0: Hallo?
1: Daar Chloe, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ben je nog onderweg?
0: Ja.
1: Want waar ga je naartoe?
0: Naar Genk.
1: Naar Genk? Waar woon je? Hoe lang moet je dan rijden?
0: 40 minuten.
1: 40 minuten. Van Bocholt?
0: Ja.
1: En wat ga je precies doen, Chloe?
0: Ik doe stage op de pediatrie in Genk, dus ik ga daar de kindjes die daar liggen verzorgen.
1: Ah ja, oké. En hoeveel kinderen liggen daar dan?
0: We hebben een capaciteit van 24 bedden.
1: Maar waarom liggen die kinderen daar? Je moet me even meenemen, want ik ben niet zo thuis in de medische wereld.
0: Zo, ja, dat gaat van alles, van voedingsobservaties tot kindjes die echt ziek zijn, waarbij we de koorts om de zoveel tijd moeten meten, pijnstelling moeten geven, eventueel een antibiotica geven.
1: Oh ja.
0: Dus ja, een beetje van alles.
1: En dit is een stage, hè? Maar het is toch raar, een stage in september?
0: Zo. Ja, inderdaad. Ik moest die nog doen van mijn vorig schooljaar.
1: En hoe komt dat?
0: Omdat ik door andere dingen mijn stage van vorig jaar niet heb kunnen opnemen.
1: Oké.
0: Okay. Dus kon ik deze in de vakantie opnemen, gelukkig.
1: Oké, okay, heel goed. Dus is die stage dan ook bijna gedaan?
0: Ja, want het schooljaar begint 21 september, dus tot dan heb ik stage.
1: Oké, okay, en is dat leuk geweest?
0: Het is heel leuk geweest.
1: Is dit ook wat je graag zou willen doen, echt als job later, als je afstudeert?
0: Ja, het is nog een beetje zoeken, maar ja, iets met kindjes zie ik zeker wel zitten.
1: Oké. Okay. En wel, Chloe, dan wens ik je heel veel succes in Genk vandaag. En met de stage.
0: Ja, super, dankjewel.
1: Dag, joh.
0: Dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik vind het wel heel straf hoor. Chloe van daarnet, 21 jaar en nu al wakker om naar Genk te rijden om daar dan stage te doen in het ziekenhuis. Ik was ook nog aan het studeren toen ik 21 was, maar ik ging toen slapen om 4 uur in de ochtend. Nee, mag ik niet zeggen. Ik was niet echt iemand die heel vaak laat ging slapen. Dat is sowieso wel eens gebeurd met een studentenfuif of zo, maar zeker niet wekelijks. Kon ik niet. Beste vrienden, een nieuwe week is aangebroken en je bent erbij, ben ik blij om. En ik wil graag weten wie je bent en waarom je al wakker bent, dus stuur nu jouw goeiemorgen even door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q.

0: Vrienden van de vroege ochtend.
1: Heel veel vrienden van de vroege ochtend zijn al wakker. Dankjewel voor alle berichten. Mario uit Sint-Niklaas bijvoorbeeld, die zegt goedemorgen iedereen die al wakker is en straks weer moet gaan werken. Groetjes vanuit Sint-Niklaas. Bjorn uit Roeselare zegt goedemorgen Vinnie. Wij zijn ook alweer paraat. We zijn ook al op de baan. Hoe was je weekend? Wel Bjorn, mijn weekend was op voorhand dacht ik, ik heb geen plannen. Was ook zo, maar het weekend was goed gevuld. Ik ben op zaterdag naar de braderie geweest in Mechelen. In Zonneke met mijn ouders. Eerst in een café nog iets gaan eten. Was heel leuk, heel gezellig. En dan gisteren was Trommelmarkt bij mij in de buurt in Brussel. En ook dat was fantastisch. In de zon. Het was goed weer van het weekend. Oh, en er was zoveel te doen. Nathalie uit Münsterbeelze zegt goedemorgen Vincent. Ondanks dat ik al een half jaar te bezig ben in de Albert Heijn, ben ik vandaag weer een beetje zenuwachtig. Want vandaag start mijn contract. Wel Nathalie, heel veel succes daarmee. En Mike uit Haarlembeke zegt goedemorgen. Ik ben al terug van 9 uur aan het werk in de bakkerij bij Dirks Vissers in Isegem. Ook nog een berichtje van Matthias.
2: Nee, goedemorgen, Vinnie en de vrienden van de vroege ochtend.
1: Hoi.
2: Van het vrachtwagen.

betekent dus dat we het zeker nog gaan tegenkomen, hè, binnenkort. Want we doen de finale dag van de foute 728, maar dan heel traag. We tellen af elke dag één nummer. Zometeen nummer 123.

0: de 128. Maar dan vandaag.
1: Elke dag tellen we af naar de nummer 1, de traagste hitlijst van de wereld. Wat Maarten en Dorothee in één dag doen, doe ik in 128 dagen. De foute 128, maar dan heel traag. We zijn aangekomen bij nummer 123. Daar staat een vrouw die nog steeds immens populair is. De zomerhit van dit jaar heeft gescoord. Maar ze scoorde ook de zomerhit van 2010, 16 jaar geleden. En dat nummer hoor je nu in de traagste hitlijst van de wereld. Shakira en Waka Waka.
0: Nummer 123.

Het eerste weekend van september is er altijd een rommelmarkt bij ons in de buurt aan de Diksmuidelaan in Brussel. Dan wordt die hele straat autovrij en dan zitten onze buren daar rommel te verkopen. En wij kopen eigenlijk zelden iets. We zijn daar meer voor de gezelligheid. Praatjes slaan met de buren, iets eten. We hebben een buurman en die heeft een restaurant en die stond daar hamburgers te bakken op straat. Ja, dat was top, hè. Maar Dorothee heeft gisteren uitzonderlijk wel iets gekocht. Een zwaantje. Een wit stenen zwaantje. Iets waar ze haar juwelen in kan steken. Ze heeft er zo al twee, dus je kan het nu wel een verzameling beginnen noemen. Dus Dorothee heeft nu een verzameling stenen zwaantjes. Leuk hoor. €5 voor betaald. Was een beetje duur, maar goed, ze is er blij mee. Ik wil vandaag graag van je weten, wat heb jij ooit al op een rommelmarkt gekocht? Of koop je überhaupt iets op een rommelmarkt? Jouw rommelmarkt schatten, nu welkom in de Q-app. Wat heb je ooit op de kop kunnen tikken op de rommelmarkt?

0: Lefty, 1 over half 5. We hebben het over rommelmarkt, want gisteren was er een rommelmarkt bij ons in de buurt in Brussel. En we hebben daar iets gekocht. Ja, Dorothee heeft daar uitzonderlijk iets gekocht, wat we normaal gezien nooit doen. Een wit stenen zwaantje. Eloïse uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De rommelmarkt, ja of

0: Ja, wat wij soms doen, dus Dorothee en ik wonen in een gebouw met 14 appartementen. En als we dingen hebben die we weg willen doen, dan steken we die in een doos en dan zetten we die beneden in de trappenhal. En dan binnen de kortste keren, een paar dagen later, alles weg. Oef. En dan heeft iedereen alles meegenomen en zo krijgen onze spullen die wij niet meer nodig hebben, een tweede leven bij iemand anders.
1: Ja, ergens kan ik er wel in komen, hè. Maar voor mezelf, ik ben er niet echt voor van de band.
0: Dankjewel, salut.
1: Alsjeblieft, geen ochtend.

0: rommelmarkten. Heel veel berichten komen er binnen. Berichten van mensen die al mooie dingen hebben gekocht op rommelmarkten. En ook Marian zegt dat er in haar gebouw ook wel eens wat spullen worden beneden gezet in de trappenhal of buiten. Die dan een tweede leven kunnen krijgen bij andere bewoners van het gebouw. Is toch mooi, hè? Is toch elkaar een beetje helpen? En vooral zo babyspullen of spullen van kinderen. Die kan je makkelijk doorgeven, hè? Want ja, die zijn die kinderen snel ontgroeid en dan zit je ermee of dan. En dan hebben andere kinderen er misschien nog iets aan. Leslie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Leslie. Ik weet dus ondertussen al dat er een rommelmarkt bij mij was in Brussel, maar ook bij Louise in Kemmel, in Heuveland, maar ook in Hoeselt.
1: In Hoeselt en in Houthalen, ja.
0: Daar
1: stonden mijn twee zonen, ja. De ene stond in Hoeselt en de andere stond in Houthalen. Dus ik ben eerst naar Hoeselt geweest. Ik heb daar rondgewandeld. Daarna vertrokken naar Houthalen om daar ook eens rond te wandelen.
0: En heb je er dingen gekocht?
1: Ik heb een dekentje gekocht, zo'n zelfgemaakt dekentje wat heel mooi was in kleur en zo. Dat vond ik wel heel leuk.
0: Oh.
1: En een beeldje heb ik gekocht.
0: En heb je dat dan gekocht van je zonen of van andere mensen?
1: Nee, van andere mensen. Mijn zonen hadden niet echt iets. Maar ik weet wel dat mijn zoon in Houthalen zijn de PlayStation 4 heeft verkocht voor 80 euro.
0: Hé, hey, wauw. Ja, ik kwam gisteren ook een buurvrouw tegen en die zei rond de middag al, ik heb al voor 300 euro spullen verkocht. Wauw.
1: Amai. Ja, ja,
0: weet je iets van je zonen, hoeveel zij in totaal hebben gekregen?
1: Mijn zoon had voor 130 euro verkocht.
0: Ja.
1: En de ander had voor 75 euro verkocht, geloof ik.
0: Oké, okay. Ja, nee, goed. Ja, dat is nog niet de 300 euro van mijn buurvrouw, maar
1: Nee.
0: Dan krijg je nog iets voor je oude spullen, hè? Zo is het.
1: Natuurlijk. Ik krijg een tweede leven, dus dat is leuk voor de andere mensen ook.
0: Exact. Dankjewel, Leslie.
1: Ja. Dankjewel. Fijne ochtend.

Soms vergeet ik dat de zomervakantie nog maar een week achter de rug is. Heimwee naar het Q Beach House met de Sunset Concert van Bazaar, Maxim, Meteor, die hoor je straks nog. En de Bauza, die hoor je nu met Lose Myself.

Disco Nouveau, nieuwe sound van de Bauza. Kwart voor vijf, goedemorgen. Het is maandag 7 september 2026. Straks vanaf 6 uur word je verder wakker met Maarten en Dorothee. En om kwart voor acht word je sinds vorige week wakker gebruld door een brulboei. Elke maandag komt Alex Agnew langs, die heeft het over films en series. Ah, en Curto Giers, ja, die komt ook langs. Want dat is een verrader, weten we sinds gisteravond. Het WK basketbal voor vrouwen is bezig in Berlijn. De Belgian Cats zijn al 2 keer Europees kampioen geworden. Dus is de vraag, wat gaan ze doen op het wereldkampioenschap? Deze voormiddag om 11:30 spelen ze tegen Australië. Vandaag is er een persconferentie en daar gaan ze zeggen welke Belgen er gaan meedoen met het wereldkampioenschappen wielrennen. Die gaan door in Montreal in Canada. Mijn broer die is in Canada op dit moment. Op huwelijksreis. Totaal ongerelateerd bij wereldkampioenschap wielrennen. Maar ik moest eraan denken. Het is aan nu avond, dus misschien is hij aan het luisteren via de app. Kan dat. Maar voordat het allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Ja. Oh my.

0: ben zelf nog nooit in Canada geweest, dus ik heb tegen mijn broer gezegd dat hij zeker poutine moet eten. Dat heeft niks te maken met die rare uit Rusland, maar dat is het nationaal gerecht van Canada. Fritten en vleessaus erover. Heel lekker.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Echt? Ja, het is ja. Yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
6: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
7: Ja, goedemorgen. Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, maar haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen daar geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, dat is ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die ook gaan vinden, zegt collega Jelle Frenke.
8: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland. Waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Dat is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst. Zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
7: Ja, een minderheidsregering sluit AfD nu al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami in de VS zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige daarvan vlogen in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe dat ongeval daar kon gebeuren. In het voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0, Beveren staat 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig, later komen er wat wolken opzetten, maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig met soms regen en ook een pak frisser, rond 19 graden.
0: Music. Vincent van Geel.
6: Miley Cyrus heet tegenwoordig gewoon Miley en ze heeft een nieuwe single, de Q-topschijf.

0: Goedemorgen. Vorige week hebben we samen een strofe gemaakt voor het liedje dat we nu gaan zingen. Zometeen de première. Eerst nog even het refreintje in je kop duwen. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. We zingen allemaal mee, hè?
1: Er

0: In New York zijn ze ook al wakker. Dag Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Live from New York. Dag Glenn, hoe gaat het?
1: Ça va, ja. Avond hier natuurlijk.
0: En waarom ben je nog wakker?
1: Ik heb straks een dutje gedaan naar mijn fietstoet, dus vandaar.
0: Oh ja, oké. Jij woont in New York en je luistert via internet naar Q-Music.
1: Inderdaad.
0: En waarom woon je in New York, Glenn?
1: Ik ben gids. Ik geef wel rondleidingen aan toeristen.
0: Oké.
1: Vaak in het Nederlands, meestal in het Nederlands, soms in het Engels.
0: En dat doe je met de fiets vaak?
1: Ja, fiets en soms te voet, maar meestal met de fiets. Ja.
0: Maar je bent toch niet naar New York gegaan met het idee, ik wil graag gids worden en laten we eens een stad kiezen. Oh, New York is misschien wel tof.
1: Nee. Ik woon in Los Angeles, voor de gids werd. En dan werd ik wel ook op LinkedIn een zoekertje. Dat ze Nederlands hadden gids zochten in New York. En dan verhuisd van Los Angeles naar New York.
0: Oké.
1: Van een half jaar geleden.
0: Zeg, vandaag is het dag van de arbeid, hè? Labor Day in de Verenigde Staten.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En wij moeten niet werken op dag van de arbeid. Hoe zit dat in Amerika?
1: Het zijn vooral dan zo de overheidsgebouwen en de mensen die voor de overheid werken die vrij hebben. Banken zijn ook gesloten, maar voor de meeste mensen is het eigenlijk gewoon een werkdag.
0: Een werkdag, oké. En dus jij moet jij hebt ook moeten gidsen vandaag.
1: Ik heb een tour door Central Park.
0: Oh, wauw, ja, een Central Park is gigantisch, hè.
1: 4 vierkante kilometer, ja, 1x4.
0: Ja, dat is kan je dat vergelijken met een Belgische stad?
1: Het is de grootte van Monaco.
0: Ah ja, oké. Dat is fantastisch.
1: In België is het dat natuurlijk, maar...
0: Een park met de grootte van Monaco is ongelooflijk. Hey, slaap wel voor straks, Glenn. En merci voor het luisteren. Salut.

dachten vorige week, het liedje dat we zingen elke ochtend rond 5:10, we hebben daar een strofe voor nodig. En dus zijn we de hele week bezig geweest met schrijven. Alle vrienden van de vroege ochtend samen. En vrijdagochtend was het klaar. En dus heb ik het vrijdagnamiddag ingezongen. En dit is het dus. Is het klaar? 3, 2, 1. Dag vroege vrienden, gaat alles afvakkes? Of zitten deze morgen echt niet mee? Stuur een berichtje of open snel uw bakkes.

0: Bart uit Hamme, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Bart, wat vond je ervan? Eerste reactie.
1: Ik vond het, geweldig eigenlijk. Dat was Anton en Gert, dat is altijd goed, hè.
0: Ja, dat is waar. Ik ben niet de beste zanger, sorry daarvoor. Was het wel een beetje oké?
1: Okay. Gertje is ook niet de beste zanger, dus.
0: Dat is ook wel een beetje waar. Dankjewel voor de eerste reactie dan op het liedje. Ik hoop dat je het leuk vond, want we gaan het dan vanaf nu elke ochtend zingen, hè.
1: Oké, super Vincent. Hey. Ik ga er al naar uit.
0: Bart, zal ik eens zijn. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, Vincent.
0: Yo.
1: Zal ik eens.

0: Ik krijg iets te veel berichten van vroege vrienden die sturen dat ik echt goed kan zingen. Nee, jongens, maar dat is nu ook echt niet waar. Hè. Ik doe mijn best, maar ik zou nergens geraken in The Voice bijvoorbeeld. Dat is toch nog een ander paar mouwen. Ik heb wel een berichtje gekregen van Anne.
1: Ik vond het geweldig. Je wordt er gewoon opgewekt van, ook al heb je misschien een mindere dag, maar het is echt opgewekt liedje. Proficiat, Vincent.
0: Dankjewel, Anne. Dat is een mooi compliment. Het gaat niet over mijn zangkunsten, maar je wordt er opgewekt van. Dat was helemaal de bedoeling. Deze man heeft een restaurant gekocht in Brussel, dus je kan binnenkort bij hem gaan eten. Lost Frequencies, dit is Live It All.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Q-Music.

Survive van Louis Capaldi. Een portie Zweedse balletjes met frietjes en van die rode saus, die rode bosbessen, kost 7 euro als je dat gaat eten in het restaurant van de IKEA. Dat betekent dat je met 20.000 euro 2857 keer Zweedse balletjes kan gaan eten. Dat betekent elke week balletjes gedurende 54 jaar, 9 maanden en 1 week. Voor mij zou dat betekenen elke week totdat ik 93 jaar ben. Dus dat is wat je zou kunnen kopen met 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA. Volgende week dinsdag bij Maarten en Dorothee. Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. En wat Zweden betreft, de populairste Zweedse zangeres van het moment hoor je nu. Zara Larsson, nu bij Q Music.

0: Vijf over half zes, een heel erg goedemorgen. Het is maandag 7 september 2026. Vanaf vandaag op streams, Bert Gabriels live vanuit de Wedstraat. Er staan echt veel comedy, stand-up comedy shows op streams. En er komt er dus vandaag eentje bij, Bert Gabriels. Die heeft zelf gewerkt ooit als jurist in de Wedstraat. En hij kent het daar dus heel erg goed. Dus het is een stand-up comedy over wat er achter de schermen gebeurt in de Belgische politiek. Kan je dus vanaf vandaag bekijken op streams. Op VTM vanavond een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd en ik ben weer helemaal mee. Oh, ik kijk dat graag. Hè. Ik ben zelf niet getrouwd, maar ik kijk graag omdat ik bij dat programma heel vaak denk: doe toch uw best. Doe toch meer uw best. Als je meedoet aan dat programma, moet je er echt 100% voor gaan. Anders moet je niet doen. En ik denk vaak bij die kandidaten: kom aan, doe dan iets. En vaak zijn het de mannen die all in gaan en de vrouwen die twijfelen. Maar ik denk, en dat is mijn theorie, ik denk dat dat biologisch is. Dus mannen die worden snel verliefd, omdat ze zich gewoon snel willen voortplanten. En dat kan eigenlijk met iedereen. En vrouwen moeten dan de keuze maken. Dat is mijn theorie. Welke man ze wil. Ah ja, want elke man wil die vrouw. Dus vrouw moet dan de keuze maken. Oh, dat is mijn theorie. En wordt het mooi of lelijk weer vandaag? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig met soms regen en ook een pak frisser. Rond 19 graden.
2: Vincent van Geel.

Oké. Niet iedereen is het met mij eens, hoeft ook niet. Maar het is inderdaad ook soms de man die er de stekker uittrekt uit zo'n huwelijk. Maar ik blijf wel bij mijn standpunt. Een man wordt sneller verliefd, want wil zich snel voortplanten. En een vrouw twijfelt langer, want zij wil alleen de perfecte man. Ja, mooi jongens, ik ben geen

Born in the USA, de boss in de vroege ochtend van Q-Music. Ik had daarnet om 5:10 Glenn aan de lijn. Die woont in New York en luistert vandaag naar Q-Music. En in de VS was het gisteren dag van de arbeid, maar hij had wel moeten werken. Zometeen Tongues and I en Dance Monkey. Eerst mag jij me nog een bericht sturen in de Q-app, want ik ga zometeen zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dat betekent alles wat je wil zeggen. Alles wat je wil zeggen mag je nu sturen in de Q-app. En ik lees niks op voorhand, dus hou het een klein beetje netjes. Alles wat je wil zeggen tegen het thuisfront, tegen je lief, je man, je vrouw, je bomma, je minnares. Waarheden of geruchten, het mag allemaal. Ah, rumors! Dit is Thomas Gray.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Michael uit Roeselare zegt: slaap zacht, lieve oma. Morgen jouw begrafenis. Ik ga je zo missen. Heel veel sterkte, Michael. Sam uit Brakel zegt: ik ben zot van Eva. Wesley uit Huldenberg zegt: aan alle mensen rond de regio van Leuven een goede Leuvense jaarmarkt gewenst. Die begint meestal aan café De Vette Genos en gaat zo verder richting het station. Els uit Geraardsberg zegt: goedemorgen. Ik wil mijn ventje veilige kilometers wensen en ik zie je graag vanwege Els uit Denderwindeke. Heidi uit Kortemark zegt: het is maandag, direct knallen aan iedereen. Geef er maar een lap op, maar vooral geniet. Ook een berichtje van Bjorn.
2: Ik hou van jou, met heel mijn hart. Vandaag wens ik jou een fijne dag en voor Emma een fijne schooldag. Van je liefste, Liefie. Dikke kus, love you.
1: Wauw. Bjorn uit Jabbeke zegt: hey Vincent, nog 4 dagen werken en dan op verlof naar Lorette de Maar met mijn lekker wijfje, Kelly. Sophie uit Brasschaat zegt: ik wens mijn man Filip een fijne eerste werkdag in zijn vrachtwagen na een deugddoende vakantie. Jongens, maar het zit er alweer op. Ik denk dat we de maandag goed begonnen zijn, hè. Heel veel vroege vrienden zijn al wakker. En zij ook, Taylor Swift. Dat hoor je nu.

0: Doreen uit Grobbendonk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Doreen, jij wil nog graag iets zeggen tegen iemand.
1: Ja hoor, ik zou mijn allerliefste ventje, de meest geweldige man op aarde, een gelukkige 53ste verjaardag willen wensen.
0: Amai, zeg, zo lief.
1: Goed hè?
0: En is hij wakker?
1: Ja, ja, hij is al wakker.
0: Ah, heel goed. Waarom? Wat doet hij?
1: Hij werkt bij kraambedrijf Buurmans en hij lost schepen.
0: En waarom ben jij al wakker?
1: Om zijn bokens te maken.
0: Om zijn bokens te maken?
1: Ja.
0: Dat is zo lief. Dat is heel lief, hè. Oh ja.
1: Ja, hij verdient dat.
0: Ja, oké, heel goed. Allee, gelukkige verjaardag aan je man. Dag Doreen, fijne ochtend.
1: Ik ga het zeggen, merci, dada, fijne ochtend, dag.
0: Zometeen bij Q, Maarten en Dorothee. En sinds vorige week, elke maandagochtend om 7:45, Alex Agnew over films en series die je absoluut moet gezien hebben. En vanaf 8:00, en ik heb er nu al zin in, die komt vertellen over de verraders Kurt Rogiers. En het laatste nummer dat ik ga draaien voor Maarten en Dorothee eraan komen is toepasselijk wat de Kurt Rogiers betreft. David Guetta en Kid Cudi en Memories. Want ik heb heel erg goede herinneringen aan toen hij nog bij Q Music werkte.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. In Duitsland zijn de stemmen geteld. Het extreme rechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar waren het verkiezingen. Het heeft geen absolute meerderheid. De AfD komt uit op bijna 44%. Het is daarmee aan zet om een coalitie te vormen. De kans is wel klein dat het partners vindt, zegt collega Jelle Frenke.
3: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreem rechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst zegt dat, omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
2: Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreemrechts kan regeren in Duitsland. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. In Tibet vielen nu al 43 doden, 519 anderen zijn daar nog vermist. En in Nepal kwamen meer dan 1340 mensen om en daar worden nog bijna 5000 mensen vermist. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk staat gedeeld 7e in de stand, Anderlecht staat pas 11e. En nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Het wordt een zonnige dag en warm, lokaal zelfs 29 graden. En vanaf morgen een pak frisser, nog maar 19 graden en kans op regen.
4: Ja, we hebben ons een beetje mispakt, hè, aan het wordt warm vandaag. Delphine en ik zo super zomers. Het is hier echt zo door de airco
2: gehaald. Ja, ik had gelukkig nog een truitje bij, maar jij zei net...
4: Ja, nee, ik heb blote armen en ik heb geen trui of zo meer bij.
5: Jullie koud.
4: Ik vind het fris, maar ja, Maarten, je hebt gewoon zoals...
2: een vloeren hemd aan en nog een t-shirt eronder. Waarschijnlijk met lange mouwen.
5: Nee.
2: Ah.
5: Ja, een vloeren hemd, ja, ik zal het uitdoen. Sorry, Delphine.
4: Een hemd is ook echt
5: ik zal het uitdoen, ja.
4: En geen files op onze snelwegen, waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Maarten en Dorothee.
5: Goedemorgen trouwens. Het gaat pikken na die heerlijke zondag. We gaan ervoor. Welkom in de nieuwe werkweek.

0: And something's wrong with it. And something's wrong with it. Enfin, we kunnen blijven gaan natuurlijk. Heerlijke muziek van The Black Eyed Peas. 9 over 6. De hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 komt eraan. Ondertussen een zekerheid voor nieuwe liedjes van die ene artiest. Waarvan de naam begint met een A. En eindigt op Lex Warren.
1: Het is maandag 7 september.
0: De Belgian Cats zijn al zeker van een kwalificatie op het WK Basket. Gisteren wonnen ze na een moeilijke match tegen Puerto Rico. Om 11:30 spelen ze hun laatste groepsmatch. Als ze groepswinnaar worden, mogen ze meteen naar de kwartfinale.
2: Ja, toch om fier op te zijn, hè?
0: Zeker, we zijn altijd bezig, fier op de Belgian Cats. Ja. Maar nu zeker, ja.
2: Deze middag weten we wie ons land gaat verdedigen op het WK wielrennen. Dat is eind deze maand in Canada. Remco Evenepoel, Wout van Aert, die zijn al zeker van hun plekje. Welke renners nog samen met hen de oceaan oversteken, dat maakte de bondscoach Serge Pauwels deze middag bekend. Onder andere bijvoorbeeld Thibaut Nijs, die is extra zijn best aan het doen in de Vuelta, omdat hij graag zou mee willen. Dus vandaag gaan we het zeker weten wie er allemaal naar het WK gaat in Canada.
0: 1 op 3 jonge Belgen stelt een tandartsbezoek uit om financiële redenen, maar niet naar de tandarts gaan. Ik kan u verzekeren, leidt meestal tot duurdere problemen. Ja, niet omdat ik niet naar de tandarts ga, vergis u niet. Ik poets mijn tanden. Ik ga vaak naar de tandarts. Maar ik heb dan alsnog die problemen. Die mensen dus krijgen als ze niet naar de tandarts gaan. En die zijn dus kostelijk. Kan ik u verzekeren, zo'n nieuwe tanden en al. Tot 19 jaar is een tandartsbezoek volledig terugbetaald. En dat is wel zalig, hè. Dat je altijd gewoon mag buiten wandelen met je 3 kinderen bij de tandarts.
2: Hebben die alle 3 ook zo'n lastige tanden als de papa?
0: 1 van de 3.
2: Ah,
0: van de 3.
2: Ja, dat is... Dat kan daar ook weinig aan doen, hè. Het is
0: ja,
2: wat
0: veel
2: het is.
0: Poetsen, maar meer niet, hè.
2: Ja, ja. Maar het is wel... Ik vind dat altijd zo zonde om te lezen als je dan om financiële redenen daarop gaat besparen. Inderdaad, als je regelmatig gaat, hè, dan worden je tanden goed onderhouden, hè. Dan ga je... Zelfs simpele dingen, hè? Zoals tandsteen dat zich opstapelt. Als dat te lang duurt, dan kan je gewoon al een soort van ontsteking krijgen. Dat zijn van die... Dat hoeft zelfs nog geen gaatje te zijn.
0: Het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk.
2: Zeker omdat het dan volledig terugbetaald toch wordt. Ja, ja, toch de moeite om op de agenda te zetten. Vanochtend ook in de krant. We zijn thuiswerken beu. 1 op de 3 werknemers geeft aan dat ze liever geen enkele dag meer thuiswerken. Samenwerking, verbinding met collega's is daarbij de belangrijkste reden dat mensen dus liever naar kantoor gaan, naar het werk gaan.
0: Maar ik zeg altijd tegen mijn kinderen, te is nooit goed. Dus te veel thuiswerken is ook niet goed, hè. Te weinig
2: de kinderen
0: is ook niet
2: veel
0: goed.
2: Thuis?
0: Nee, maar ik zeg dat met alles, maar dat is zo, te weinig thuiswerken is verveeld, want je wil af en toe eens op je gemak thuis een beetje klooien aan dingen.
2: Ah, wel, maar dat is toch opvallend. 1 op 3 wil nooit meer thuiswerken.
0: Ja, dat vind ik... Ik denk dat als die dan weer elke dag naar het werk moeten, die dan toch gaan denken, oh, misschien toch een middagje thuis, dat ze daarvan gaan terugkomen. Denk je niet?
2: Ja, ik kan mij thuis gewoon beter concentreren.
0: Ja, voilà. Ja,
2: hier zit jij dan de hele tijd in mijn oor te roepen. Dus thuis ben ik op mijn gemak. Ja.
0: Gisteravond is het nieuw seizoen van de Verraders begonnen bij VTM. Het is zo heerlijk weer smullen. 1 van de 3 Verraders komt op bezoek vandaag en die heeft een berichtje gestuurd. Zometeen even luisteren.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En we hadden een belofte. Alex Warren, hier is hij met Emerald.

0: Vind ik altijd leuk. Plim, plim, plim, plim.
1: Alex Horan en Emerald Eyes, 6:15.
2: Vandaag bij Maarten Dorothee.
3: Heel leuk, Kurt Rogiers komt op bezoek.
4: Lieve Maarten en allerliefste Dorothee. Ja hoor, ik ben één van de drie verraders en mag de hele wereld het weten. Maar wees gerust, jullie zou ik nooit bedriegen of verraden. Alhoewel.
3: Oei.
1: Ja, ja.
3: maar ja, heel fijn, hè. Kurt is hier vanaf 8:00.
1: Filmfan Alex Agnew reikt opnieuw een Alex Agnew Award uit. Rond 7:40 kennen wij de opvolger van de meest pruikloze film. Die award ging naar The Odyssey.
3: Ja, en toch ook gewoon fijn om aan de week te beginnen met Alex Agnew in de show. En dus Kurt Rogiers in een Spaanse bakoven van ongeveer 40 graden was Wout van Aert de meest koelbloedige van een kopgroep van 5 renners. Ook Thibaut Nijs, Ramses de Bruyne, die zaten daarbij. En het was Wout die kon winnen. Tweede ritzege in 3 dagen. En vandaag de laatste rustdag daar in de Vuelta. Iets over 7, dan hebben wij sportjournalist Stijn Vlamink in de show.
1: Ik vraag me af hoe houdbaar die Vuelta nog is. Ik ga dat zeker aan Stijn vragen. Is het nog slim om die koers op die plek, die periode van het jaar te doen?
3: Ah, maar die vraag werd over de Tour de France ook al gesteld.
1: Met de opwarming van de aarde is het nog te doen, inderdaad. Moeten we dat heel dat wielerseizoen niet herbekijken?
3: Ook nog tof om zo met kerstmis naar de Tour te kijken, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ja. We gaan wel zien. En hoe was jouw weekend in 3 woorden? Zijn we heel benieuwd naar. Mag je laten weten in de Q&A.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
18: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
17: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
19: Ramen, deuren, verandas. Lijners Aluminium.
20: Groot.
6: grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Q. Music. Maarten

0: Toen nog Jake Reese en OT, tegenwoordig is dat Jaap Reesema en Olivia. Samen met Reggie natuurlijk. Kom wat dichterbij.
1: Hoe was je weekend in drie woorden?
2: Daniel uit Dixmuiden die stuurt festival zo'n zalig. Ah, en dan met het mooi weer inderdaad, zo'n festival. Heel fijn. Stefanie uit Tongeren die stuurt chill, shoppen, verraders. Daar kan je ineens mee uitkijken naar het bezoekje dus van Kurt Rogiers vanochtend hier bij ons. En Sebastiaan uit Ekeren die stuurt Hagelandse 101 uitgewandeld. Ja, dat is 101 kilometer dus. Een dode tocht plus 1 kilometer.
0: Zeg maar die dode tocht rip-offs, hè? Want het was ook toch nog de Deilen 99. Dat heb je ook nog, hè?
2: Ja, die heeft Weerman Frank gedaan, denk ik, hè? Ja.
3: Goed. Moet nog altijd tekenen
4: aan mijn afgelast zoon. En dan had hij die toch gedaan.
3: Ja, dat was het. Ja. Mijn zoon, we stonden daar aan de kant.
2: Maar bij de dode tocht was het dan?
0: Tocht kilometer 70 en iedereen zag eruit. En zo. Waarom doen die dat eigenlijk?
2: Zeer terechte vraag. Maarten, hoe was jouw weekend in drie woorden?
0: Assistent slimmer gemaakt.
2: Oh.
0: Heerlijk. Oh, ik heb zo... Ik was zo aan het genieten. Ik heb heel veel gevibecoded dit weekend. Vibecode is een manier van software bouwen waarbij je via een AI, via eenvoudige tekstinstructies, code laat schrijven. Hè? Zodat je apps of websites kan maken zonder dat je zelf kan programmeren. Wat ik dus gedaan heb. Mijn Evernote was duurder geworden. Dat is zo'n notitie-app waarmee je tekst of documenten kan bijhouden. Kostte €160 voor een jaar.
2: Evernote.
0: Ik dacht, dat kan ik beter. Dus ik heb het zelf gemaakt. Het werkt ook beter.
2: Dat ook Delphine en Geo moet onderdrukken bij
0: het
2: dit
0: werkt
2: verhaal.
0: Ook beter. En ik heb ook mijn eigen boekhoudsoftware gebouwd.
2: Ja. Het was ook
0: kost
2: echt mooi weer
0: euro
2: dit
0: per
2: weekend.
0: Maand.
2: Heb jij daar iets van gezien?
0: Ja, half. De schuifdeur was open. Dus ik ben af en toe zo naar buiten gegaan. Het is mijn laptop, dus ik kon het ook meenemen.
2: En goed weer kan je vibecode waarschijnlijk ook wel...
0: Nee, maar het is de toekomst. Hè. Waarom zou je nog betalen voor software? Het is echt zoals ik het wil.
2: Dat ik graag andere dingen wil doen dan vibecode. Daarom wil ik wel betalen voor software.
0: Nou ja, dan moet je maar betalen. Ik vind dat zo plezant. Dat is zo, ik kan er zo van genieten. Hoe was jouw weekend in drie woorden?
2: Braderij, markt, rommelmarkt. Ik heb heel mijn weekend doorgebracht op markten. En op, het was heel plezant. Zo in de zomer stoppen al die dingen zo even. En in september heb ik de indruk, is het zo weer vol een bak. Zijn er overal zo van die dingen te doen. Ik vind het zo gezellig. Dan is er zo'n bandje op straat en dan kom je mensen tegen. Zaterdag was ik in Mechelen. Daar was het de gewone markt. En dan een braderij. Ik kwam daar ook iemand tegen uit Brussel. En we zeiden tegen elkaar, allez zeg, dat zijn we nu op zaterdag in Mechelen. We keken er al naar uit om terug te gaan naar Brussel. En zondag was ik op de rommelmarkt in Brussel. En dan dacht ik, ja, hier voel ik mij meer thuis. Dat is dan zo half raar ook. Op een bepaald moment is er dan iemand half aan het tapdansen. En dan heeft daar iemand een vlag gemaakt van zo, ken je dat, zo'n isolatiedeken dat ze mensen aandoen die onderkoeld zijn? Zo'n gouden deken.
0: Ja.
2: Die was daar een soort van vlag- en wimpelspel mee aan het doen. En ik was ondertussen een glaasje wijn aan het drinken. En ik dacht, wel, die raarheid, dat is mijn vibe.
0: Ik wou net zeggen, vibecode is dan raar, maar dat is dan wel. Hoe was jouw weekend in drie woorden, Delphine?
4: Eetfestijnen, weekborden en waarom?
0: Ja, waarom? Dat vraagt mij ook af.
4: Ja, wel, dat vraagt mijn dochter van bijna 3 zich dus bij alles af.
0: Oh, heerlijk toch.
4: Dus we zijn in die fase beland.
0: Beste periode ooit.
4: Ja, ik was daar net een voorbeeld aan het zoeken. Gisteravond vroeg ik, zet eens je bord in de vaatwas alsjeblieft. En dan zei ze, waarom? Zei ik, omdat het vuil is. Waarom? Omdat je gegeten hebt.
2: Oh,
4: waarom?
2: Ja.
4: Omdat je honger had. En ze is echt een cirkel die blijft verder gaan.
0: Fantastisch.
4: Ja. Maar wel heel leuk dat ze zo nieuwsgierig is naar het leven. Ja.
0: En wat was dat van dat wakeboarden?
4: Ja, het was de Belgische kampioenschappen wakeboarden in Oudenaarde. Dus we zijn daar met een paar vrienden naartoe geweest, gezellig iets gedronken en even gekeken naar het wakeboard. Dat was heel leuk om te zien. Die doen mega zotte tricks in de lucht om dan gewoon weer op het water te landen en verder te gaan.
0: Ja. Ik ben ook even gaan kijken naar het Belgisch kampioenschap waterski gisteren.
4: Waar was dat?
0: Ja. In Braanst. Deelgemeente van Bornem.
2: Ja, ook op het water daar op de schilder is dat
0: voorbij.
2: Dan.
0: Ja, dat is wel cool om te zien. Ze hebben nog een ijsje gaan eten en dan zei er een vrouw, zeg, willen je kinderen niet mee met de paardenkoets? Ik zeg, ja, als je ze thuis afzet. En dan hebben ze dat gedaan.
4: Dus
0: zo'n zondag was het, ja, kijk.
2: In het pittoreske Bornem.
0: Ja, ik heb ook gevibecoded. Dat was een stevig weekend.
2: Je had dat al verteld.
0: Ik weet het.
2: Ah, oké. Okay.

0: On My Soul, Bruno Mars. Belangrijke verkiezingen in Duitsland die er geweest zijn. Delphine, vertel het ons.
1: Ja, inderdaad. In de deelstaat Sachsen-Anhalt in het noordoosten waren er gisteren verkiezingen. Die worden internationaal heel sterk gevolgd, omdat de extreemrechtse partij AfD heel dicht bij een absolute meerderheid stond. Ze kon daar in haar eentje de brandmuur omzeilen. Dat is eigenlijk een beetje het cordon sanitair bij ons. En daardoor kon het de eerste staat zijn waar sinds de Tweede Wereldoorlog extreemrechts aan de macht zou komen. Maar AfD heeft niet gewonnen met een absolute meerderheid, wel met 44% van de stemmen en het gaat dus nu op zoek naar coalitiepartners. En in al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd vorige week. De vakbonden klagen daarmee nog altijd over de overbevolking, de vele grondslapers daar en ook het gebrek aan collega's, aan cipiers. Dat zorgt allemaal samen dat de gedetineerden en het personeel niet altijd veilig genoeg kunnen zijn. En dus staken ze om een signaal te geven en om structurele oplossingen te vragen. Daardoor is er tot en met vrijdagavond een minimale dienstverlening. En het weer, het wordt een zonnige dag en warm ook, wel een lokaal 29 graden.
2: En twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment, want op de E40 is een ongeval gebeurd. Tussen Erpenmeren en Afligem moet je 22 minuten extra rekenen. En richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Bommelgem 10 minuten extra.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Dorothee's Doordenker.
2: Een fout kan nog altijd de proefdruk voor succes zijn.

0: Shakira, Shakira met Burna Boy in de ochtend.
1: Over een uurtje Alex Agnew in de show. Als je dit weekend op Instagram naar buiten de uitzending hebt gekeken, dan weet je dat Alex geen ochtendmens is.
0: Nee.
1: Maar blij dus dat hij toch een effort doet, elke maandag. En als je het dus nog niet kent, elke zaterdag krijg je in buiten de uitzending een blik achter de schermen hier van de ochtendshow.
0: Afgelopen vrijdag hadden wij Ruben van Gucht op bezoek hier in de ochtend. Een man waarover wij al heel veel weten, maar toch lokt hij bij ons een... Allee jong, dat wist ik nog niet. Uit. Benieuwd of jij dezelfde reactie hebt. Zometeen.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
3: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
8: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
7: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
8: Ah, maar dan werken jullie niet met blokkledder.
7: Huh?
8: Yep, gaat heel lang mee.
9: Blokkledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokkledder.be. Je schrijft blokkledder.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Voor als je zelf telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als je elke cent telt.
12: Zal zeker wel zijn.
11: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
12: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
11: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Verica Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
15: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
14: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op Volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Q. Sounds better with you.
20: Maarten en

0: vind je als maffia. En dat heb ik wait so long. 6 uur 41.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Ja, het is een groepswerk, hè. Als jij iets te weten komt waar wij allemaal iets slimmer van worden, dan mag je dat doorsturen in de Q-app.
0: Afgelopen vrijdag heeft Ruben van Gucht ons wat slimmer gemaakt. Want dit weekend in Brussel, de Memorial van Damme. De verwachtingen van Ruben waren niet al te hoog. En dat alles, dat had alles met het weer te maken aan het begin van het weekend. Ik vond dat wel interessant. Ik had echt geen idee.
3: Ja, ja, als het bijvoorbeeld te koud is of regenachtig. Stel nu dat het vanavond zou gaan regenen. Ja, vergeet het dan allemaal. Ah, voor dat wereldrecord. Ja, ja,
0: is dat
3: ja,
0: dan iets mentaal? Zo van...
3: mentaal en ook ja, de stabiliteit van de sprong en dat soort zaken. Ah, ja. Eigenlijk fris weer is alleen maar goed voor de lange afstandslopers. Dan moet je eerder gaan kijken van ja, kan er ergens een record gepakt worden op een 10 kilometer of op een 5 kilometer.
2: Okay. Nog nooit eigenlijk over nagedacht.
3: Nee. Voor het, als het fris is, niet goed voor de sprinters. Want ja, die hebben warme spieren nodig en dat soort zaken. Dus, enfin.
0: Ja, Ruben heeft natuurlijk alle kennis. Hè. Het is zelf een loper. Heeft al de 100 kilometer gelopen, hè, de dodentocht. Maar loopt ook gewoon casual met zijn honden elke dag, dat soort dingen. En hij is sportjournalist, natuurlijk.
2: Ja, maar los van het weer wel een domper op de feestvreugde. Mondo Duplantis, die heeft daar last minute afgezegd. Ja, legendarische polstokspringer. Verbeterde al 15 keer het wereldrecord. Hè. En ja, daar hadden we het over. Hè. Die doet dat altijd met zo'n klein beetje erbij, zodat hij heel vaak het wereldrecord breekt. Maar dus bij de opwarming ging het fout. Hij had pijn aan zijn heup, aan zijn dij. Dus hij heeft uit voorzorg niet gesprongen, dus geen nieuw wereldrecord van hem. Jammer. Maar los van Mondo was het een, wel echt een mooie memorial. Hè. Een mooi weer geweest uiteindelijk nog. Veel records, wel toch nog gesneuveld. Ja. En de koning en de koningin, die waren erbij.
0: Dat is altijd sfeervol, hè, als die erbij zijn. Dat geeft toch zo'n beetje de kers op de taart. Zometeen Flowrider. Samen met de Sia Wild Ones. Eerst Teddy Swims. Prachtig liedje over hoe hij uit elkaar is gegaan met de mama van zijn kindje. En het is, ja, het is heel raar vormgegeven. Het is een verhaal van achter naar voren eigenlijk. Moet eens luisteren. Breakup in reverse.

0: moeten getemd worden.
1: Dat is de boodschap van het liedje, dat is niet mijn...
2: Ja. Mag altijd proberen.
0: Een van de grootste zomerhits van de Tens, maar dat refrein was eigenlijk nooit voor Flo Rida bestemd. In 2011 was Sia nog vooral een schrijfster achter de schermen. Die maakte zo demo's voor andere sterren. Die hield zichzelf bewust uit de spotlights. Op een dag schreef ze, dat doet ze wel vaker, in amper een kwartier een refrein voor Katy Perry. Die had ze in haar hoofd zo, Katy gaat dat goed zingen. Maar ja, zoals dat dan gaat bij zo'n demo, je moet dat dan zelf even inzingen, dat mensen weten hoe het klinkt. Hè. Nu, Katy Perry heeft dat nummer nooit gekregen. Dat is dan blijven liggen, dat kan gebeuren. Bij mij blijft ook zoveel liggen. Maar toen kwam Titanium, wat Sia ook voor iemand anders heeft geschreven. Ook daar had ze het voorgezongen. En David Guetta zei van, ja, maar ja, ik ga het gewoon met je stem doen. En dan zei ze, nee, ik doe geen promo, hè. Nee.
2: Ja, dat verhaal kennen we, ja, van Titanium, verhaal, ja.
0: Goed, maar daardoor heel die muziekindustrie, oh my god, die Sia, amai, die klinkt goed, oh my god. Dus zo kwam het dat dat vergeten Katy Perry refrein bij die rapper uit Miami terecht kwam, Flo Rida. En die hebben dus dan ook beslist om gewoon de stem van Sia te houden. Dus eigenlijk heel de carrière van Sia is gewoon demo's waarvan mensen zeggen, ja, we gaan dat dan toch gewoon met uw stem doen. Toch vervelend, hè? Als je gewoon muziek wil schrijven, dat iedereen nu ook gewoon geweldig vindt zingen. Dat soort dingen dat gebeurt, hè. De muziekindustrie, ja. Het is een speciaal wereld.
2: Ik wou eigenlijk ook gewoon wat teksten voor Maarten van Qualy schrijven, maar ja, hier zit ik dan. Ja.
0: Watching you walk away. Miles Smith, Niall Horan.

0: de Alex Agnew Awards.
1: En vandaag de award voor het meest succesvolle triootje van het jaar. En het was niet met mij.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Goedemorgen, nieuws van 7 uur met Delphine.
5: Goedemorgen. Er wordt weer gestaakt in onze gevangenissen. Gisteravond om 10 uur is er een nieuwe staking begonnen, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. De Christelijke Vakbond legt uit.
6: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontstoren, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
5: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Duitsland wint het extreemrechtse AfD de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met 44%, als dubbel zoveel als 5 jaar geleden. Het heeft daardoor geen absolute meerderheid, dus het moet op zoek naar partners om een coalitie te vormen. En dat wordt niet zo makkelijk, zegt collega Jelle Franke.
7: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die Linken en dergelijke.
5: Het zou de eerste keer zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts kan regeren in Duitsland. In Miami in de VS zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daar tegen enkele auto's botste. Sommigen vlogen daardoor in brand. Er zijn ook 5 gewonden gevallen. Er wordt nu onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Sport op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats vanmiddag voor groepswinst tegen Australië. En dat na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats een tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Speelster Julie van Loo weet wat ze wil.
8: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt, ja, dat is het pakket dat ik wil.
5: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales, dus tweede speelt eerst nog barrages. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en die werd daarna ook verkozen tot man van de match.
9: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan.
5: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e.
10: Dat was toch de man van 30 miljoen die we net
5: scoorden? Ja, inderdaad. Ja. Dat is die man, ja.
10: Goed bezig.
5: Nog gisteravond klopte Beveren uit Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e en OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Het wordt opnieuw een zonnige dag en warm, lokaal zelfs 29 graden. Vanaf morgen wel een pak frisser, 19 graden en kans op regen.
11: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file richting Brussel op dit moment, E40 tussen Erpenmeren en Afligem. Daar is een ongeval gebeurd. En je moet een uur en een kwartier extra rekenen. Tussen Haasrode en Bertum gaat het traag. 10 minuten extra richting Antwerpen ook aanschuiven op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem 17 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
4: Gisteren waren we het mooie weer nog aan het vieren. En vanochtend staan we op met Ed Sheeran. Celestial.

0: Ed Sheeran in de ochtend. Ja, dat is natuurlijk wel cool. Zo'n tattoo van Squirtle. Zou het iets voor jou zijn? Het is toch een schattig Pokémonnetje, hè?
1: Nee.
0: Hij deed dat om de samenwerking met Pokémon te vieren. Hij heeft het gemaakt, Celestial, voor de soundtrack van een Pokémon-spel. Goedemorgen trouwens.
2: Het is maandag 7 september.
3: 1 op de 3 werknemers geeft aan dat ze liever geen enkele dag meer wil thuiswerken. Samenwerking, verbinding met collega's, dat zijn de meest gegeven redenen daarvoor. Benieuwd is of we dat ook gaan voelen onderweg, want dinsdag en donderdag, dat zijn zo de dagen dat de meeste mensen naar het werk gaan. Dat noemen ze zo die kamelenweek. Dus dan is er ook altijd wel wat meer file. Maar ja, wie weet, als zo weinig mensen nog willen thuiswerken, gaat er vanaf nu weer elke dag meer file zijn.
0: Goed nieuws voor de mensen van de kantine hier. Dat er meer eten verkocht wordt, want soms is er echt weinig volk, hè, op van die niet-kamelendagen. Op de kamelendagen is er altijd veel volk. Maar,
3: ja, als je daarop voorzien bent en je slaat minder eten in.
0: Ja, ja, tuurlijk, maar gewoon. Dat is zo, allez, dat is ook goed voor de omzet, hè, van de mannen. Op de voorpagina van het laatste nieuws, Ella Leijers en Jan Eelen, die zijn getrouwd. De foto's kwamen plots online op de Instagram van de gasten. Onder andere van de regisseur Robin Pront.
3: In een Spaanse bakoven van ongeveer 40 graden was Wout van Aert de meest koelbloedige.
0: Mooi.
3: Er heeft het laatste nieuws toch mooi geschreven, ja, vanochtend. Ja. Zijn tweede ritzege in de Vuelta in 3 dagen.
0: Wat leren wij daaruit voor het WK? En moeten we niet stoppen met al die wedstrijden in de hitte? We vragen het aan...
2: Een man met een mening. Een man met een visie. De wereld van de wielersport kent voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Gent. In het wiel van de legendes. Stijn Vlaming.
0: Dag Stijn, goedemorgen.
4: Dag Maarten. Hallo. En goedemorgen.
0: Ja, vandaag een rustdag daar. Dat mag wel na de mooie ritten van de voorbije dagen. Als we het niet gezien hebben, wat hebben we gemist?
4: Wel, vrijdag al een fantastische overwinning van Wout van Aert. Hij heeft er lang op moeten jagen natuurlijk. Hij heeft een paar weken erover gedaan. Hij was er al een paar keer dichtbij. Maar vrijdag was het dan zover, met zijn tweeën dan uitgevochten. En koelbloedig ook al afgemaakt in de hitte. En dan gisteren waren ze met z'n vijven in de ontsnappingen. Die laatste 20, 30 kilometer. Met 3 Belgen. Ook Thibaut Nijs was mee. Ramses de Bruyne was mee. Dus Wout van Aert, ja, die heeft het toch wel wat moeilijk gehad. Moest een paar gaten dicht in iedere keer. Probeerde ze hem aan te vallen, maar hij bleef inderdaad heel cool en hij maakte het fantastisch af. Dus op korte tijd al 2 etappes gewonnen. En als ik kijk naar de komende dagen, volgens mij, ik heb het gevoel dat hij echt vertrokken is en dat er nog wel eentje zal bijkomen.
3: Wauw, oké. Zou mooi zijn, ja. Gisteren werd de rit nog ingekort, 2 uur later vertrokken ook. Ja, ja. Hoe moeten we ons dat, kunnen we ons dat voorstellen, koersen in 40 graden?
4: Nee, het is echt wel heftig. Hè? In de Ronde van Frankrijk was dat ook al het geval. Meer dan 40 graden. Zeker die eerste 10 etappes toen in de Tour. En nu weer het geval in de Vuelta. Dat is echt wel loodzwaar. Het is sowieso al super zwaar om te koersen. Elke dag het beste van jezelf geven. Het niveau ligt zo hoog. En als je dat dan nog eens moet doen, je moet je dat voorstellen. Hè? Een haardroger, ja, dat ken jij. Je zet je op de warmste stand. Je zet je op de warmste stand. En dan moet je dat op je gezicht blazen. Wel, dat is de hele tijd 200 kilometer lang, elke dag in die hitte. En dan probeer je natuurlijk heel veel bidons over je hoofd te gooien, wat ijs op je lijf te duwen, dat dan smelt. Maar soms mis je een bidon en dan, ja, is het zodanig warm dat je oververhit geraakt. Sommige renners zijn al in de kliniek beland, echt waar. Dus dit is, ja, dit is iets om over na te denken. Dus het is goed dat ze gisteren de etappe hebben ingekort, maar het is onwaarschijnlijk.
3: Maar ja, bij de Tour, hè, in juli hebben we dat ook allemaal gezegd, wordt daar eigenlijk al over gesproken en over nagedacht om die lange rittenkoersen, om die misschien niet meer, ja, in de heetste maanden van het jaar te rijden?
4: Ja, maar de commerciële belangen zijn natuurlijk zo groot. Hè. Wanneer gaan de mensen naar de koers kijken? Die periode in juli is zo belangrijk voor Frankrijk, voor het toerisme. Natuurlijk, de renners, dat moet ik ook wel zeggen, want ik heb ook met heel veel renners gesproken, die zijn daar wel op getraind op een bepaalde manier. Die doen hittetrainingen, die trainen zelfs echt in, die gaan heel veel naar de sauna, dus dat lichaam is daar wel op voorzien. Ja. Natuurlijk, pro is te veel. En gisteren En de voorbije dagen is echt wel, dat is gewoon overdreven. Dus het is goed, er zijn protocollen van de UCI. Er wordt wel rekening mee gehouden. De etappes worden ingekort, maar het zijn natuurlijk geen evidente omstandigheden. En ik ben geen klimaatexpert, maar naar ik het verneem, zal het de komende jaren er niet beter op worden.
3: Nee, exact. Daar hoef je inderdaad geen expert voor te zijn. Dat weten we allemaal. Van de Vuelta ook even naar het WK wielrennen. Want vanmiddag weten we wie ons land daar gaat verdedigen. Remco Evenepoel, Wout van Aert zijn al zeker van hun plek. Maar ja, ondertussen bijvoorbeeld Tim Wellens, die heeft nog de Tour van Groot-Brittannië gewonnen. Thibaut Nijs, die is een effort aan het doen. In Spanje, wat verwacht je nog van de selectie, Stijn?
4: Wel, ik verwacht een interessante selectie met de Thijs Benoot. Die zal er wel bij zijn. Quinten Hermans, Maxim van Gils, Alex Seegaard zijn mannen die worden genoemd om zeker toch mee te zijn met die selectie. Maar je zegt het, Tim Wellens, dat is een interessant geval. Hij had zelf al aangegeven van kijk, ik ga niet meedoen, ik voel mij niet goed, ik ben geblesseerd geweest. En vooral, dat zegt hij er niet bij, ik wil niet tegen Tadej Pogacar rijden op het WK. Ja. Natuurlijk, hij wint nu de Great Britain, de Tour of Britain, dus dat wil zeggen dat zijn vorm toch wel oké is. Mm-hmm. En Pogacar is er niet meer bij, want die heeft nu officieel gezegd van kijk, ik rijd geen WK. Afgelopen zaterdag is dat meegedeeld. Dus wie weet, gaat de bondscoach Serge Pauwels daar wel rekening mee houden en krijgen we Tim Wellens wel. Ik ben benieuwd, maar ik verwacht in elk geval een selectie met twee absolute kopmannen, Remco Evenepoel en Wout van Aert. En we gaan daar niet zomaar om mee te doen. We gaan daar echt wel voor de grootste prijzen.
0: Stijn, dankjewel voor de duiding, voor je enthousiasme zo vroeg en maak er een topdag van.
4: Salut.
0: Sorry, papi. Topic. Back.

0: fan van deze song. Sorry, Papi, bij Q Music. Een hele goede morgen. Het is op dit moment 7:16. En vorige week is het toch al één keer gelukt. Dorothee scoorde 4 op een rij met luisteraar Imke uit Olen.
1: Dus ja, het bewijs dat het kan. Vanochtend een nieuwe kans op 1000 euro shopbudget. We maken ons klaar om te spelen.
0: Dat liedje waarin een hoop mannen op de luchthaven van Charles de Gaulle zo zingen van... Amai, het is een mooie dag. Weet je wel welk liedje ik bedoel? En je ziet de videoclip ook voor je.
1: Maar ik wist niet dat dat de luchthaven van Charles de Gaulle was.
0: Ja, blijkt uit mijn grondige research.
1: Waarom zouden Ieren naar Parijs gaan voor een videoclip?
0: Misschien hadden de Fransen zoiets van, amai, cool. Wauw. Ja, tuurlijk. En dachten ze in Ierland, zeg, mannen. Nee, dat gaat niet zo. Ik weet het niet, hè, hoe luchthavenpersoneel reageert op de vraag om een videoclip op te nemen.
1: Ah,
0: in
1: zo.
0: Ierland en in Frankrijk, respectievelijk. In ieder geval, het was dus blijkbaar in Charles de Gaulle. Nu, hoe mooi wordt de dag gedetailleerd? Ik zei gisteren nog thuis, man, het is de laatste mooie dag. Hè?
1: Nee, blijkt 29 graden zou het worden vandaag.
0: Ik ben gloeihard vergist blijkbaar. Hè? De details bij Weerman Frank.
2: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Curiosity Festival. Eindig de festival zomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwiches, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een haat.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Jij? Yeah?
15: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
16: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
19: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
20: Bij Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
20: Verica Bank.
22: Vanavond bij VTM. Stress à volonté. Voor een nieuw huwelijk in Blind Getrouwd. En bij VTM 2, de drie eerste van het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: mooie dag.
1: Beautiful day. You too. 7:55.
2: Vier op een rij.
0: Goedemorgen, Mieke uit Wustwezel.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
4: Hallo.
0: Ça va met de maandagochtend daar bij jou?
3: Ja, het valt mee.
0: Ja, lichte twijfel toch? Je hebt een prachtige, dankbare job, zeg je zelf. Wat doe je van werk?
3: Ik ben orthopedagoog in een woonzorgcentrum.
0: Wat doe je dan precies? Want als ik daar... Als ik daaraan denk aan orthopedie...
4: Vind ik altijd goed als Maarten eerst iets gaat raden en dat jij dan gaat zeggen of het juist is. Raad maar, Maarten.
0: Ik wou zeggen, dan denk ik altijd aan kindjes opvoeden. Maar het is dus meer dan dat, orthopedagogie.
3: Ja, dat klopt. Het is breder dan alleen de kinderen.
0: Ja, en wat doe je dan met de oudere mensen?
3: Ik speel eigenlijk samen met mijn collega's zo wat in op de noden van de bewoners. En er zitten er ook wel verschillende met dementie, dus... Ja. Daar de familie wat mee informeren over hoe het nog zal lopen of wat ze nog, waaraan ze zich kunnen verwachten.
0: Ja, vind ik altijd zo moeilijk. Mensen die dementie hebben, die dement zijn, dan denk je, ja, ze weet toch niet dat ik ben geweest of zo. Dat wordt dan soms wel eens gezegd. Maar in het moment zelf kan je mensen veel liefde en geluk bieden. Hè?
3: Ja, in het moment zelf zie je wel dat je nog heel veel liefde kan brengen.
0: Mooie job, fantastisch. €1000 om te shoppen als de vier woordassociaties van jou matchen met die van Dorothee. Ik wens het je toe. Zij luistert naar Q-Foute Radio.
4: Yo.
0: Jij luistert naar mij. Ik overloop de vier woorden. Veel succes. Peper.
3: Zout.
0: Veer.
3: Kapie?
0: Veer.
3: Vogel.
0: Scherp.
3: Bot.
0: Fiets.
3: Fiets. Auto.
0: Auto, oké. Okay. Ik ga door erbij.
4: Oké, snelle zwaai, ja.
0: Oké. Peper.
4: Zout.
0: Ja hoor. Veer.
4: Vogel.
0: Scherp.
4: Mes.
0: Nee, bot. Helaas, niks aan te doen. Niks aan te doen. Je krijgt wel onze troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Betere Bed. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
3: Dank u wel.
0: Bye-bye.
2: With you. Beter Bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Take me back, Kygo and Max McNown. We zijn het ook al, veel mensen blijven tandartsbezoeken uitstellen, Delphine.
1: Ja, omdat het veel kost, gaat 1 op de 3 jonge Belgen onder 35 jaar niet naar de tandarts. Volgens het Verbond van Vlaamse Tandartsen is er een jonge groep mensen die hun carrière aan het uitbouwen is, een huis koopt, kinderen krijgt en op dat moment niet nog eens de financiële middelen ervoor over heeft om naar de tandarts te gaan. Terwijl je, als je elk jaar gaat, de tandarts gratis is en het vaak veel meer kost om de gevolgen op te lossen van jarenlang niet naar de tandarts te gaan dan gewoon elk jaar te gaan. En dan een belangrijke dag voor onze Belgian Cats op het WK Vrouwenbasketbal in Duitsland. Ze spelen om 11:30 vanmiddag hun laatste poelenwedstrijd voor groepswinst tegen Australië. Na een korte nacht wel, want die Cats speelden gisteravond nog hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Die hebben ze gewonnen met 76-64. De Cats en Australië mogen eigenlijk sowieso allebei al naar de kwartfinales, maar de groepswinnaar van vanmiddag die gaat rechtstreeks en de tweede speelt eerst nog barrages.
0: Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Is dit de laatste dag van de zomer?
2: Goh, is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ja. Maar met temperaturen vandaag van 26 tot 28 graden.
0: Wow.
2: Ja, je weet naarmate september vordert, oktober eraan komt, de zon die ook al wat lager komt te staan, ook niet meer zo fel kan schijnen, dat het alsmaar moeilijker wordt natuurlijk om die temperaturen te halen.
0: Ik heb gisteravond toevallig gezien dat er apps voor zijn, hè, dat je dus kan een datum ingeven en dan met augmented reality kan zien, op die dag staat de zon daar. Sander, als je een huis koopt bijvoorbeeld. Hè, kan je
2: ik was mij al zorgen aan het maken. Ik dacht dat je ging zeggen dat hij gewoon die dag gaat zeggen wat voor weer het gaat zijn.
0: Nee. We hebben daar nog steeds...
3: Daar hebben we andere apps voor.
2: Daar hebben we andere apps voor. Die gaat niet zo ver. Ik had zoiets van dat Maarten ging zeggen zo... Ja, 22 februari volgend jaar. We tikken dat even in. Dan wordt het 15 graden. Het zal regenen of zo.
3: Nee, daar hebben we DVD'en al. Voor lange termijn voorspellingen.
2: Ja, dat is waar.
3: Op korte termijn, Frank, wat mogen we verwachten?
2: Ja, vandaag prachtig.

0: regen of enkele buien. En dat altijd bij temperaturen van 20 of 21 graden dan.
1: Dankjewel Frank, tot over een uur.
0: Tot straks.
2: Zes files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel, E40 tussen Wetteren en Afligem. Een uur en 20 minuten extra rekenen. En tussen Haasrode en Bertum ook een kwartier extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen, een kwartier extra.
1: De ochtend van Q-Music met zometeen Alex Agnew.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.

0: fostered by the beautiful Dea. Jelly Roll, he's good. How good,
1: how good. In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
2: Dat is een intro, hè.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar jongens, goedemorgen.
4: Ik word er nog altijd goed gezind van.
2: Het is ook nog maar een tweede keer, maar...
4: Dat is wel waar. Misschien als ik hem na de 100ste keer hoor... Ach, wie zegt dat tegen, dan zijn jullie mij al kotsbeu.
2: Nee, nee. Hoe gaat het?
4: Het gaat goed, ja. Het gaat goed. Binnenkort sta ik in de AFAS-dome.
2: Het is nog maar een dikke maand.
4: Een dikke maand.
2: 9 en 10 oktober is het,
4: 9 en 10, ja. En dat is wel... Nu begint dat wel dichtbij te komen. Ik ben er eigenlijk al zo'n jaar naartoe aan het leven. En dat lijkt dan altijd zo kei.

0: weer weg. En ja, ja. Ineens, voordat je het weet, is dat zo... Fuck, ik heb nog maar 12 try-outs en ik vind niks meer goed. Dat is ook altijd dat. Je komt altijd terecht in die fase van uw show.
1: Ik smet alles weg.
0: Dat je denkt, ik heb niks. Oh. Zo. En daar zit ik nu. Dus ja, alles oké met mij.
2: aan wie ga je deze week een Alex Agnew Award geven?
0: De Alex Agnew Award gaat deze week naar het meest succesvolle triootje van het jaar.
2: Oh, een persoonlijk verhaal dus.
0: Ja, inderdaad.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
7: Dit is Sarah.
8: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, één keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Dit is Q.

0: dames en heren. De Alex Agnew Award van deze week gaat naar...
1: het meest succesvolle triootje van het jaar.
2: Oh, ja.
3: Klinkt veelbelovend.
2: Spreekt voor zich eigenlijk, hè. Geen verdere uitleg nodig.
3: Leg uit, Alex Agnew.
1: Wel. Ik denk dat als je dit jaar naar de bioscoop gaat en je wilt de drie mensen vermijden waar we het vandaag over gaan hebben, dan moet je gewoon thuis blijven. Okay. Want die zitten letterlijk in elke film ooit gemaakt. Maar die zitten toch al wel vooral in een aantal van de meest succesvolle films van het jaar. We hebben het natuurlijk over Tom Holland, Zendaya en Robert Pattinson. Drie acteurs die zowel in The Odyssey zitten, die zitten in Spider-Man, Brand New Day, twee van de drie.
3: Ja, als je één van de drie niet kent, dat is een gigantisch gat in uw cultuur dat we echt wel moeten vullen, want dat...
1: Een gaten vullen, dat doen we hier graag. Hij legt hem voor de goal, ik trap hem erin. Het zal wel zijn.
2: Maar ja, Robert Pattinson bijvoorbeeld is, kennen we van Twilight.
1: Twilight,
2: hè?
3: Is hij opeens credible geworden, die mens?
1: Ja, heel grappig, want voor een blinkende, sparkelende vampier, waar wij allemaal van dachten, dit is de meest onaantrekkelijke, loserige vampier ever. Ik was aan het hopen dat Dracula ging verschijnen in de film om die een pak slaag te geven. Dat is dan uiteindelijk niet alleen Batman geworden, want er komt ook een tweede Batman mee in. Maar je voelt dat hij wel echt on een revival van zijn carrière bezig is. Die zat met Zendaya weer, want Zendaya zit echt in alles. Dat is de enige waar je van kunt zeggen. Elke film die we nu gaan opnoemen, zit hij in. Dat is de it-girl van Hollywood van het moment. Hè. Ze was heel succesvol geworden met Euphoria. Maar als je ziet waar ze nu allemaal in zit. Hè, de Spider-Man die komt in Dune 3. The Odyssey komt ze eigenlijk een beetje voorbij. Hè. De merkte zo, Zendaya was er ook.
3: Ja.
1: Zo.
2: Ja, maar ja.
3: Voor de marketing.
2: Ja. Daar was Tom Holland dan bijvoorbeeld aanwezig.
1: Daar was Tom Holland dan weer de man. Wat hem natuurlijk ook is in Spider-Man. Ja. Want hij is uiteraard... Spider-Man.
3: Maar Tom Holland heeft alles. Hè. Die mens is sympathiek in al zijn interviews. Ja. Hij kan heel goed acteren.
1: Hij is ook knap, zeer atletisch. Hij is een hele goede turner. Hij is ook een hele goede danser. En is ook weer een van die acteurs die zegt, ik doe mijn stunts zelf. Hè, zo de grootste nachtmerrie voor alle verzekeringsmaatschappijen in Hollywood. Want die zeggen, dan breekt hij zijn voet hier. Dan ligt de film weer al een half jaar stil. Dat kost allemaal keiveel geld. En het was dus ook het geval dat Tom Holland veel van zijn stunt zelf gedaan heeft in Spider-Man Brand New Day. En één daarvan was dat hem tegen een muur opliep en zo'n soort salto mochte. Maar hij is helaas op zijn kop geland. Oh. Dat heeft hem dan een hersenschudding opgeleverd. En dat heeft de film toch weer een paar dagen stilgelegd. Dus
3: waar gaan we naartoe met deze drieën? Hoe zie je dat evolueren? Gaan zij nog jaren meegaan? Nog tientallen jaren?
1: Goh, die zijn allemaal jong. Hè. Dat is natuurlijk het voordeel. Ik denk dat Zendaya de jongste van de drie is. Die is nog in de 20. Die anderen zitten zo wat van voor in de 30. Maar ja, die zijn een beetje aan het groeien in hun leading man status. Ja, ja. Je begint dat heel hard te zien. Je voelt wel, die hebben een sterrenstatus momenteel.
2: Ja, en ze brengen veel geld op toch ook.
1: Dat is altijd de gouden regel in Hollywood. Zolang dat jij geld in het laadje brengt, dan blijfde jij populair.
2: Ja, maar hoeveel is dat bijvoorbeeld voor Spider-Man?
1: Spider-Man heeft momenteel, houd u vast, want we hadden het vorige week over The Odyssey. En die heeft tot hiertoe 1,4 miljard euro opgebracht wereldwijd. Dat is jaren geleden dat je nog spreekt van een film die zoveel opbrengt. Spider-Man heeft dat vlotjes overtroffen met 2,2 miljard.
2: Wauw.
1: Die had al meer...
2: Dus die zitten aan dikke 6 miljard.
1: Die stevende al op een miljard af toen het hem 1 week in de cinema was. Dat hebben we al jaren niet meer gezien. Die heeft eigenlijk de beste start gehad van een Marvel-film sinds Avengers Endgame. En dat was een globaal evenement.
3: Ja, ja, ja. Het gat in de cultuur is bij deze gevuld. En andere gaten worden vermoedelijk de komende weken dan wel gevuld. Dankjewel, Alex Agnew. Is dat een rare?
2: Dat is, maar dit is goed. Het is nu gezegd, dus voilà.
1: Ja, we zullen het maar zo laten.
2: Dan. Ja, het is goed.
1: Ik kom volgende week terug om met meer trio's en gaten om te vullen.
2: Okay,
1: wat een raar programma.
2: Ja, kijk, we kijken er naar uit. Tot maandag. Yo.
1: Maarten en Dorothee.

0: Getai en Animal. En gisteravond is eindelijk een nieuw seizoen van de Verraders begonnen.
1: Je bent blij, Maarten.
0: Oh.
1: Lang verwacht voor jou, hè?
0: Ja, maar ze zeggen dat toch dat tv zo'n familiemoment kan zijn. En ik zie dat zo graag samen met mijn zoontje.
2: Ja. Dat is een keer iets anders dan Lego Masters, hè?
0: Ja, dat zien we ook graag samen.
2: Ja,
0: heb ik jou nog WhatsApp toen inderdaad.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, hij herkende jou ook meteen van Lego Masters.
2: Ja.
0: Dat is Leon zijn enige referentie voor BV's, hè, de Verraders.
2: Ja, oké.
0: Okay. Af en toe zegt hij random, dit zat in de Verraders.
2: Oh, en hij vond mij zo tof in Lego Masters. Ik hoop dat het blijft.
1: De drie Verraders zijn aangeduid gisteravond. Mark-Marie Huijbrechts, Stefanie Korevits en Kurt Rogiers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden.
1: Hallo.
2: Ja,
1: voor mensen die nog nooit gekeken hebben, het zou kunnen, hè?
0: Ja, begin ermee, jongens. VTM Go.
1: Wat is de bedoeling van het programma?
2: Oei. Ja. We zijn met 20 bekende Vlamingen opgesloten in een kasteel. En Staf Koppes is de host. En die duidt drie mensen aan die eigenlijk de boel een beetje moeten opfikken. In onze editie zat er ook nog een vierde bij die de boel een beetje aan het
1: opfikken. Laat ons het daar zeker uitgebreid over hebben later vanochtend.
0: Voilà. Er zijn voor mij van de aflevering twee hoogtepunten. Eén was Mark-Marie Huijbrechts. Die kijkt naar Ruben van Gucht en je ziet die denken, jij bent echt zot. Je zag hem dat gewoon denken in zijn ogen.
2: Dat was
0: prachtig. En een andere hoogtepunt was het gezicht van Kurt Rogiers. Toen hij de hand op zijn schouder voelde van, jij bent een verrader, het is beslist.
2: Ja,
1: Maarten heeft het al een paar keer nagespeeld. Je zag er niet blij uit, Kurt. De interpretatie van Maarten mag geloven.
2: Het was één grote verrassing. Het was echt de shock van mijn leven. Echt waar.
0: Maar had je het echt niet gedacht? Want
2: echt niet gedacht. Je houdt er ergens wel rekening mee, maar op dat moment aan die tafel met die blinddoek op had ik er echt niet verwacht. Ja. Het duurde ook heel lang, want hij had de eerste twee anderen aangeduid en die in de staf, die blijft maar rondlopen. Die blijft maar rondlopen. En dan op een bepaald moment denk je echt, doet hij dat nu? Doet hij dat? Dat kan nu toch niet? En je hebt heel veel voorgesprekken, ook met Staf Koppes, waarin je zegt, ik denk dat het veel leuker is om een bondgenoot te zijn. Dus dan denk je, what the fuck zijn ze mij hier weer aan het kloten?
0: Oh, ja. Maar ben je wel blij om vroeg wakker te zijn?
2: Ja, en om hier te zijn.
0: We
2: toch altijd een beetje thuiskomen, ik hier muziek.
0: Fijn dat je aan de week begint bij ons in de ochtend. We gaan net voor 8 uur nog tijd maken voor een homeboy van Ed Sheeran. Zijn goede kameraden. Ook nog langs geweest bij Q, weet je nog, vroeger in de lange
2: tijden.
0: Passenger, dit is Let Her Go in de ochtend.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee. Goedemorgen, lieve Scheire hier. Ik neem je morgen opnieuw mee naar de wonderlijke wereld van de wetenschap. En straks
2: nog tot 9:00 een verrader in de show. Dat klinkt wel heftig als je dat zo
3: zegt. Ja, ik weet, die titel is
4: een
3: niet...
4: vuile vieten verrader. Maar je zei net al dat je liever bondgenoot dus was geweest.
3: Ja.
4: Maar je denkt toch wel even na wat je gaat doen als de hand op je schouder wordt gelegd.
3: Wel, nee. Ik had een boekje, dat gaat later nog duidelijk zijn in de uitzending. Ik had een boekje bij. Ik had mij heel goed voorbereid, want ik ben echt fan van het programma. Wou heel graag aan meedoen. Valkuilen voor de bondgenoten, had ik het genoemd. Dus dat ik wist dat ik elke dag toch nog eens ging kijken van let op dat, let op dat, let op dat. Let op dat. Maar
2: van vorige seizoenen, kennis.
3: Ja. Bondgenoten zijn meestal of het zijn comedians, of het zijn hoogopgeleide, of het zijn mensen waar je het echt niet van verwacht. Zo, ik had er echt hele strategieën. Ja, ik heb dan natuurlijk na die eerste raad weggesmeten, dat boekje. Hè.
4: Maar je had je niet voorbereid op dezelfde manier op verrader zijn.
3: Nee.
4: Hebben jullie dan nu, na het vuile spel, is er nog een WhatsApp-groep eigenlijk?
3: Ja, die is er wel. Ja.
4: En zit Ruben van Gucht erin?
3: Ja. Maar Ruben heeft het nooit over het spel zelf.
4: Ah, nee, want die is er dus uitgezet, hè, voor wie dat nog niet zou weten.
2: Ja. Maar nog niet in de aflevering, maar
4: dat weet iedereen al. Hè. Ja, dat is de spoiler van weken geleden al.
3: Ja. Nog voor er sprake was van ons, was er al sprake van Ruben van Gucht in de Raders.
4: Ja. Maar heel benieuwd op jouw kijk daarop, wat daar gebeurt.
3: Ja.
1: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Goedemorgen, tijd voor nieuws van 8 met Delphine.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen vermijdt de tandarts omdat die te veel kost. Dat toont onderzoek van ziekenfonds Heland. En het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel mensen onder 35 jaar niet bereikt. Die aan hun carrière werken, een huis en kinderen kopen en daardoor financiële kosten zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen, want tandproblemen die jarenlang aanslepen kosten vaak meer dan als je elk jaar langs gaat. Er wordt weer gestaakt in onze gevangenissen. Gisteravond om 10:00 een nieuwe staking, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking daar, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. De staking nu loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen daar verpletterend met bijna 44% van de stemmen. Een belangrijk signaal in Europa, maar wel geen absolute meerderheid. En dus zoekt de AfD coalitiepartners. En dat wordt niet gemakkelijk, zegt collega Jelle Frenke.
6: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke.
4: Die CDU van bondskanselier Merz haalt 17% en verliest fors.
2: Even tussendoor, brandmauer is toch een veel leuker woord dan cordon sanitair.
3: Dat vind ik ook.
2: Moeten wij dat ook niet gebruiken? De brandmauer. Goed. Het is iets om over.
4: We onthouden het voor de volgende verkiezingen. Ja. Veel sport. Op de US Open tennis hebben Sander Gillet en Sam Verbeek zich niet geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel. Ze verloren in de tweede ronde in 2 sets van een Italiaans duo. Onze Belgian Cats die hebben gisteravond op het WK vrouwenbasketbal gewonnen van Puerto Rico met 76-64. Na een korte nacht spelen ze vanmiddag al een laatste poelenwedstrijd als tegen Australië. We zijn beiden al zeker van de kwartfinales, maar de groepswinnaar mag rechtstreeks. De tweede speelt nog barrages. En dus is het duidelijk wat ze willen, zegt speelster Julie van Loo.
7: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van die eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt, dat is het pakket dat ik wil.
4: En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke wedstrijd en hij werd ook verkozen tot man van de match.
8: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan.
4: Genk is gedeeld zevende, Anderlecht staat pas elfde. En nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Het wordt een zonnige dag vandaag en warm ook, lokaal tot 28 graden. Wel kans op een lokale bui. En vanaf morgen dan een pak frisser, 19 graden nog, kans op regen en woensdag ook buien en 18 graden. En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem moet je 40 minuten extra rekenen. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg 13 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 13 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen, daar moet je een half uur extra rekenen. Op de E40 tussen Erpenmeren en Ternat ook een half uur extra. En tussen Haasrode en Bertum een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 13 minuten erbij tellen.
2: Toch stevig voor een maandag, hè?
3: Mai.
4: Ah ja, maar ja, vanochtend in het nieuws. Minder mensen willen thuiswerken.
2: Ja, ja, ja,
4: de meeste mensen willen liever weer naar het werk gaan.
2: Ja, ja,
4: dus...
2: ja. We merken het ineens.
5: Music. Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen, een zonnige maandag en de soundtrack van de zomer. Daarmee gaan we beginnen aan de werkweek. De

0: Pausa.
1: 3 jongens uit Noorwegen die dachten, kom jongens, we schrijven een liedje. En voor ze het wisten, waren ze door Europa aan het toeren. Het is hen gegund.
2: Amma,
1: een mooi verhaal.
2: Wat een goed nummer ook.
1: Ah, zo lekker.
3: Heerlijk. Het is maandag 7 september.
1: Een van de kersverse verraders op bezoek, Kurt Rogiers. Laat ons samen even door de kranten bladeren.
4: Ja, vanochtend dus in het nieuws. 1 op de 3 jonge Belgen stelt een tandartsbezoek uit om financiële redenen. Maar ja, niet naar de tandarts gaan, dat leidt dan meestal tot duurdere problemen, waardoor het nog kostelijker wordt. Ja. En tot 19 jaar is een tandartsbezoek volledig terugbetaald.
2: Wel, dat vind ik er zo vreemd aan. Zeggen van, ja, ik ga niet naar de tandarts, want het is te duur, maar ja, het is gratis.
1: Maar veel luisteraars laten weten, ja, maar tandarts conventioneringen, dat soort dingen.
4: Ja, dat is wel waar. Je hebt
1: dat
4: daar
1: ze niet
4: dan
1: allemaal geconventioneerd zijn.
4: Maar jij hebt 2 dochters, zijn die altijd flink gegaan?
2: Die moeten. ja, mama is daar heel streng in. En die gaan met z'n drieën. Dus die gaan 2 keer per jaar, gaan die met z'n drieën, dus de 2 dochters en mevrouw, die gaan met z'n allen naar Thomas, de tandarts.
4: Maar wanneer ga jij dan?
2: Ik ga dan altijd meestal de week nadien. Ja.
4: Apart,
2: ja,
4: op je
2: apart
4: gemak.
2: Ja, op mijn gemak. Ja, ja.
4: Maar ja, 2 dochters worden echt heel groot. En nu, was er eigenlijk nog een 1 september?
2: Nee. Jawel, dat is het. Wij hadden de meest gekke 1 september ooit. Want alleen Els moest, mijn vrouw moest naar school. En de 2 anderen konden blijven liggen stinken in een bed. Ja, het was heel grappig, want Lola, die is 21, die is afgestudeerd als basisverpleegkundige. Maar die gaat haar bachelor doen. Dus die gaat verder studeren.
1: Banaba.
2: Ja, en, en Merlijn, die is afgestudeerd in het middelbaar en die gaat toegepaste psychologie gaan studeren.
1: Oh my.
2: Dus die gaan over 2 weken pas beginnen met een opleiding.
1: Wauw, ja, gezellig.
2: Ja.
1: Op de voorpagina van het laatste nieuws, Ella Leijers en Jan Elen zijn getrouwd. Op liefde staat geen leeftijd. Ze schelen 18 jaar.
2: Ja, mooi koppel wel, vind ik.
4: Ja,
2: en zij was een prachtige bruid. Ik zag, de beelden zag er fantastisch uit. Ja, en het grappige is, ik moet dan altijd denken, er is bij familie heel veel kritiek geweest over het feit dat Lars met Stefanie was.
1: Ja, ja.
2: Wij scheelden 19 jaar. En dan denk ik, ja, kijk, in real life gebeurt
1: tuurlijk,
2: het ook.
1: Hè? Ja. Tuurlijk, ja.
4: Maar
1: tuurlijk.
4: Hoe vind je dat als papa? Als je dochters met iemand ouder...
2: Ik zou dat heel raar vinden. Mocht ik ineens met een schoonzoon zitten die mijn leeftijd heeft, dat moet toch heel vreemd zijn?
1: Zoals ik
2: denk. Ja, ja.
1: Nee, maar ik bedoel...
2: Stel je, maar jij bent mijn leeftijd niet, hè?
1: Nee, maar... Ik scheel wel ongeveer evenveel met u als Jan Elen met Ella Leijers.
2: Maar ik hoop dat jij geen plannen hebt.
1: Nee.
2: Veel te leuk, hoor.
1: Nee.
4: In een Spaanse bakoven van ongeveer 40 graden was Wout van Aert de meest koelbloedige van een kopgroep van 5 renners. 2e ritzege in 3 dagen. Sportjournalist Stijn Vlaming die zei daarnet, ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat ze constant met een hete haardroger op je blazen. En daarin moet je dan, ja, in zijn geval zelfs winnen. In Wout van Aert zijn geval.
1: Ja.
4: Sport jij nog als het warm is?
2: Nee. Ik vind sowieso sporten al altijd een opgave, maar als het te warm is, dat is toch ook heel ongezond. Volgens mij zo dingen zoals de Vuelta en zelfs de Ronde van Frankrijk, dat gaan wij nog meemaken dat verlegd wordt. Hè?
1: Tuurlijk.
2: Maar dat kan toch niet meer?
1: Kan niet blijven duren.
2: Onverantwoord.
1: Ja, want Stijn zei er juist, ja, geld en belangen en zo, maar ja, op een bepaald moment haalt de realiteit je toch in.
2: Natuurlijk. En dan zie je het maar, hè. Uitgesteld voor bosbranden, uitgesteld voor te heet, te koud. Het is pittig aan het worden.
1: We zijn het al gisteravond, een nieuw seizoen van De Verraders. De 3 verraders zijn aangeduid. Mark-Marie Huibrechts, Stefanie Korwitz en jij. Ik had al een vermoeden dat het zeker niet Ruben van Gucht zou zijn. Want het is al lang geleden dat hij uit het spel is gezet.
4: Ja, dat weten we al even. Hè?
1: Wat is er gebeurd, Kurt?
2: Wat daar gebeurd is.
1: Ja.
2: Oh ja, heel kort gezegd. Het is een beetje. Iedereen heeft zo, zit in zijn eigen gelijk. Ruben ook, want wij hebben een WhatsApp-groep inderdaad met z'n allen. En er wordt wel gediscussieerd. Ook Ruben discussieert nog altijd mee. En hij heeft zoiets van. Ik heb het spel. Ik ben een echte spelletjesman. Dus ik zoek het randje op. En als de organisatie, zoals hij de productie noemt. Als die niet duidelijk is in hun spelregels. Dan speel ik vals.
1: Vond jij ze wel duidelijk?
2: Ik vond ze heel duidelijk. Okay. Ja, ik vond ze echt heel duidelijk.
1: Okay.
2: Ja, en maar het is zo'n beetje, ik noem het, ja, als je verstoppertje speelt en je mag aftellen, dan kijk je toch ook niet naar waar iedereen kruipt. En dan zeg je toch achteraf ook niet van, hé, maar dat stond niet in de spelregels, hè, dat je niet mocht kijken. Dat is het een beetje. Snap je?
4: Ja. Oké,
2: okay,
4: ja, ik snap het.
2: Speel dat spel nu toch gewoon.
1: Ja, oké, okay, ik snap het.
2: Ja.
1: Zometeen.
5: En ik zeg, hé, het is slotje, hé.
1: Wat is de link tussen dit liedje
4: ken het niet.
1: En Kurt Rogier? Ken je dat niet?
4: Nee. En er is een link, oké.
1: Er is zeer zeker een link, maar dat is dus voor zometeen. Dan Katy Perry, die meisjeskus.

0: morgen. De liefste verrader die ze kunnen kiezen. Hij is op bezoek, Kurt Rogiers. De verraders moeten bondgenoten naar huis spelen zonder ontmaskerd te worden. Een vuil spel. Maar er is ook vriendschap na de vijandigheid. Hoe heet jullie WhatsApp-groep?
1: Lotje is Frans.
2: En ik zeg hey, ja. Lotje is Frans.
3: De WhatsApp-groep met alle bondgenoten en verraders in heet Lotje is Frans.
1: Ja, en dat is heel simpel uit te leggen, want je kent het programma en dan heb je het conclaaf, dus dat alle verraders naar dat torentje moeten. Maar dan wordt er heel harde muziek gespeeld, zodat de bondgenoten die dan op een kamer blijven zitten, niet kunnen horen van, hé, maar naast mij gaat een deur open.
3: Ja, ja.
1: Of ik hoor hier nu iemand passeren die gewoon een gang verder zit.
0: Ja, ja.
1: Dus daarom wordt het een beetje Guantanamo. Er wordt echt heel hard muziek. En dit is
0: zo door de
1: hele tijd kasteelmuur. Terwijl ze ook op potten en pannen slaan. En er wordt heel veel geroepen in die gangen. Ja, dit,
0: heftig.
1: Ja, iedereen heeft een liefde-haat relatie met dat nummer, denk ik. Ja.
0: Zeg, Kurt.
1: Zeg, Maarten.
0: Wil je anders die WhatsApp-groep zo meteen eens bellen? Maar zo echt zo...
3: YOLO, groepscall.
0: Groepscall.
1: Ja, maar en als ze dan meerdere opnemen?
3: Oh ja.
1: Chaos. Oké. Maar dat zijn allemaal televisiemensen. Die liggen nog allemaal in een bed.
0: Ja, als er niemand is, is het ook goed, hè?
1: Ja, oké. En weten zij dan dat ik bel?
0: Dat denk ik wel.
3: Ja, dat gaat. Normaal krijg je wel een melding van Kurt Rogiers belt in... wat is het? Lotje is Frans.
1: Ben dan bang dat ze niet opnemen omdat ze gaan denken... Kijk, de boomer heeft weer op een verkeerd knopje gedrukt.
3: We ontdekken het samen.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haal.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans.
17: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
18: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade.
20: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
19: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
21: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
24: Ramen, deuren, veranda's.
25: Lijnaars Aluminium.
26: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: song van Somber, My Body Isn't Ready. 8:30. Staf Koppes neemt 20 bekende Vlamingen mee naar een mysterieus kasteel. Voor een psychologisch spel vol leugens, verraad, manipulatie en verdachtmakingen.
1: Zo staat het op de website van VTM. Je hebt natuurlijk het volledige seizoen al opgenomen. Ja. Kurt, is het een goede samenvatting?
2: Het is een prachtige samenvatting. Maar wat ik wel kan zeggen, we hadden de lanceerparty afgelopen vrijdag. Mm-hmm. En er werd echt wel gezegd, en waarschijnlijk zeggen ze dat elk seizoen, maar dat dit seizoen toch wel alle andere seizoenen overtreft. Ik weet wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. En het is, we hebben heel vaak gedacht van, moesten dit uitschrijven, je verzint het niet.
0: Ja, maar heet die Helsmoortel, ken je die van Nerdhand, ja, die was hier, die mocht niet meedoen van de psycholoog.
2: Ah ja, maar dat geloof ik zeker.
0: Ja, ze heeft niet gezegd waarom, maar ik snap wel dat het is heel heftig, hè.
2: Ja, ja, ik geloof ook, hoor, want er waren toch wel mensen zoals Else Schepper en Martien Jonkeren die dan vroeger in toxische relaties of uitgesloten geweest zijn, gepest geweest zijn. En dan komen wel wat trauma's van vroeger terug naar boven, dat is wel zo. Man. Het is heel heftig.
1: Ja, maar camera's erop bedoel ik dan.
2: Ja. Je zit aan een ronde tafel en dat is al, nu spoiler ik niks, want dat is al gelanceerd. Toby Alderweireld, dat is een rode duivel, dat is een held. Oh. Echt die keihard tegen mij gaat. Hè? Van, geef me altijd uw complimenten. Ik geloof daar niks van. Oh. Altijd zo van, wauw, ik vind u tof. Dat is zo'n verraderstreek. Terwijl, dat ben ik gewoon. Dat is, je wordt gepakt in je persoonlijkheid.
0: Dat is gewoon wie je bent, ja.
2: Ja.
0: Lieve man.
1: En toch hebben jullie een WhatsApp-groep met alle deelnemers.
2: Ja.
1: En Goedele Liekes, Timon Verbeek, Toby Alderweireld, Bert de Kok.
0: Veel volk.
1: Dus na wat je ook net hebt gezegd, zijn wij heel benieuwd of zij opnemen.
2: Ja.
1: Als jij belt. Dus jouw iPhone is verbonden met de Q-studio.
0: Ja. Okay.
1: En dan mag je nu gewoon zo een groepscall doen in WhatsApp.
2: Maar als die gaan zien dat ik dan ben, gaan die misschien niet opnemen. Wacht, hè. Heb je al verbinding?
0: Ja. Lukt het? Ben je aan het bellen?
2: Ja.
0: Oh.
1: Wachtend op anderen staat er.
0: Hoi.
1: Denk ik.
0: Dat kan je toch niet? 20 man?
2: Nee, die gaat geen ene van opnemen. Hè.
0: 20? Vorig jaar hadden we tenminste nog een Karel van Nieuwkerken die ambetant was. Weet jij niet meer?
2: Maar hoort je het niet afgaan nu? Moet je dat niet horen afgaan?
0: Was
2: is het wel aan het bellen?
0: Toen?
2: Ja, toch?
0: Ja, het is aan het bellen, hè.
2: En nu heb jij het luidspreker afgezet.
1: Nee, wacht. Huh?
2: Nu heb je hem afgelegd.
1: Ja, ik weet het, maar ik dacht nog eens opnieuw misschien. Spraakoproep.
2: Wat zalig, hè? Zo boomers ben je in.
1: Nu voel ik mij wel een beetje zo.
2: Ja, sorry. Ah, jawel.
0: Oh,
2: jawel.
0: We hebben prijs.
2: Ah, Ginny.
3: Ja.
2: Hey,
0: ja. Ginny Bens, dames en heren.
2: Liene, dat is...
3: Hallo.
2: Goedemorgen, Ginny. Dag, Liene. Ik ben bij Maarten en Dorothy.
0: Hallo.
2: Van Q Music.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Hallo.
1: Ja, en we dachten, is het niet leuk, Kurt, als er eens een groepscall is in de WhatsApp van de verraders.
2: Voilà.
1: We hebben hier verder ook niet over nagedacht, hoor.
2: Nee,
1: maar
2: misschien moet ik jullie wel wat voorstellen. Ja, Ginny Bills, die kent iedereen. En Liene, dat is zo de kandidatenbegeleider.
0: Ah,
2: we hebben heel veel gaten aan Liene. Dus zij zit ook in onze WhatsApp-groep.
0: Liene, hoe was het voor jou, heel die historie met Ruben en zo? Heb je dat meegemaakt?
3: Oei.
1: Dat is nu wel heel direct, Maarten.
0: De journalist komt bijna naar boven, hè.
3: Ja, zeg maar, ik zit hier net mijn zoon af op school. Dus...
1: Het
3: is een beetje een lastig moment.
2: Ja. Maar je mocht dat aan Ginny vragen, want Ginny heeft daar een heel goed antwoord op.
1: Ja, en Liene, zet je kindje maar af op school.
0: Doe maar.
2: Sorry, hè, Liene.
3: Oké, bye-bye.
2: Goedemorgen, Ginny.
4: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, jij bent mee, hè, met het verhaal dat ik dus gewoon in een radiostudio zit. En dat ze mij nu gewoon vragen, wil je gewoon in Lotje is Frans eens bellen en kijken wie je opneemt. En ja,
0: je bent de enige.
2: Je bent de enige.
4: Ik ben de enige.
2: Ja, al de rest heeft misschien gedacht van, een verrader, daar ga ik niet voor opnemen.
1: Is dat zo? Is dat een beetje ontstaan wel?
2: Ja.
1: Is dat een beetje ontstaan wel toch een soort van, haat ten opzichte van de verraders?
4: Nee, absoluut niet. Hij heeft ook niet dat niks van mij gekend. Zeker en vast niet. Ik heb Kurt wel altijd verdacht, dat is wel waar. Kurt, ja. Zei constant te pas en te onpas in je gezicht.
2: Ja, dat is...
4: Ik ben heel dom van mezelf, maar...
2: Ja, dat is heel vreemd. Nog voor er een verrader of een bondgenoot gekozen was, heeft Ginny tegen mij gezegd op dat pleintje, waar die eerste borrel er is, van ik wist dat jij ging meedoen en volgens mij zei jij een verrader.
0: Oh.
2: Terwijl er was nog geen sprake van een hand. Ah, Stef belt ook. Stef, ja. Stefanie Korowitz is ook...
0: Ah, dat is Stefanie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Stefanie, ben je al lang wakker?
5: Een half uur.
1: Ah ja, oké. Wat is ook met Maarten en Dorothee? Je bent op de radio.
0: Hallo.
5: Ah, oei. Oké. Ja, we zijn online.
0: Excuseer dat we je zo overvallen. Het was Kurt. Kurt heeft zijn gsm aan de studio.
1: Ja, en Kurt zei, wilde per se naar de WhatsApp bellen van de verhalen op de radio. Dus we zeiden, ja, Kurt, doe maar. Ja,
2: vooral. Nee. Maar kijk, nu hangen er wel twee verraders aan de lijn. Hè. Ja, ja. Ik en Stefanie bedoel ik dan. Stefanie Korowitz.
0: Ja. Ah ja.
2: Ja, is ook een
1: kijk
2: verrader.
1: Je nu zo, Maarten?
0: Ah ja, ja, oké. Okay. Dat
2: is
0: even,
2: even niet mee.
0: Even in de war.
2: Ah, okay. En Toby belt ook in.
0: Ah, Toby.
1: Ah, dag.
2: Toby is er ook.
1: Hey. Dag, Toby. Je bent ook op de radio bij Maarten en Dorothee. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
1: Ja, ja Tom, zeg, hoe ziet jouw ochtend eruit, Toby?
6: Ik ben net de kinderen op school gaan afzetten. En ik ga zo naar de kapper. Voilà.
1: Ah, amai. En wat ga je doen qua koepen bij de kapper? Ja.
6: Niet speciaal.
0: Toby, ben je nu eigenlijk gezakt in levenskwaliteit of ben je aan het liegen? Want de kapper komt toch naar jou?
6: Ja, dat weet ik, maar vaak kwam die s'avonds altijd en heel onze avonddingen was dan een beetje in de war. Dus nu heb ik overdag soms tijd en dan ga ik rustig op mijn gemak naar daar.
0: Ah ja, voilà. Oké. Okay. Dus toch een verandering in het leven als ex-voetballer.
2: Ja, ik vind dat wel straf dat die mensen zich nu moeten verantwoorden op een maandagochtend. Gewoon omdat jullie willen dat ik naar die WhatsApp-groep bel. Ja,
0: sorry, we gaan ze laten, we gaan ze loslaten.
1: Ja, maar dus onthouden, je hebt drie vrienden overgehouden aan de verraders.
2: Ginny, dat is wel. En Toby, ja, en Stefanie, ja, die ligt me sowieso nou wel het hart.

0: David Guetta en Alesso Never Going Home tonight. Tijd voor het kort nieuws. 1 over half 9, Delphine. Veel mensen hebben het gehad met thuiswerken.
1: Ja, het was de grote revelatie na corona. Maar 1 op de 3 werknemers is telewerken nu helemaal beu. Wil het dus nooit meer doen en gewoon elke dag naar kantoor gaan werken. Het aandeel ligt 10% hoger dan vorig jaar. Vooral omdat werknemers zich op kantoor beter kunnen concentreren. En ook omdat collega's zien en dat sociale contact te belangrijk is. Meer en meer mensen constateren dus dat telewerken hen niet gelukkig maakt. En ook 1 op de 3 jonge Belgen vermijdt de tandarts. Veel mensen onder 35 hebben het er niet voor over, omdat ze vinden dat de tandarts te veel kost. Ze gebruiken in die fase van hun leven hun geld en hun tijd volop om aan hun carrière te werken, een huis te kopen, kinderen te kopen. Tandartsen waarschuwen dat het gevolgen heeft. Een klein gaatje dat niet op tijd wordt behandeld kan uitgroeien tot een tand die moet getrokken worden bijvoorbeeld. En dat is veel ingrijpender en duurder dan een jaarlijks tandartsbezoek.
0: En iemand die alles weet van een echte tandpasta smile, dat is natuurlijk Frank Duw. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Frank, jij verzorgt je tanden toch uitstekend.
2: Ik probeer dat, ja, inderdaad. Ik ga wel jaarlijks sowieso naar de tandarts. En ja, 2 keer per dag toch je tanden poetsen. Ik bedoel, ik wil geen tandpijn hebben. Er zit al een verschrikkelijke pijn. Dus als je dat enigszins kan voorkomen, dan doe ik dat, ja.
0: Het is verschrikkelijk. Dat wil je absoluut niet meemaken, inderdaad. Frank, het weer wordt prachtig vandaag.
2: Inderdaad, het wordt warm. Hè. Zomers warm zelfs. Temperaturen tot 26 tot 28 graden. Zelfs op sommige plaatsen misschien 29 graden. Zelfs in het zuidoosten. Maar helemaal droog gaan we het niet houden. Hè. Het is een beetje een mix van zonnige perioden. Af en toe wat wolkenvelden. En er zitten toch ook nog een paar buitjes die actief kunnen zijn. Eentje in het noorden van het land nu. En vanaf het zuidwesten kan er altijd wel eentje passeren. Maar enfin, lig je er niet van wakker. Want het wordt waarschijnlijk toch de laatste echt zomers warme dag van het jaar. Want daarna wordt het toch allemaal wat minder. Hè. Maar morgen 19 graden. Regen in de voormiddag in het westen, na de middag ook in het oosten. Woensdag een paar buien, 18 graden. Donderdag is dan meestal droog, een betere dag. En vrijdag, zaterdag, zondag, ja, lijkt het alweer wisselvallig te zijn. En dat bij temperatuur rond 21 graden.
1: Oh, eindelijk, ik ben zo blij. Ja, zo, ja. Lekker fris guur, herfst
0: ja.
1: Weer.
0: Ja,
2: allee. Ja.
0: Frank, merci, hè.
3: Oké,
4: ja,
3: van Frank.
4: Ja,
3: van
4: Frank.
3: Allee, ja. Afronden.
1: Maar Frank, je kan ook binnen in een café een trappist drinken. Hè? Dat hoeft niet op een terras, hè?
2: Ja, maar dat is toch altijd leuker buiten? Allee, kom aan, mannetjes toch. Ik snap dat niet, dat iemand kan dat er zeggen.
1: En daarom geraken wij nooit samen op café, Frank.
0: Ah ja,

0: Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Dorothy's Doordenker.
1: Een fout kan altijd nog de proefdruk voor succes zijn.
2: Je dag is goed.
3: Hey, I'm Shakira.

0: Shakira en Zoo, acht over half negen. Goedemorgen. Vandaag de laatste echte zomerdag. Maar Kurt, jij kijkt al uit naar de winter. Want je gaat een glamoureuze wintershow doen.
1: Ja. Dat is iets heel leuk. James Cook, zijn productiehuis maakte. En James belde op een bepaald moment van ja, we hadden altijd zo'n winterrevue. We denken dat dat een beetje verteld is allemaal. Mm-hmm. Daarom zouden we heel graag iets nieuws proberen. Maar wel een beetje weer die glitter en die glamour en die kerstsfeer en die jaarsfeer. Dus het wordt een Onder de Sterren heet het. En het wordt een show waarin ik zo'n beetje Graham Norton mag spelen. Zo een man tussen de pluimen op een grote bank die de figuren van het jaar mag ontvangen.
0: Als een soort talkshow host?
1: Ja, maar er wordt ook gezongen. De liedjes van het jaar komen ook voorbij. Er wordt gedanst. Maar de echte figuren komen niet. Niet de echte Bart de Wever komt, maar een imitator komt. Wow. Niet de echte Ruben van Gucht komt, maar een imitator komt. Het wordt geschreven door de mensen ook van het productiehuis van James. Hele goede scripts zijn er nu al aan het passeren. En het wordt, ik denk dat het enorm lachen wordt. Want ja. Ze zoeken de beste. Wie kan Ruben het best imiteren? Wie kan Bart Wever het best imiteren? Dus het wordt wel smullen.
2: Het heet Onder de Sterren. Is dat dan ook een beetje een knipoog naar het legendarische GTM-programma Tegen de Sterren op?
1: Tegen de Sterren op, okay. Ja. Want het is natuurlijk. Het

0: Productiehuis van James, That's It. Die maakte vroeger ook Tegen de Sterren. Dus het is een hele dikke vette knipoog.
1: Okay. Ja. Familie kijken is leuk, maar blijft toch een scherm. Dus als je hem eens in levende lijven wil zien, Kurt Rodila.
0: Voilà.
1: Tickets die vinden dan wel hun weg naar jou.
2: Zeker. Ik had nooit gedacht dat wij een verjaardagscadeau zouden regelen voor advocaat Walter Dame.
1: Nee, dat is een beetje random inderdaad. Ja.
2: We kennen die natuurlijk wel, maar nu niet verjaardagscadeau goed.
1: Nee.
2: Dat je denkt, daar moeten we zeker iets verkopen.
0: Nee. Dat is een mooi begrip, verjaardagscadeau goed.
2: Ja. Ja. Maar soms is de voorzet voor een cadeautip zo goed dat het zonde is om dan dat cadeau niet te fixen voor die persoon.
1: Dat is waar, dat is waar.
2: Dus ik denk dat wij Walter zo meteen een groot plezier gaan doen.
1: En benieuwd wat hij als ex-verrader van Kurt Rogiers vindt.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
12: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Je dag is goed. Maarten en Dorothee.
15: Goeiemorgen.

0: is een legend. Ondertussen toch wel Alex Warren, Before You Leave Me.
1: Maarten en Dorothee.
0: Gisteravond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Verraders bij VTM. Check het op VTM Go als je het nog niet gezien hebt, want het is de moeite. Kurt Rogiers bij ons en we gaan er ook even een ex-verrader bij halen. Walter Dame, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Je was jarig afgelopen weekend bij deze proficiat.
3: Gefeliciteerd.
2: Dank u, Kurt.
0: 55 geworden. Hoe heb je het gevierd?
2: Oh, rustig. Ik heb verschillende activiteiten over een dag geweest. Ik ben op een bekende trouw geweest. Ik heb een housewarming gehad en ik ben aan 's avonds mee het gezin en een paar oude jeugdvrienden gaan eten. Dus hoe dat ik het graag heb, op een rustige, aangename manier met veel babbels.
4: Fijn. Ja, zag ik jou nu op Instagram niet ergens passeren op die trouw van inderdaad dan Jan Eelen en Ella Leijers? Die trouw was het toch, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik ben uiteindelijk dan naar de receptie geweest, want ik kon het avondfeest niet doen, omdat ik zelf al iets had gepland. Maar ik ben op een trouw geweest en het was, ik kan u zeggen, een heel warme trouw. Een heel leuke belevenis. Voor mij is altijd plezant om mijn vader terug te zien, Jan. En dan Bart Peters was er dan ook, dus dat geeft altijd fijne gesprekken.
4: Ja.
2: En het zonnetje scheen. En de zussen waren er allemaal. Mijn vrouw was erbij, het was echt heel leuk.
4: Mooie dag. Ja, maar dus jij kent Jan Leijers goed, dat is een goede vriend van jou dan?
2: Ik ken ze alle, ik ken eigenlijk de zowel Olga, Billy als Ella behoorlijk goed en Jan ook en zijn vrouw ook. Dus dat is iets dat al zeker 10 jaar terug gaat. Dus op die manier. Ik was ook vorige keer op Olga er een trouw erbij. Okay. Dus het is een gezin dat ik graag volg. Ja, het is een heel vrolijk, muzikaal, origineel en vooral heel creatief gezin.
4: Mm-hmm. Kurt, een vraagje. Ken jij het geluidshuis?
3: Een beetje wel, ja. Ja. Waarom?
4: Wat doen die?
3: Ja, die maken gewoon allerlei rent. Ja, wat doen
4: die?
3: Luisterspelletjes, zo, waar kinderen naar kunnen luisteren, exact. Dat soort dingen.
4: Walter, toen jij een tijdje geleden bij ons was, heb jij ons de perfecte cadeautip gegeven.
0: Ah ja.
4: Dus wij hebben iets geregeld voor jou.
5: Ja. Hey, goedemorgen Walter, Maarten en Dorothee. Het is Kat van het Geluidshuis hier. Wij kregen de voorbije weken een hele hoop mailtjes over de vermelding van het Geluidshuis door Walter in jullie podcast. Super tof. En Walter, we gaan het laten gebeuren. Speciaal voor uw verjaardag gaan wij ervoor zorgen dat jij een rolletje krijgt in een van onze volgende luisterverhalen. Wij horen elkaar nog. We houden contact. Gelukkige verjaardag.
0: Yay! Ja, voor wie het gemist heeft in onze podcast, de 10 meest gegoogelde vragen. Walter zei toen dit.
6: Als ik mag solliciteren.
4: Ja.
6: Dat stond nog op de bucketlist om ooit eens een keer in zo'n een laatste verhaal te mogen meedoen.
0: Ah, je droom komt uit.
3: Be careful what you wish for.
6: Ja.
2: Ja, ik hoop nu alleen dat mijn stem daar goed genoeg is, want dat zijn allemaal heel zuivere, accentloze stemmen in het geluid. Alhoewel, er waren ook een paar keer dialecten tussen. Dus
4: ja,
2: dat zal wel
4: als ze zo ergens een Antwerps konijn nodig hebben of zo, dat zeg maar iets.
2: Nee, super. Er zijn ontzettend veel jeugdherinneringen die boven komen. Ja, ongelooflijk veel autoritten met het geluidshuis. Dat is fantastisch.
0: Wie had dat nog gedacht? Op je 55ste, Walter.
3: Ja, wij zijn even oud. Want Walter is dus... Jij bent van 71 ook.
0: Ah ja, voilà.
2: Ja, klopt.
0: Heb je nog acteertips voor Walter, Kurt?
3: Acteertip niet. Wow. Heb jij toevallig gisteren naar De Verraders gekeken, Walter?
2: Nee. Ik ben bij mijn schoonmoeder gaan eten.
3: Ah ja. Dat is ook een beetje...
0: Nee, niet doen! Maak de link niet!
4: De acteertip, zo, Walter gaat beginnen aan zijn rol en waar moet hij dan aan denken, Kurt?
3: Vooral heel erg zichzelf zijn. En als hij een konijn speelt, het konijn in zichzelf naar boven roepen.
4: Oh, dat is mooi. Ja. Maar dus, Walter, je hebt nog niet gekeken naar De Verraders, maar gewoon van Kurt Rogiers als persoon dan. Wat vind je van hem als een van de drie verraders? Oei. Wat denk je?
0: Prognose.
2: Ik moet u eerlijk zeggen, ik kijk elk jaar en we gaan nu natuurlijk uitgesteld kijken. Het is altijd raar en moeilijk wie dat ze dan juist als verrader kiezen. Ja, maar ik denk dat Kurt daar op een elegante manier kan tussenwandelen. Het is zo'n persoon die weinig weerzin opwekt. Tegelijkertijd kan hij wel overal bij horen. Dus als hem zijn rol goed speelt, in er twijfel ik geen seconde aan, dan denk ik dat hij wel eens heel ver zal geraken.
3: Oké. Ja, benieuwd. En blijven kijken, hè, Walter.
2: Ja, absoluut.
3: Heel goed.
0: Bij deze wil ik afronden met twee luistertips. Als eerste natuurlijk, ja, Walter Dame in het Geluidshuis. Dat komt er dus aan, daar kijken we naar uit. Nog niet voor meteen, maar dat komt er dus aan. En als tweede luistertip, de podcast, de 10 meest gegoogelde vragen. Kan ik schaamteloos aanbevelen, want ik was er zelf niet bij.
3: Ik heb hem al beluisterd. Ik vond hem echt goed. Ja, ja. Ik vond hem heel interessant.
4: Ja, Maarten
3: heel
4: inspirerend. Naar de tandarts.
0: Nee, echt, maar, het was echt
4: ik was eigenlijk blij, dan waren Walter en ik op de
0: tafel. Ja, en dat hoort je. Ja, het was gezellig.
3: Echt een goede podcast.
4: Allee, dank u.
0: Walter Dame, fijne werkdag en dank je wel. Maak er nog een fantastische ochtend van.
2: Dat ga ik zeker doen. Dag Walter. Bedankt voor jullie fijne week. Bye. Bye. Is deze week.

0: 6 voor 9, goedemorgen.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Sommige mensen denken dat het morgen al is, maar het is dinsdag 15 september.
0: Ah,
2: tussen
0: ja, ja.
2: 7 en 9 live aan de lijn komen hier in de show. En je mag voor 20.000 euro gaan shoppen bij IKEA. Kurt Rogiers, kerstvers verrader, maar natuurlijk ook vader.
0: Ja.
2: Wat zou jij er mee doen? Ik was aan het denken, is dat iets voor de dochters die misschien op kot gaan? Maar...
3: Die willen niet op kot. Die willen niet op kot. Dus op een bepaald moment, ze gaan allebei nu verder studeren, komen heel goed overeen ook. En hebben Els en ik eens gezegd tegen hen van, hey, zou dat niet tof zijn dat wij jullie een appartementje zoeken? Hè? En dan zijn jullie op jullie gemak, in het Gentse zo. Hoezo? Waarom moeten wij weg? Wij willen toch graag thuis zijn bij de katten en bij de hond. En ja, ze willen ook nog altijd met ons op vakantie. Dus we zullen toch ergens wel iets goed gedaan hebben dat die
0: ons
3: blijven kleven. Maar,
0: mooi. Ik moest ook op kot. Hè.
3: Ja,
0: mijn ouders hebben dat ook gedaan in het Gentse, een appartement voor mij en mijn zus. Ja,
2: in ieder geval snap ik dat wel. Ja,
0: ja. Mijn moeder zei, nee, jij gaat op kot.
3: Ja, nee.
0: Jij gaat niet journalistiek in Antwerpen doen, dat zie je van hier.
2: Die vrouw was al 18 jaar aan het aftellen naar het moment.
3: Als je 32 bent, dan mensen dan zeggen...
0: Dat mijn moeder zei, en dan in de leraarskamer al die mensen over u bezig tegen mij, dat zal ik... Jij gaat naar Gent.
3: Ah, ja.
0: Dus voilà.
2: Ik wou helemaal niet op kot. Antwerpen les.
0: Ik wou helemaal niet op kot.
3: Ja.
0: Maar ja, goed, kijk.
3: Ja, we gaan ze niet verplichten. En ja, het komt ons dan ook wel goedkoper uit. Maar we krijgen ze niet buiten. 21-18,
0: maar no gezellig.
3: Way. Ja, maar het is inderdaad wel gezellig. Wow. Ja.
0: Kurt, dank je wel om de week af te trappen bij ons.
3: Dat is tof, hè?
0: We gaan het volgen, de verraders, met heel veel plezier. Elke zondag een nieuwe aflevering. Check het op VTM Go. VTM Go Plus heb je geen reclame. Dat is ook nog wel handig.
3: Heel
0: zo. Helemaal in de sfeer zit van het kasteel.
3: Ja, VTM Go Plus kan je aflevering 2 trouwens al bekijken.
0: Oh,
3: die staat er al op. Ja.
0: Oh my, dat is goed dat je dat zegt. Ik weet wat doen straks.
3: Echt.
0: Met mijn zoon Leon. Kurt, dankjewel. Fijne ochtend. Man.
3: Dankjewel. Dag Do. Dag Maarten.
2: Doei.
0: Amai, tot aan het foute uur. James Blunt, you're beautiful.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Goedemorgen, die is van 9, krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. 1 op de 3 werknemers wil nooit meer thuiswerken en dus altijd naar kantoor gaan, omdat ze zich daar beter kunnen concentreren en het sociale contact te veel missen als ze thuiswerken. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
4: Mensen die een vast afgesloten kantoor hebben waar dat ze alleen of met een paar mensen in zitten, daarvan zegt 38% dat zij het liefst elke dag naar de werkplek zouden komen. Mensen die daar een flexplek hebben, bij hen zegt maar 13% dat ze elke dag naar kantoor zouden willen.
3: 1 op de 3 jonge Belgen vermijdt de tandarts omdat het hen te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Helan. En het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat ze veel mensen onder 35 jaar niet bereiken.
5: Er is een groep patiënten waar dat eigenlijk heel veel in hun leven gebeurt en verandert. Hè. Ze beginnen te studeren, ze gaan werken, ze kopen een huis of een appartement, ze beginnen aan een gezin, waardoor dat er dan soms tandzorg vergeten wordt. En dan in veel gevallen geven ze daarbij aan dat dus ook de financiële impact daarop kan meewegen, omdat er ook zoveel verandert in dat leven.
3: Tandartsen waarschuwen dat de gevolgen van niet naar de tandarts gaan vaak nog duurder zijn. En Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev in Oekraïne met de trein. Ze zaten er samen met Oekraïns president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Eergisteren spraken ze in Moskou ook met Russisch president Poetin. Iedereen was achteraf positief over die gesprekken. En we krijgen zowel zon als een lokale bui vandaag. Het wordt warm, lokaal tot 28 graden. Morgen en de komende dagen wel een pak frisser, nog maar 19 graden. En regelmatig buien.
6: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40. Tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarden moet je 50 minuten extra rekenen. Tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, een half uur erbij tellen. Brusselse ring, daar gaat het traag op de binnenring tussen Expo en Machelen, een half uur extra. Richting Antwerpen dan E313 tussen Herentals-West en Rans, een half uur erbij tellen. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 12 minuten extra.
2: We like to party en daarom houden wij ook van het foute uur. Laat ons de werkdag beginnen met de Venga Boys. Goedemorgen.

Foute Uur met Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler. Nu bij Q de Backstreet Boys met een leuk fragment. Je moet eens luisteren. 12 seconds on the clock. Dus dat stukje. I still got. Dat is dus echt zo. Dus op dat moment heeft hij echt nog 12 seconden om te rappen. Dus

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be. VDK Bank.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is Eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
6: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Dus ook voor klanten?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Bijna 9:30, goedemorgen. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment. Op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden moet je 40 minuten extra rekenen. Tussen Bertum en Sint-Stevens Woluwe 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals West en Bommelgem, daar moet je 20 minuten extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 20 minuten extra.
14: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: Nou, we spelen met Frans uit Keerbergen. Goedemorgen, Frans.
16: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
15: Ja, voor alles een eerste keer. We hebben nog nooit een kandidaat gehad die meespeelt vanuit de wellness.
16: Klopt.
15: Waar zit jij nu precies exact? Wees heel gedetailleerd van je surroundings.
16: Ik zit nu in Heist om den Berg in het zwembad.
15: Dus,
16: buiten.
15: Maar echt? Maar aan het zwembad of in het zwembad?
16: In het zwembad met een flesje cava erbij.
15: Maar hoeveel van je lichaam is onder water?
16: Tot aan de borst.
13: En is het een sauna met of zonder kleren?
16: Het is een privé sauna, dus we doen wat we willen.
15: Amai, dan ben je echt...
13: Maar is het een prank of zo? Allee, of is het echt waar?
16: Het is echt waar.
15: Met mega relaxed natuurlijk.
16: We zijn vorige week verjaard en we zijn ook 11 jaar gehuwd sinds eergisteren. Dus het is eigenlijk een soort van cadeautje.
13: Ah ja, dus je partner is daar ook?
16: Ja, die is er ook bij.
15: Ja. Ja, je moest even kijken, het is een grote wellness, begrijp ik. Oké, wat is je netto loon, Frans? Of nee, wat? Ik ben helemaal niet in de war. Wat doe je van werk?
13: Oh ja, Maarten ziet het voor zich.
15: Ja, ik zie het voor mij.
13: Afgeleid. Je job.
15: Wat doe je van werk, ja?
16: Ik ben administratief bediende in de mobiliteitssector.
15: Oké, en hoeveel verdien je daarmee, netto?
16: 3.129.
15: We gaan eens kijken of we dat heel relaxed, maar toch binnen de 60 seconden... verdubbelen.
13: Frans, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord. Dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
16: Helemaal.
15: Niet te zenuwachtig.
16: Nee. Okay. Dat valt goed mee.
15: Oké, dat is goed. Ik ga aftellen. Veel succes. 3.
16: Dank u.
15: 2. 1. Go!
13: Van welk Disney-personage is kapitein Haak de grote vijand?
16: Peter Pan.
13: In welk land ligt de historische Inca-stad Machu Picchu?
16: In welke stad? Ja.
13: Welk land?
16: Pas.
13: Welke letter...
16: Mexico.
15: Nee, Peru.
16: Oh, shit.
15: Je had beter blijven passen.
13: Ah,
16: ja.
13: Afverdorie.
16: Jammer.
13: Dat is ja, jammer.
15: Je had daar ook geen laptop of zo in de wellness om het op te zoeken?
16: Nee, we hebben niks, maar kijk ja, het is wel wat het is. Hè.
13: Maar je hebt daar wel vanuit het zwembad 10 euro verdiend voor één juist antwoord binnen de tijd. Wat kan je daarmee kopen voor, met 10 euro in de wellness?
16: 3 cola's.
15: Oh, ça va, hè?
16: Maar ja, tuurlijk.
13: Ontspan maar lekker verder, Frans.
16: Super, dankjewel. Fijne dag nog.
15: Dag, Frans.
16: Bye-bye.
15: Bye-bye.

0: Gloria Estefan, kent iemand die nog?
1: Ja, toch wel, hè.
0: Die heeft Let's Get Loud van J-Lo eigenlijk voor zichzelf geschreven. Ik weet niet of je dat wist. Maar ze dacht, oh, maar dat lijkt zo op de dingen die ik al gemaakt heb. Weet je, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga het aan iemand anders geven. En dan heeft J-Lo het gepakt. En J-Lo heeft er een enorm succes mee gehad. Zo'n groot succes, dat Gloria Estefan dacht, ah, hoe zou het nu toch geklonken hebben als ik het zelf had gedaan? Oh, ja. Let's get loud, let's get loud. Ze heeft dan toch een versie opgenomen. Klinkt ook leuk, hè?
2: Ja, maar ik denk dat toen al te laat was.
0: Ja.
2: Dat het toen al wel de J-Lo hit was.
0: Ja, sowieso natuurlijk. Ja, dat is de versie die we allemaal kennen, hè. Die ook zo feestelijk en vrolijk is. Op deze zonnige maanden. Let's get loud, Foutuur.

0: Luister naar Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
14: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
15: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
16: Goedemorgen. In Brussel start het grootste drugsproces ooit in ons land tegen een internationale bende met kopstuk Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld. In totaal staan 32 mensen terecht. Ze zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Collega Farouk Özkunes.
17: Deze keer zou het wel moeten lukken. Voor de zomer zijn er nog een aantal zittingen geweest, onder meer over procedurekwesties. Die zouden nu allemaal van de baan moeten zijn. Betekent dat straks het proces een doorstart maakt. Alleen, het verleden leert ons dat in dit soort grote drugdossiers niets evident lijkt en dat er altijd wel een verrassing achter de hoek loert.
16: De voormalige topman van chipbedrijf Belgan is opgepakt voor spionage voor China, dat schrijft de Standaard. De man is 52, heeft de Belgisch-Chinese nationaliteit en hij zou bedrijfsgeheimen hebben gedeeld met een Chinees bedrijf waar hij ook actief was. Hij zit nu vast in afwachting van een proces en ontkent zelf alles. En 1 op de 3 werknemers wil nooit meer thuiswerken, omdat ze zich op kantoor beter kunnen concentreren en het sociale contact te veel missen als ze thuis zijn. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
18: Mensen die een vast afgesloten kantoor hebben waar dat ze alleen of met een paar mensen in zitten, daarvan zegt 38% dat zij het liefst elke dag naar de werkplek zouden komen. Mensen die daar een flexplek hebben, bij hen zegt maar 13% dat ze elke dag naar kantoor zouden willen.
16: Zowel veel zon als een lokale bui vandaag en warm tot 28 graden. Morgen en de komende dagen een pak frisser, nog maar 19 graden en regelmatig buien.
15: Goed, ondertussen 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen, E313, tussen Herentals-West en Massenhoven. 23 minuten extra rekenen, moet er uitkijken voor een ongeval. Ook op de A12, vanaf Aartselaar tot Kleidalaan, 5 minuten bij. Dan richting Brussel, tussen Aalst en Groot-Bijgaarde op de E40. Nog altijd 21 minuten aanschuiven. En vanaf Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe, 12. Ook op de E19 vertraag je 14 minuten, tussen Zemst en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten extra rekenen vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
19: Music. Matthias van den Bulk.
15: Normaal gezien zeg ik op maandag, maandag weer. Maar het wordt sowieso de mooiste dag van de week, so let's go!

aan alle mooie liedjes komt een einde. Ook aan de vakantie van Serena uit Beringen. De 3 weken zijn weer voorbij gevlogen. Vandaag terug haar eerste werkdag. Maar hey Serena, we gaan ervoor. Ik zou zeggen, gaan met die banaan. Want ja, je kunt natuurlijk ook niet anders. Zometeen een stevige schijf na deze slow. Want soms moet je een stapje achteruit zetten om er dan weer 2 vooruit te gaan. Looks like

0: Luisa Sonza en Willy William. My oh my.
1: Salami baby.
0: Vrijdagavond geleerd bij Ulrike dat dit de salami song is, want op het einde zingt hij dus Salami baby. Maar eigenlijk is het Cécile La Vie, baby, uiteraard. Ja, vrijdagavond was ik hier voor Vrienden van de Vrijdag op Q-Music. Dat is het vrijdagavondprogramma van Q om jou te lanceren richting weekend. Was echt leuk om te doen. Ja, ze mogen mij zeker nog bellen.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Hema!
12: Humo!
11: Hema!
13: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
14: Hij klappen ook vrij goed is Vlomswee.
13: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Ramen, deuren, verandas.
16: Leijners Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijn.

Shirley het Roeselare stuurt. Matthias Belofte maakt schuld. Wanneer draai je Miley? Ja, ik ga ze zeker draaien, want ze is topschijf, Shirley. Maar de voormiddag is nog jong. Repeat. Of niet? Dus eerst krijg je van mij andere nieuwe muziek op je bord. Van Lucas en Steve, dat is een DJ-duo uit Maastricht, Nederland. Eigenlijk heten ze Lucas de Wert en Steven Jansen, maar dat klinkt niet zo sexy. Dus hebben ze er maar Lucas en Steve van gemaakt, sowieso beter. Maar de vraag is natuurlijk hun muziek. Daar gaat het over. Ik wil graag jouw mening over All I Know. Zo heet de nieuwe single. En jij bepaalt eigenlijk mee of dit een hit gaat worden of niet. Dus drop je mening, repeat of niet.

de nieuwe single van Lucas en Steve. Repeat. Of niet? Het is een vette repeat voor Ashton uit Antwerpen. Hij heeft al eens de eer gehad om de mannen live te mogen zien na een setje. Ja, het zijn toffe gasten, nee, Ashton, absoluut. Lars uit Aarselaar die zegt, repeat, goed nummerke. Doet me denken aan Tomorrowland. Ja, ik denk bij veel mensen, Lars. Sarina uit Bredene die zegt voor mij geen repeat, Matthias. Nee, up to the next. Wesley uit Maasmechelen die zegt, The Boys uit Maastricht. Altijd dikke platen. Dat was mijn beste Maasmechels, voor alle duidelijkheid, sorry. Rick uit Lanaken. Lanaken moet ik zeggen. Ik heb dat al geleerd. Lanaken, niet Lanaken. Hij heeft ook een repeat gestuurd. Maasje. En Peter uit Maasmechelen ook. Veel mensen uit Maasmechelen stuurt ook een repeat. Ja, het is duidelijk. Een absolute repeat voor Lucas en Steve. Je hoort ze straks terug aan het einde van de dag. Van de werkdag toch. Bij Joren en Naomi. En nu maken we het stil voor de geweldige stem van Kelly Clarkson.

Zometeen het nummer dat de wereld van Dua Lipa volledig op zijn kop zette. Eerst Just a Little van Juste en nog één smerige file van langer dan 5 minuten op dit moment. En die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals Industrie en Massenhoven moet je een half uur bijtellen. Dat komt daardoor een ongeval. Op alle andere plaatsen verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. 10:30.

0: Deze zette de wereld van Dua Lipa volledig op zijn kop. Simpelweg omdat het haar eerste grote hit was. Ik spreek over het jaar 2015. Be The One kwam toen uit en de rest is geschiedenis. 2015 is trouwens ook het jaar dat Aaron Blommaert meedeed aan The Voice Kids. Hij was toen 13, belandde in het team van Slongs. En hij verloor uiteindelijk in de battles al. Maar kijk nu waar hij nu staat. Groot idool, je hoort hem zo meteen met Zoe Levi.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
8: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
9: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
8: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
9: Het is Sarah.
10: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Dit is Q Music.

Deze had je nodig, hè. Everybody van Backstreet Boys. Het is geen saaie, mottige maandag voor Kim uit Hultenberg. 7 september is haar huwelijksverjaardag. En zij en haar Benny die kiezen al 13 jaar voor elkaar. Oh. Ella Langley die kiest dan weer voor Texas. En Tennessee, dit is haar machtige nieuwe single. En we draaien ze graag. Choose in Texas.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean is de langst genoteerde in de Q-top 40. Geen enkel nummer staat langer in de Q-top 40 dan dit nummer, 31 weken al zeg. Sinds 30 januari staat ze erin, ze heeft ook op nummer 1 gestaan. Wat een geweldige hit, oké, Olivia Dean, geweldige artieste. Wat ook zot is, de huidige nummer 1 in de Q-top 40, die staat al 12 weken op de eerste plek. En nochtans, het WK voetbal ligt al heel ver achter ons. En toch blijft Shakira met Burna Boy op nummer 1 staan. Ja, die zijn echt bezig op recordjacht. Nu bon, van een Latina naar een Latino. Hij liet dit weekend zijn fans in Kazachstan smelten. Monsieur Enrique Iglesias. Senior. Dit is Rhythm Divine. Goeiemorgen.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
1: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Goedemorgen, 1 over 11. Delphine heeft nieuws.
4: Goedemorgen. De discriminatie op onze huurmarkt vermindert niet, al 25 jaar niet meer. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent.
5: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
4: Die gebeuren nu vaak tijdens onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. In Duitsland is er mogelijk opnieuw een stroomvoorziening gesaboteerd. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel deze keer niet uit. De politie onderzoekt wel of er kwaad opzet in het spel was. Want er waren de voorbije weken al verschillende sabotagepogingen op het Duitse elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze willen zijn kandidatuur niet steunen, dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijd onder vuur, onder meer door de hijsa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en de plannen om het WK te verkopen. We krijgen zowel zon als een lokale bui. Het wordt warm vandaag, lokaal 28 graden. Morgen en de komende dagen veel frisser dan nog maar 19 graden en ook regelmatig buien.
3: We genieten dus van de Indian Summer maandag, zo zou ik het wel zo zeggen. Goed, ondertussen richting de grens met Nederland vertraag je op de E34. Tussen Zoersel en Lille is er een ongeval gebeurd, reken daar op 10 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West 6 minuten. En richting Brussel E40 5 minuten bijtellen tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe.
6: Music. Matthias van den Bulke.
3: Het is een royale maandag met The King of Pop na Stella Lefty en Alesso. I like it.

Bella Lefty en haar Boston. Het is 11:08. Een hele goede morgen. Dominique uit Wervik die stuurt zonnige groetjes uit Spanje aan het hele Q-team en aan alle luisteraars. Zalig aan het zwembad. Oh. Maar hier is het ook goed hoor. Vandaag 28 graden, de laatste mooie zomerdag. Of toch zeker voor deze week.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
5: Lidl, dat kan tellen.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
11: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
12: Verica Bank.
14: Q Music.

0: 5 Seconds of Summer en Young Blood. Ja, weet je nog dat ik vrijdag zei, als ze Miley niet kiezen als Q-topschijf, dan mogen ze mij afvoeren. Ja, en guess what? Ik ben niet afgevoerd.
1: Dit is Dave.

0: Maar het heeft veel weg van een Lady Gaga nummer uit Zeros. Ik snap je door, ja, ja. Maar goed gepikt is half geprezen. Miley Cyrus en Bass Persuades, dat is de Q-topschijf van deze week, dus die ga je extra veel horen. Ja, het is de nieuwe van Miley, een nieuwe Miley, want er is een nieuwe era aangebroken in haar leven. Vanaf nu is het Miley en dus niet meer Miley Cyrus. 18 september komt ook haar nieuw album uit, dus het zijn dolle tijden voor Miley. Zometeen Calvin Harris bij Q naar Robbie Williams.
1: Q.

0: Calvin Harris and Disciples, How Deep Is Your Love? How is het gesteld met de files? We gaan eens kijken. 11:55. En richting Hasselt staat er een lange file op de E313. Tussen Massenhoven en Herentals West 33 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Deurne 26 minuten bij. Er is een ongeval gebeurd. En ook vanaf Sint-Annaligger-Oever tot Antwerpen-West 7 minuten extra. Dan gaan we richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bij. De weg is daar voor een deel afgesloten. Richting de grens met Nederland vertraag je ook op de E34. Tussen Oelegem en Lille 22 minuten bij. En richting Antwerpen is het met vertragen op de E313. Tussen Rans en Antwerpen-Oost 15 minuten. Tussen Herentals-West en Massenhoven 8 minuten. En dan nog een file op de Brusselse Buitenring. Eentje van 5 minuten tussen Strombeek, Bever en Jette.
1: Sounds better with you. Q-Q music. Matthias van den Bulke.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-music.
7: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Q Music.
11: Q.
10: Q Music.
11: Q sounds better with you.

prachtig Belgisch onderrondje tussen DJ Licious en Milo. Forever Young. We're forever young. En dit is net binnen Epic News. Just remember, we're forever young. Voor de fans van Cameron Whitcomb. Want die komt naar België. Het zal wel zijn, net aangekondigd. Hij staat op woensdag 10 februari in de AB. Tickets zijn beschikbaar vanaf nu, donderdag 10 uur. Ja, en dat gaat sowieso een geweldig concert worden, want de man heeft echt tonnen energie. Zijn liveshows zijn altijd heel explosief. Ik ben nog niet live gaan kijken, maar ik heb er al wat filmpjes van kunnen zien. En die man is echt zo één brok energie en daar hou ik wel van. Ja. Nu een dame die ook stevig kan knallen, Alanis Morissette.

0: samen met Anne-Marie. En een crybaby. 10 minuten voor 12. Je luistert Q. So you can keep on crying, baby. Maar er zijn een paar mensen in de war, heb ik zo de indruk. Sommige mensen denken dat het morgen is, maar het is pas volgende week.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, dinsdag 15 september tussen 7 en 9 live aan de lijn komen bij Maarten en Dorothee. En je mag voor 20.000 euro gaan shoppen bij IKEA. Volgende week dinsdag dus. En niet morgen. Er zijn twee manieren om mee te doen, om in de show te geraken. Ten eerste, je kan het callcenter bellen. Het telefoonnummer daarvan vind je terug in de Q-app. Maar dan kan het misschien even duren voor je in de show geraakt. Je hebt ook zoiets als een rechtstreekse lijn om het callcenter te omzeilen. En de twee laatste cijfers van dat telefoonnummer kon je afgelopen zaterdag gaan zoeken in een IKEA-winkel in Gent, Wilrijk, Hasselt, Zaventem en Anderlecht. De andere zes cijfers van dat nummer die worden bekendgemaakt de dag zelf. Dus op dinsdagochtend 15 september. Maar Timothy die was bijvoorbeeld in de IKEA in Wilrijk afgelopen zaterdag. En hij heeft daar al een beetje geshopt. Een klein beetje maar, want hij hoopt natuurlijk 20.000 euro te winnen. En hij heeft dus wel dat voetje voor. Hij heeft die laatste twee cijfers van die rechtstreekse lijn. Dus ja, dat wordt sowieso spannend. Volgende week dinsdag. En niet morgen, nee. Ja, maar ja.
1: Elke beller wint.
2: Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
4: Het is maandagmiddag 12 uur nieuws met Delphine.
5: Goedemiddag. Stevige boetes voor wie sjoemelt met subsidies. Tot nu toe moesten fraudeurs alleen het verduisterde bedrag terugbetalen. Maar de regering verandert dat, zegt collega Fleur Mees.
6: Wie bewust verzwijgt dat hij geen recht meer heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. En als het geld bewust voor iets anders gebruikt wordt, dan staat er een sanctie op tot 600.000 euro. Nu, de grootste boete gaat voor wie liegt of belangrijke informatie achterhoudt. Die hangt een boete tot 800.000 euro boven. Het hoofd.
5: En die boetes gaan wellicht over een jaar in. De discriminatie op onze huurmarkt vermindert al 25 jaar niet. Mensen met een niet-Vlaamse naam of een uitkering krijgen bijvoorbeeld minder snel een huurwoning, ondanks maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent.
7: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
5: Die gebeuren nu vaak in onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. En stookolie en diesel worden vanaf morgen weer iets goedkoper. Voor diesel gaat er 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal 2,36 euro betaalt voor een liter aan de pomp. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmiddag veel zon, maar ook een lokale bui. Maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden en ook woensdag buien bij 18 graden.
4: Ondertussen 11 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst tot Antwerpen-Oost. 41 minuten extra. Pittig. Ook tussen Herentals Industrie en Massenhoven een kwartier erbij. A12 tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 7 minuten extra. Op de E19 vanaf Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 6 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 39 minuten bijtellen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7. En ook vanaf Borgerhout tot Deurne 7 minuten bijtellen. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten. Richting Hasselt een file op de E313. Vanaf Rans tot Herentals-West een half uur extra. Ook richting de kust vertraag je tussen Beernem en Brugge op de E40 11 minuten bij. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem een kleine file van 5 minuten. En dat zit. Op andere plaatsen moet je normaal gezien minder dan 5 minuten verliezen.
3: Music. Matthias van den Bulk.
4: Op maandag is de nood naar een boost het grootst. Daarom de nodige pep talk van Pink na Ed Sheeran.

0: stevige pep talk om in jezelf te geloven van Pink op deze maandag. Fucking perfect. Het weekend van Kimberly uit St. Pauls was ook fucking perfect. Ze stuurt: dit weekend was ik op de vredefeesten in Sint-Niklaas. Matthias, was heel plezant. En we hebben de Q-luchtballon gespot. En ze heeft een paar foto's doorgestuurd, ook van andere ballonnen met speciale figuren. Maar ik ga eerlijk zijn, onze rode ballon is sowieso de mooiste. Ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu krijg je nieuw vers materiaal van Jamie Miller. Dit is Baby Doll.

0: maandag 7 september. Gelukkig ben ik niet alleen en bij Nancy uit Schelle is er niet te veel sleuren aan. Ze doet de zonnige groeten vanuit het warme Spanje. Orihuela Costa, laat ze weten. Geen idee waar dat ligt, maar ik denk dat het er sowieso warm is. Hilde, ietsje minder zomers. Zij staat momenteel in de autowas in Lichtervelde met Q op de achtergrond. Kleine wasjes, grote wasjes. Het wordt sowieso plezant. Veel succes daar, Hilde. Spice Girls komen eraan, zo meteen bij Q.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Carglass vervangt. Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: I beg your pardon.
1: Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur, Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
12: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar. Together we go further.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
17: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
18: Ramen, deuren, verandas?
19: Lijnaars Aluminium.
20: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op lijnaars.be.
21: Q-Music.

0: Als jij net in een lastige break-up zit, dan gaat het sowieso deugd doen om zo meteen eens mee te zingen met Natalia. Maar eerst Sorry Papi van Becky G en de files, want ondertussen is het bijna 00:30 en het is druk onderweg. 8 files van langer dan 10 minuten op dit moment. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 46 minuten extra. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 23 minuten bij. Richting Antwerpen is het met vertragen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 41 minuten bij. Tussen Ham en Geel-Oost 20 minuten. Daar moet je uitkijken voor een ongeval. Ook op de A12 vertraag je tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 17 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 11 minuten bij. Richting Hasselt is de weg voor een deel afgesloten op de E313. Tussen Wommelgem en Herentals-West 41 minuten bijtellen. En ook richting Kust nog een file op de E40 tussen Beernem en Brugge 13 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
1: Sounds better, better with you. Matthias van den Bulke. Q.

0: recente hit nog vrij. Ja, toch wel vrij. Pakt ongeveer van 11 jaar geleden. Is dat dan nog vrij recent? Misschien eigenlijk niet meer zo recent. Maar goed, van het jaar 2015. En het is sowieso van de vrouw van deze zomer. Of ze heeft toch zeker voor een van de momenten gezorgd op Pukkelpop. Wie hoor je hier en met welke song? It was a crush. I kept saying I'm staying in touch. But that thing went bust. So I gave it a... Ik ga misschien nog één tip geven. Een dolfijn. Voilà, daarmee ga je het moeten doen. Welke zangeres en welke Q-hit uit 2015 zoeken we?
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een haat.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
14: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
15: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang. Maar echt heel lang, hè.
16: Het is maar een 20 seconden spot,
14: hè. Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
15: Ja, heel sterk, hè.
17: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
18: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
19: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
20: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
19: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: betreft de sound van de zomer.
1: Guess the song.
0: Maar vandaag in Guess the song ook een geweldig moment van afgelopen zomer op Pukkelpop. We hoorden een bepaalde Q-artiest met een hit. Maar de welke, we gaan eens luisteren naar de opgave van vandaag. Het is een hit uit het jaar 2015.
2: It was a crush. I kept saying I'm staying in touch. But that thing went bust. So I gave it a...
0: Wim uit Stade stuurt Zara Larsson met Crush. Ja, ze is sowieso de crush van veel mensen, denk ik. Beste Wim, maar we zoeken een andere titel. We luisteren naar Vicky.
3: Doing it all night all summer. Doing it the way I wanna.
0: Ja, allemaal goed en wel, Vicky. Maar welke song, welke song? Emily, dan maar.
4: Dit was Zara Larsson met Lush Life.
0: Ja. Ja, en de tip van de dolfijn. Alle fans die de lucht in gingen op Pukkelpop... Op handen werden ze gedragen en precies als een dolfijntje.

Ashton en haar Lush Life. Thomas uit Leden heeft mij zaterdag gespot. Ja, dat kan. In Aalst. Ik was in Aalst om te gaan shoppen. En normaal gezien ben ik niet echt zo'n shopper, hoor. Nee. Maar het was een goede dag, zaterdag, want ik heb 2 broeken gevonden. En dat is met mijn lange benen en mijn smallere taille niet zo evident. Dus het was een zeer fijne zaterdag. Maar goed, de werkweek is weer op volle toeren. Je krijgt zo meteen het gezelschap van Jorien Roets. Zoals elke maandagnamiddag natuurlijk.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zijn jullie nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
16: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
16: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
20: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
20: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
20: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
20: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
20: Ah.
19: Meer info op luminus.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Paulien. Een goedemiddag. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. En dat is ook een record.
21: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
1: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franken dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen eind deze maand in Canada. Zij krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Segaert, Maxime van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Hergots en Segaert ook nog de individuele rit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bosuit, Lotte Klaas en Justine Gekjere. Vanmiddag en vanavond krijgen we veel zon. Plaatselijk wel kans op een buitje en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw regen en nog 19 graden. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat richting Hasselt. Op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven verlies je 27 minuten. De weg is daar afgesloten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 21 minuten bij. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 20 minuten. En in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 10 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
9: Music.
10: Jolien Roets.
1: De maandag is al voor de helft voorbij en toch genieten we nog even van het weekend. Dit is Blinding Lights. Goedemiddag.

Komt meteen een berichtje binnen van Sofie uit Locristi. Ze stuurt: ik wil alles, of toch zoveel mogelijk weten. Hoe was het in Londen? Vertel. Ja, Sofie, het was samengevat in één woord: emotioneel. Heel emotioneel zelfs. Ik heb dus een van mijn grote musical-idolen gezien in Londen. Leslie Odom Jr. in de rol van Aaron Burr in de musical Hamilton. Ik kan me voorstellen dat er veel mensen niet mee zijn. Maar als je dus houdt van musical en je hebt Hamilton al gezien, dan weet je hoe big dat eigenlijk is. Nu, het probleem met fan zijn van een musicalster is dat je niet, zoals tijdens een concert, de hele tijd hysterisch kan staan gillen. Dus je moet stil zijn tot het lied gedaan is. En pas dan kan je even zo 10 seconden gillen. En dan moet je ook weer terug stil zijn. Dus dat zorgt ervoor dat ik heel veel emoties heb moeten lokken tijdens de musical, die er dan op het einde allemaal zeer, zeer heftig zijn uitgekomen. Ik heb heel hard moeten wenen en ik was ook echt doodop van al die emoties. Dus voilà, samengevat, het was heel leuk, maar heel heftig. Ik ga ook nog een recap maken, denk ik, voor online. Dan kan je zien hoe een ugly crying face ik eigenlijk heb. We zijn trouwens ook nog, leuk, ik ga een karaoke zingen. En we hebben ook nog een tweede musical gezien, Hadestown. Ook echt goed als je nog naar Londen gaat binnenkort. Hamilton, sowieso kijken, maar Hadestown ook goed. Kijk, veel emoties en die ga je er moeten bijpakken vandaag. Sorry, not sorry.

0: Debbie uit Antwerpen stuurt. Er is maar één Aaron Burr en dat is Leslie. Jij weet, Debbie, jij weet. En Freddy uit Antwerpen die stuurt nog Jolien. No way, ik had nooit gedacht dat jij een musical meisje bent. Ja, kijk, het is zo. Ik hou van hip-hop en ik hou van musical. En dat kan dus, hè. Zot, hè. Nee, ik ben heel fier dat ik dat alle twee leuk vind. Zometeen een herkenbaar vleugje Ed Sheeran. En toch ga je hem niet zelf horen zingen. Eerst Shawn Mendes.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
8: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

Je hoort hem niet zingen en toch weer wel. De invloed is zo duidelijk, die van Ed Sheeran op Cat's Eye en Animal. Nu 1000 stemmen. Nee, 1 miljoen stemmen zelfs van alle.

0: for this life.
1: En niet alleen life is beautiful, ook vandaag is beautiful toch volgens Jelly Roll. En heeft wel gelijk als ik zo naar buiten kijk. Het is zo zalig zonnig, had ik niet zien aankomen. Je hoort I'm good na de files. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat richting Hasselt. Op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West verlies je 50 minuten. De weg is daar afgesloten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten extra. Op de E34 van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever verlies je 12 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten extra. Van Antwerpen-West tot Borgerhout komen er nog eens 16 bij. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten extra. Op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten. En ook op de ring rond Gent in de richting van Oostakker van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roets.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je mening telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als de planeet ook telt.
9: Allokus, pro-planeet hier.
8: En voor als elke cent telt.
9: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
8: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verica Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar om te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
14: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Een waarschuwing als je nog niet naar De Verraders hebt gekeken van gisteren en je hebt ook nog nergens een spoiler gezien en je wil er ook geen horen. Binnen 6 minuutjes wil ik toch eventjes daarover praten met jou. Dus als je dat niet wil, misschien even iets anders doen.

0: Oké, dus we gaan nu praten over de verraders. Oké? Okay? Ja. Dus als je geen spoilers wil, even niet luisteren. Dus gisteravond, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Verraders bij VTM. Toch één van ja, de favoriete programma's van iedereen, van mij. Het is ook zo leuk om Bert de Kokkeren te zien, onze Q-collega, onze vriend van de vrijdag. Hij gaat samen met de andere bondgenoten op zoek naar de drie saboteurs in het verhaal. En een van die saboteurs was vanochtend al te gast bij Maarten en Dorothee. Verrader Kurt Rogiers, die ik heel graag bezig zie in die competitie. Of in een competitie in het algemeen, want die is zo lekker fanatiek altijd. Ja, hij werd verrader tegen wil en dank. Hij noemde het ook de shock van zijn leven vanochtend. Hij had echt gezegd dat hij liever bondgenoot was geweest. En hij kwam erover vertellen bij Maarten en Dorothee. En dan ging het uiteraard ook over een van de andere kandidaten die tegen wil en dank geen verrader is. En dus alles doet om het spel op een of andere manier te flikken. En daar had Kurt Rogiers zijn mening over.
1: Hij heeft zoiets van, ik heb het spel, ik ben een echte spelletjesman, dus ik zoek het randje op. En als de organisatie, zoals hij de productie noemt, als die niet duidelijk is in hun spelregels, ja, dan speel ik vals.
2: Vond jij ze wel duidelijk?
1: Ik vond ze heel duidelijk. Okay. Ja, ik vond ze echt heel duidelijk.
2: Okay.
1: Ja, en maar het is zo'n beetje, ik noem het, ja, als je verstoppertje speelt en je mag aftellen, dan kijk je toch ook niet naar waar iedereen kruipt. En dan zeg je toch achteraf ook niet van, hé, maar dat stond niet in de spelregels, hè? Dat je niet mocht kijken. Dat is het een beetje.
0: Ja. Je suis Kurt. Ik vond het lastig om naar te kijken. Ik heb het ook echt niet voor valspelers.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Omodachiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
14: 2 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Paulien.
15: Een goedemiddag.
14: Op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68 in een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
16: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek, maar we wisten gewoon wat we moesten doen en er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche, we zijn al een paar keer door Australië zo net niet, daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal, we zijn aan het groeien in het toernooi en dat is goed.
14: De Cats eindigen dus als eerste en staan zo al zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrage spelen. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. En dat is ook een record. Dat heeft de defensieminister Theo Franken gezegd.
17: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
14: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Franke wil dat aantal tegen 2035 naar een kleine 35.000 brengen. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen eind deze maand in Canada. Zij krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Zegaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bosuit, Lotte Klaas en Justine Gekjeire. Vanmiddag en vanavond krijgen we veel zon. Plaatselijk is er wel kans op een buitje met maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog 19 graden.
18: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat richting Hasselt. Op de E313 verlies je nu al 1 uur en 12 minuten tussen Wommelgem en Herentals West. Ik zou daar wegblijven als ik van jou was. En ja, als het kan. Sorry als je erin staat. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 28 minuten erbij. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zaanzaten-Noord en Gent-Zeehaven 13 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten bij. Van de Grellelaan tot Antwerpen-Oost verlies je 7 minuten. En in de richting van Brussel op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen ook nog 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music.
15: Jolien Roets.
18: Voor iedereen daar op de E313, heel veel bonchance en heel veel goede muziek en mooie mensen in de playlist.

Net in de videoclip Indy Navarrete, de hoofdrolspeelster uit de film, de horrorfilm Obsession, zie ik net. Het is de eerste keer dat ik de videoclip heb gezien. Goeie actrice, goede film ook, Obsession. Als je houdt van zo. Klein beetje spooky. Goed hoor. My Body Isn't Ready hoorde je van Somber. En nu we toch bezig zijn over bodies en onzeker zijn over je lijf. Nog exact 1 week en Naked Attraction Vlaanderen komt uit. Beetje onbeschaamd reclame maken mag, hè, want het is echt leuk geworden, dat kan ik je zeggen. Dus ik kan niet wachten tot je het kan zien vanaf volgende week maandag exclusief op Streams. Nu iets romantischer. Leanne Rimes, dit is Can't Fight the Moonlight.

0: aan een nazomerdag zoals vandaag. Jonas Blue en Edge of Desire. Zometeen de Q-top schrijven.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
8: Yep, info op telenet.be.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar?
19: Let's go!
18: Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
20: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: Ramen, deuren, verandas?
23: Leinaars Aluminium.
24: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

schijf van deze week is Bass Persuades. Een lied over je overgeven aan de muziek met heel je lijf. Zo omschrijft ze het zelf. En ik moet zeggen, als ik er naar luister, ik voel het ook heel erg hard. Tijd voor een beetje rust nu. Bad Day, Daniel Pouter.

Als jij een slechte maandag hebt, geen nood. Er is niets dat de mannen van de Bauza niet kunnen met hun magnetic. Dat is gewoon, ja, alsof je in een vat vol, ik weet het niet, goedgezind valt. Ze komen er zo meteen aan, maar ik ga eerst iets mindere nieuwtjes vertellen. Er zijn 9 files waar je 5 minuten of meer tijd verliest. En de langste file staat nog altijd in de richting van Hasselt. Op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Herentals-West verlies je 51 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten extra. In de richting van Nederland van Legrellelaan tot Antwerpen-Oost 9 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Randst en Wommelgem 9 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg verlies je 5 minuten. Richting Brussel op de E19 komen er tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 8 minuten bij. Richting Nederland op de E19 tussen Meer en de grens met Nederland 6 minuten. Ten slotte nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra rekenen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: Zometeen de Belgische groep die dit jaar hun 30-jarige verjaardag vieren. Ze doen dat met twee concerten in de AFAS-dome. Maar eerst nog het Teddy Swims.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.

Dit jaar vieren ze 30 jaar en ze vieren dat op 23 en 24 oktober met Milk Inc. Forever in de AFAS Dome. Dat wordt een tripje down memory lane. Deze week en volgende week, spannend, want ik mag voor het eerst sinds lang zelf eens de Q-top 40 presenteren. Ze vonden niemand anders. Superleuk, dus nu vrijdag hoor je om 1 uur een nieuwe Q-top 40 en ik ga de komende dagen volop aan de slag om de lijst samen te stellen. Maar we brengen ook elke dag een inkijk in de lijst in deze show natuurlijk. Geen plek meer deze week in de lijst voor Bas Serra. Because of You stond er wel mooi 12 weken in totaal, op zijn hoogst op nummer 29. Ook voor Henri PFR is het afgelopen deze week. Sola moet al plaatsmaken. Na 7 weken. Jammer, hè? Maar goed, ja, zo gaat dat. En dat maakt dat er ook plek is voor 2 nieuwkomers. En de eerste die komt nieuw binnen op 31. En dat is de nieuwe single van Sienna Spyro.

nummer, wat is het, 31. En je hoort hem straks hier nog bij Q trouwens in de show. Nog voor, of na 3 uur liever passeert ze nog eens. Maar de hoogste nieuwkomer, dat is Alex Warren. En daarmee zorgt Alex ervoor dat hij nu in totaal 3 keer in de Q top 40 staat. Want hij staat er al eens in met Passenger op 34. Met Fever Dream staat hij op nummer 19. En dankzij Emerald Eyes zijn nu dus de enige die er 3 keer in staat. De hoogste nieuwe op nummer 25.

De hoogste nieuwkomer in de Q-top 40, Emerald Eyes van Alex Warren. Die nu dus als enige 3 keer in de lijst staat. De lijst die je ook op elk moment kan herbeluisteren, waar je maar wilt. En in een andere volgorde zelfs, in onze Q-app. Gewoon klikken op het tabblad Q-top 40 onderaan. Nu bij Q, Martin Garrix.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. En op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
6: Het was eigenlijk gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen. En er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad kerstbasketbal. We zijn aan het groeien in het toernooi en dat is goed.
4: De Cats eindigen dus als eerste en staan zo al zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrages spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon. Plaatselijk kans op een buitje met maximaal rond 27 graden. Morgen krijgen we regen en halen we nog 19 graden.
7: Dan gaan we moeten profiteren van vandaag. Als je even naar buiten kan, het zeker doen. Hè? De zon schijnt zo mooi. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer tijd verliest. Minuten verliest. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West staat de langste file. Je verliest er 1 uur en 8 minuten. Raampje open. Beetje van die leuke zon binnenhalen, ik weet het niet, veel moet daar. Richting Nederland verlies je op de E34 tussen Zoersel en Beersen 14 minuten. Daar is een ongeval gebeurd, de afrit is er versperd. Dan naar de Antwerpse ring, richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne 13 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout verlies je 11 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 6 minuten extra. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten. En in de richting van Brussel op de E19 van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen ook 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
8: Music. Jolien Roets.
7: Een heel leuk mailtje gekregen over Cameron Bithcom. De fans gaan content zijn. Ik haal er even alle details bij zo meteen.

0: voor iedereen die een terrasje gaat doen vanavond. Black Eyed Peas en daarvoor Cameron Whitcomb. Music. We kregen daarnet een mailtje binnen op onze redactie met het nieuws dat Cameron Whitcomb op woensdag 10 februari volgend jaar naar de AB in Brussel komt. Het is voor de eerste keer dat hij naar ons land komt om op te treden. En de tickets voor dat concert zijn te koop vanaf nu donderdag om 10 uur. Eerlijk gezegd denk ik dat de AB al te klein gaat zijn voor Cameron Whitcomb. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Great Expectation ook. Dit is de nieuwe van Sienna Spyro.

0: era conocido. Allee.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Maar dan in het Spaans. Afgelopen weekend extra veel volk in de IKEA's in Vlaanderen, want je kon er de laatste twee nummers van de rechtstreekse lijn naar de studio vinden voor Elke beller wint. Je weet, je kan de dag zelf bellen naar ons callcenter. En dan hopen dat je doorverbonden wordt met de studio, maar je hebt ook een rechtstreekse lijn. En dat nummer kon je compleet maken door op zoek te gaan in verschillende IKEA's in Vlaanderen. Het is Lorenzo uit Maasmechelen gelukt, want die stuurt: ik heb ze gevonden in de IKEA in Hasselt. Ik kan niet wachten tot 15 september. Wel, nog 8 keer slapen, Lorenzo.
2: Weppa!
3: Zij gaf het beste van zichzelf
1: in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
4: Ja, het is
2: ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
12: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams.
11: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
12: Humo!
0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
13: Ja, maar daarvoor moet je bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind je alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
14: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
17: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Nog voor 4 uur 2 van de meest legendarische artiesten die helaas al gestorven zijn. En de eerste die hoor je na Justin en Sam Harper, een van de strafste stemmen ooit. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat nog steeds richting Hasselt. Op de E313 verlies je van Wommelgem tot Herentals-West een uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14 minuten extra. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 10 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Centrum komen er 5 bij. Dan op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten bij. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 6 minuten. Je moet uitkijken daar voor een defect voertuig. Op de binnenring verlies je van Wezenbeek-Oppem tot Tervuren-Vierarme 5 minuten. Van Grootbijgaarde tot Jette 5 minuten en tussen Machelen en Zaventem-Heenolaan ook 5. Je moet daar uitkijken voor voorwerpen op de weg. Ten slotte nog in de richting van Brussel op de E19, 7 minuten trager van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roes.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Het is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop

0: Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een help.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
4: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Morgen is het 8 september, dan verjaart Pink. Ze wordt 47, vieren we elke dag hier bij Q, want het is een van onze favorietjes. En we vieren morgen ook een beetje deze top-DJ. Avicii zou 37 worden. Nu staat hij als een ster tussen de sterren. Dat is hij samen met Coldplay.

Across Amsterdam en my oh my. Straks het laatste weekje. Joren en Naomi in de avondspit hier bij Q. Want Vincent Vieres die geniet volop van zijn dochtertje June. Je kan dat zien op zijn Instagram. Heeft al piano met haar gespeeld. Kom aan, zo schattig. Joren en Naomi gaan er dus voor zorgen dat je deze week nog vlot thuis geraakt. En ze gaan straks bellen met de maker van een Belgisch product dat binnenkort de ruimte ingestuurd wordt. Dat mocht ik al verklappen. Het is vaag, maar aan jou om te ontdekken waarover het gaat straks na 4 uur.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéco.be of bij uw dealer.
8: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
9: Een goedemiddag. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. De aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Zij werden opgepakt. Vandaag leggen de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over de vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin, daarna met Oekraïns president Zelensky. Die zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig nog niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag. In het westen straks meer wolken met maxima tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen ook en 19 graden.
10: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. We beginnen met de langste file en die is stevig. Richting Hasselt op de E313. Tussen Wonnegem en Herentals-West verlies je 1 uur en 10 minuten. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groenendaal en Waterloo 14 minuten. En op de A201 ook 13 minuten bij tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Goedemiddag.
11: Music. Joren en Naomi.
8: En ciao, de weergoden hebben hun stinkende best gedaan en dat mag benadrukt worden, want zo zijn we. Sun is shining.

0: Bella Lefty. Nee, ze heet Stella. Ze heet gewoon Stella. Boston bij Q-Music.
1: Joran en Naomi.
0: Ciao, goedemiddag vrienden. Welkom bij de avondshow van maandag 7 september. Het weekend lijkt alweer een half jaar geleden, als ik er nu zo op terugkijk. Is het toch waar, man?
2: Ja, ja, man.
0: Nee, maar hoe was het bij jou, Naomi, man?
2: Nee, bij mij was het een goed weekend. Ik heb echt genoten van het nietsen. Genietsen eigenlijk, heerlijk.
0: Genietsen.
2: Ja, ik heb wel de kindjes van mijn schoontjes over de vloer gehad. En ik ben erachter gekomen dat ik echt geen kidproof huis heb. Want ik kon niet met die kindjes spelen. Ik dacht dat ze alles kapot gingen maken. Al mijn ditjes en datjes in mijn interieur. Dus ik heb gewoon een kussengevecht gedaan.
0: Dus voor je effectief aan kinderen begint, is dit wel eens een goed moment om, of een goede, ja, hoe moet ik het zeggen? En moet je die kinderen gewoon uitnodigen?
2: Ja.
0: En zien wat gaat er kapot en wat niet.
2: Ik
0: en
2: heb dat veel allemaal breekbare dingen, zo blijkt. Ja, ik maak me wel zorgen.
0: Mooi.
2: Maar het is toch niet voor meteen. En bij jou?
0: Wel, mijn verloofde Anna en ik, we hebben dit weekend onze trouwuitnodigingen gefixt.
2: Aha.
0: Zo, wat een werk, jongens. Echt al die enveloppes openen. Kaartje erin steken. Oh ja. Dan de naam of namen op de voorkant geschreven. Zo een stamp om te sluiten.
2: Weet je,
0: zo'n stamp. Zo'n stamp. Ja,
2: Joren.
0: En dat maal 100 of zo. Ik weet niet hoeveel, maar het is echt veel uitnodigingen. Maar ik zit nog een beetje in dubio over een bepaalde doelgroep. Namelijk, ik begeef mij ook op glad ijs op dit moment.
2: Oei.
0: De collega's.
2: Oh ja.
0: En ik heb een heleboel collega's die ik wil uitnodigen, maar niet allemaal. En dat is het ding. Ja.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar waarom mag de ene collega dan wel en de andere niet komen? En ben ik erbij? En waarom wel?
0: Jij bent er. Uiteraard krijg jij. Het zou heel raar zijn moest jij geen uitnodiging krijgen.
2: Ik weet dat niet,
0: jij bent erbij.
2: Oké.
0: Okay. Jij bent erbij en jij krijgt een uitnodiging.
2: Yes.
0: Maar ik heb collega's met wie ik al heb samengewerkt. Die zich in het verleden open hebben opengesteld naar mij.
2: Ah, bon?
0: Collega's die meer zijn dan collega's. Ik kan wel een onderscheid maken.
2: Ah ja, vrienden bedoel je. Ja,
0: ja, maar ik weet niet of de collega's die ik dan niet uitnodig ook dat onderscheid kunnen maken.
2: Maar ja.
0: En ik vind het ook wel heel vervelend naar die collega's toe dat ik ze dan niet uitnodig. Want het is ook niet, het is persoonlijk, maar tegelijkertijd ook niet persoonlijk. Snap je?
2: Ja, nee, tuurlijk. Ik snap dat het een heel heikel onderwerp is.
0: Ja.
2: Maar ik vind niet dat je daar zo zorgen over moet maken. Ik denk dat mijn selectie veel kleiner gaat zijn.
0: Ja, je gaat er echt weinig uit. We hebben het er al over gehad.
2: Maar gelukkig is dat zeer hypothetisch. Maar laat ons eens de vraag in de groep gooien.
0: Ja.
2: Nodig jij collega's uit op je trouwfeest? Zo ja, welke collega's? Heb jij een soort maximum afgesproken met je partner? Hoe werkt dat bij jou?
0: Oh, en nu ga ik het ook mogen uitleggen, want iedereen zit natuurlijk op de redactie.
2: Ja, je op glad.
0: Ja, dat is wel waar, gewoon potverdikken. Zeg, ik hoorde vanochtend bij collega Matthias van den Bulken over collega's gesproken.
2: Oh, ah ja, mag je de vraag stellen? Mag ik komen of niet? Nee, ik ga dat niet zeggen. Nee, ik ga dat niet vragen.
0: Wacht, waar was ik over? Ja, maar voor hem heb ik ook wel een uitnodiging.
2: Okay.
0: Anders heb ik zo meteen
2: aan. Amai, zo breed.
0: Hey, maar die draaide dus vanochtend Smooth Criminal van Michael Jackson.
3: Ik ben hierbij Smooth.
0: En ik zit er al de hele dag mee in mijn hoofd. En dus ik zou nu, als het goed is voor iedereen, graag een andere van Michael Jackson draaien. Om dan een andere Michael Jackson in mijn hoofd te krijgen.
2: Oké. Okay.
0: Want anders blijft het zo op repeat en de hele tijd zo ambetante.
2: Ja. Ja.
0: Blij dat je het zo roerend eens bent bij mij.
2: Ja, ik ben... Mike, ja, dat is vloeken in de kerken, maar ik ben niet zo'n fan van Michael Jackson.
0: Oh, dat en meer gezelligheid.
2: Enjoy!
0: Welkom bij de avondshow. Dit is Beat It.

0: Alex Warren en wat ik heb over uitnodigingen van mijn trouwfeest. Want daar gaat het over in de show. Ik heb dit weekend mijn trouwuitnodiging in orde gemaakt, samen met mijn verloofde. En ja, ik vroeg me af, welke collega's nodig ik uit, welke niet? Want ik heb er zo wel een heel deel in mijn hoofd, maar nu bijvoorbeeld, ik loop juist de studio buiten en ik zie iemand afkomen op mij en ik denk, ah, doe me, die ben ik nog vergeten uit te nodigen. Dus ook dat soort dingen. Maar goed, collega's op je trouwfeest, of niet? Daar zijn heel veel meningen over.
1: Ja, eerst en vooral vind ik dat je daar te veel zorgen over maakt, Joren.
0: Ja, maar ik wil niemand teleurstellen.
1: Nee,
0: of zo.
1: Dat is een beetje de people pleaser in jij. Ja, in jou. Maar ik, ja, maar... Pff. En vooral de duidelijkheid, ik heb mijn collega's, als ik nu op mij nog even mag trekken, ik heb mijn collega's doodgraag, hè, maar oh, soms is dat te veel in mijn hoofd om die daar dan ook nog bij te trekken. Enfin, Marijke uit Dreumel, die zegt, je collega's moeten dat maar begrijpen, een feestje is niet goedkoop meer en ik kan niet iedereen uit het gebouw gaan uitnodigen. Het is logisch dat je moet beperken tot echte collega's, dat snap ik, Marijke. Rohan uit Kruibeke, die zegt, ja, ik nodig enkel collega's uit. Ik maak ook onderscheid en we hebben een maximum. Nou ja, oké, dat vind ik ook oké.
0: Maar wat Marijke zegt, ja, je moet je beperken tot de echte collega's. Ik nodig er wel echt veel uit. Ik nodig er heel veel uit. En dan,
1: waardoor het dan moeilijk wordt voor degenen die dan net niet uitgenodigd zijn.
0: Ah, ik vind het
1: je
0: zo,
1: maakt het jezelf
0: het
1: moeilijk.
0: Music Match. Bon, als jij nog een mening hebt over collega's op je trouwfeest, deel ze gerust in de Q-app.
1: Als je graag wilt komen, laat ook maar weten.
0: Nee, hey, hallo, weet jij niet hoeveel dat kost? Zeker, potverdikken.
1: Juist daarom.
0: Je gaat toch wat geld mee hebben, hè, op mijn trouwfeest.
1: Zeker, ik heb poen, hoor.
0: Daar twijfelen we niet aan. Hey, een ander muzikaal thema vandaag in Music Match. Jij mag swipen tussen verschillende nummers binnen dat thema en bepalen welk nummer we gaan draaien op de radio. En vandaag hebben we gekozen voor het thema waarbij je heel veel keuze hebt. Namelijk nummers over... De nacht.
1: De nacht. Veel nummers gaan over de nacht. Denk maar aan de ultieme meezinger van eigen bodem.
2: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
1: Guus Meeuwis, Het is een nacht, maar ook deze dansplaat van Avicii.
0: Heet The Night, hè?
1: Heet The Night. Ik dacht dat hij het ging zingen, maar dat duurt nog even. En over dansen gesproken, deze kan ook niet ontbreken.
0: En zo zijn er wel nog tig andere nummers die zich afspelen in de nacht. Dus als je jezelf geroepen voelt om de playlist van Q-Music te bepalen, stuur dan nu Music Match in de Q-app. En zometeen ook een drankspelletje voor in de nacht. Apte, Rosé en Bruno Mars.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, één keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ramen, deuren, verandas.
8: Leenaars Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Q Music. Joren en Nou.

0: We beginnen de maandag met een gelijkstand, zometeen in de cliché-clash, momenteel 2-2. Dat is veilig, voorzichtig, maar het zou ook wel heel fijn zijn om de cliché-clash volgende week terug in handen te geven aan Vincent. Met een voorsprong voor de mannen. Dat zou heel fijn. Dat zou logisch zijn ook.
1: Of net heel grappig, hè? Als het in een gigantisch voordeel van de vrouwen is geëindigd. Dat zou ik heel tof vinden. Vandaag krijgen de vrouwen ook hun wederkerende vraag. Dus we zullen zien.
0: Een voorsprong voor de mannen. Onthoud het, ja. Music Match. Het volgende nummer op de radio is er sowieso eentje over de nacht. Maar welk nummer we horen, gaat Amber, 23 jaar, de IJssel op den Berg beslissen. Dag Amber.
2: Hallo, dag Joren en Naomi.
1: Hallo, hoe was jouw dag vandaag, Amber?
2: Mijn dag was heel goed, rustig tot nu toe, maar straks ga ik naar de acteerles.
0: Oh.
1: Zeg, chic. Ga je dan... Oké, hoe professioneel moet ik dat dan zien? Want ik zie al meteen een Hollywoodster voor mij, hè. Ga je dan ooit een familie acteren?
2: Hopelijk wel, ja.
1: Oké.
0: Is dat de Holy Grail? Wil je dat gaan doen, familie?
2: Dit zou heel mooi zijn, natuurlijk, inderdaad.
0: En als we nu van thuis bellen, Amber?
2: Dat zou ik ook wel doen,
0: ah,
2: ja.
0: Voilà, kijk.
1: Ah, jammer.
0: Ja. Zeg, ben je een nachtdier?
2: Zeker weten.
0: Ah, amai. Goed, zeker. Wat doe jij zo 's nachts?
2: Ik ben een hele grote lezer, dus ik ben eigenlijk in de nacht constant aan het lezen.
0: Sorry, ik had verwacht, ik ben een heel grote raver of zoiets. Dus ik dacht, die gaat 's nachts even uit. Oké, goed, maar lezen is goed. Is dat echt zo, het clichébeeld van theetje erbij en dan zo onder een dekentje en dan zo...
2: Kijk.
0: Hey, jij als nachtbeest, jij mag kiezen tussen songs over de nacht. Als je een volgende wil, dan roep je volgende. Zeg je van, die wil ik volledig horen, dan roep je It's a Match. Oké?
2: Perfect.
0: Daar gaan we.
2: De volgende. It's a Match.
0: It's a Match. With you. Veel mensen gaan nu sturen, doet die kat het duurt. Maar ja, goed, jij kiest ervoor, hè, Amber. Jij kiest ervoor, hè, voor Celine Dion. Ja, maar toch. Heb je haar biografie al gelezen?
2: Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nou, kijk, het is een leestip van een leek voor jou. Alsjeblieft, en geniet van Celine Dion. Salut, bye-bye.

0: Céline Dion en I Drove All Night. Het is te hopen dat ze zich aan de snelheidsregels heeft gehouden, want... Paulien van den Nieuws, snelheidsduivels die betrapt worden krijgen nu niet alleen maar een boete.
1: Nee, klopt. Als je een snelheidsboete in je mailbox krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een nieuwe campagne van de overheid samen met de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen. De bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen, want 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land wordt veroorzaakt door overdreven snelheid. En de Duitse politie blijft maar explosieven vinden bij stroomvoorzieningen. Deze keer in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Vrij zonnig deze namiddag. In het westen straks meer wolken met maxima rond 28 graden. Morgen wel bewolkt met regen ook en 19 graden.
2: En 7 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Hasselt gaat het traag op de E313 tussen Wonnegem en Massenhoven 27 minuten bij. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groenendaal en La Hulp 23 minuten. En ook 13 minuten extra tussen Welrijkenendreef en Groenendaal. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. En ook 14 minuten bij tussen, richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Dan op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie 14 minuten. En ook 10 minuten bij richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Niabeke. Als je op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Zal ik een doosje Kleenex gaan halen voor zometeen?
2: Oui, voor wie?
3: Joren en Naomi. De mannen.

0: collega's uitnodigen of niet op je trouwfeest. Het is een punt dat heel gevoelig ligt, zo blijkt in de Q-app. En vooral, iedereen heeft er een andere mening over. Zometeen, voor 5 uur, gaan we die meningen eens uit de doeken doen. Maar eerst zal ik doeken gaan halen waarmee tranen kunnen opgevangen worden.
1: Groot ego.
2: Cliché clash.
0: Ja, ik vind de feiten mogen gewoon benoemd worden, Naomi en alle vrouwen.
1: Vertel het eens, Jore Lensen.
0: We gaan zo meteen weer clichés ontkrachten. Strijd tussen mannen en vrouwen, de cliché clash. En wie kan dat het beste de clichés ontkrachten? Want er zijn er in 2026 nog altijd heel veel. Momenteel is de tussenstand 22, stel u voor. 2-2. Dus... of het is wat het is, hè.
1: Maar wij gaan nu inmaken, want wij krijgen ook de wederkerende vraag. Zometeen krijgt de vrouwelijke kandidaat 3 typische mannenvragen en de mannelijke kandidaat krijgt 3 typische vrouwenvragen. En wie het beste clichés kan ontkrachten, die krijgt een punt in de tussenstand. Ja. En momenteel 2-2, maar het kan alle kanten op.
0: Maar het wordt dus 3-2 voor de mannen. Jammer dat dat zo voorspelbaar is, hè. Op deze manier. Ah, toch spijtig.
1: Hoogmoed komt voor de val, Joren.
0: Joort Offenbach ook miles away.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24,990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Joren en Naomi.

0: It's never been so close, lieve vrienden. 2-2. Gelijkstand voor de vrouwen en de mannen. Laat ze eerst gaan. Er wordt vandaag hopelijk verandering ingebracht.
1: Je hebt echt hoge verwachtingen, hè?
0: Dat zal wel zijn.
1: Te vermoeiend.
0: Maar goed, ladies first. Voor de vrouwen aan de lijn, Esther, 38 jaar, uit Nijlen. Dag Esther.
2: Hallo.
0: Wat doe je zoal in je vrije tijd, Esther?
2: Ik tennis graag wandelen met de hond.
0: Oké, welke hond heb je? Spannend dit. Esther, kan je nog eens herhalen, want je viel even weg.
2: Ik heb een witte labrador.
0: Oké, goed.
3: Leuk.
2: Ja.
0: En wat is je mannelijke, of je cliché mannelijke kantje?
2: Goh, ik kan nog wel vloeken.
0: Vloeken? Allee, vloek een keer goed, hè?
2: Ja, dat gaan we misschien best niet doen op de nationale radio.
0: Maar mag van mij, hè? Wie luistert er? Hey.
2: Ja, toch veel volk.
0: Ze laat zich er niet in luisteren door mij. Dat is misschien al zeer positief. Dat is slim. Allee.
1: Een slimme vrouw. Voor de mannen, Mitch, 38 jaar, uit Leopoldsburg. Dag, Mitch.
4: Hoi, hoi. Goedemiddag.
0: Hi.
1: Heb jij veel vrouwen in je leven, Mitch?
4: Ik heb drie vrouwen in mijn leven. Mijn twee dochters en natuurlijk mijn vrouw zelf. Hè.
0: Oh.
1: Prachtig, dan heb je een rijk leven, een vol leven.
0: Ook de enige door... man in huis dan.
1: Ah ja?
4: Ja, eentje.
0: Ja,
4: godverdomme.
1: Dat is goed. Ze kunnen nu veel bijleren, Mitch. En door al die vrouwen in je leven dan misschien ook een specifiek vrouwelijk kantje gekregen?
4: Ja, eigenlijk wel. Koken. Vooral koken is dan mij toegeworpen. Koken. Het koken zit erin.
1: Dat maakt dat je het goed kan waarschijnlijk. Hè? Kook je dat, wat kook je zo graag?
4: Typisch Belgische kost eigenlijk. Als goede videken, wat stoofvlees, wel saal.
1: Dat is ook niet zo simpel, hè? Goed bezig, Mitch. Oké.
4: Voilà.
0: Ik herhaal het, het is 2-2.
1: Oh my god, Joris.
0: Ja, maar dat is belangrijk. Zeg, Esther, als de vrouwen zo meteen verliezen, als in jij, ga je dan een keer goed vloeken?
2: Misschien.
0: Misschien, oké, goed. Hier komen de mannenvragen voor jou. En er is elke maandag een wederkerende vraag, namelijk: noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor.
2: KV Mechelen.
0: Dat is juist. 0-4 tegen Westerlo.
1: Yay.
0: Alleen van Mechelen zullen ze blij zijn, dat jij zegt. Vraag 2. Wat drinken mannen als ze William Lawson, Jameson of Proper 12 bestellen?
2: Whisky?
0: Ja, dat is ook juist.
1: Je moet niet zo lang wachten.
0: Ja, maar ja.
1: Allee, het is duidelijk, hè, ja.
0: Oh, spijtig. Ja, goed, hè, voor jullie. En Midge is er ook nog zo meteen. Fijn. Vraag 3. Sommige mannen gaan in hun vrije tijd graag varen met een boot. Maar over welke kant van de boot hebben ze het als ze over stuurboord spreken?
2: Nou.
0: Nu een antwoord.
2: Ja, ik denk rechts.
0: Oh, ja, dat is juist.
1: Oh. Al zalig. Ja, eigenlijk
0: kan het nu alleen nog maar gelijkspel worden.
1: Ja, voilà. En zo zal het blijven, hè. Of we gaan met de overwinning lopen. Dat zal afhangen van de antwoorden van Mitch. Ben jij er klaar voor?
4: Tuurlijk.
1: Oké. Vanavond kan je op VTM naar een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd kijken. Maar welke vrouw is ook dit jaar opnieuw de host van het programma?
0: Mitch.
4: Ja, dat is dat, hè. Lien de Munk, geen idee.
1: Oh, Mitch.
0: Maar alleen Mitch.
1: Sanchez Leffe.
4: Ja, soms moet je een beetje voorsprong geven, hè.
1: Een galante man.
0: Oh, maar hoe moet je dat nu...
1: Dat kan je niet zeggen,
0: ja,
1: over je horen, hè.
0: We zijn nog maar maandag. Nee, ik wil gewoon Vincent even vier maken. Ja, dat begrijpen natuurlijk ook wel.
1: Ja, het lukt niet, hè.
0: Oh, Esther, kan je toch voor de lol een keer goed, hè, een keer goed vloeken? Allee, zo een keer, Esther. Kom.
2: Last lady.
0: Het wordt mij ook niet gegund, hè. Oké, ja, 3-2 van de vrouwen. Doen we toch. Trek aan het kosten.
1: Wil jij vloeken, Joren?
0: Ik ga hier eerst de micro's dichtzetten, want Esther heeft misschien wel een punt. Zeg, bedankt allebei om mee te spelen. Maak er een fijne maandag van. Salut.
4: Salutjes.
0: Bye.
5: Dat was vlot. Een puntje erbij voor de vrouwen. Wil jij ook meespelen met de

0: precies. Mijn liefdesverhaal. We found love in a hopeless place. Oei, op de hogeschool. Ja, daar zit het daar toch ook soms van. Goh, amai, wat zit weer te doen?
1: Ja. Ah, ja.
0: Ik heb mijn vriendin daar leren kennen. Het is nu mijn verloofde. En afgelopen weekend hebben wij onze trouwuitnodigingen klaargemaakt voor verzending. En nu botste ik op een heikel punt, namelijk collega's. Nodig je die uit of niet? En zo ja, hoeveel dan? En dat is niet alleen een moeilijke beslissing. Ja,
1: niet enkel bij jou, inderdaad. Nee. Bram uit Easygam die zegt: hey Joren en Naomi, ik zou alleen mijn dichtste collega's uitnodigen. Denk in totaal een vijftal man. Caroline uit Oostende die zegt: wij zijn getrouwd op 1 augustus en hebben bewust geen collega's uitgenodigd op ons feest. We hebben dan wel elk op ons werk een kleine drink en een koekje gegeven. Ah, dat vind ik wel een goed idee.
0: Maar dat
1: vind,
0: ja,
1: misschien moet ik dat doen.
0: Maar dat is toch raar? Ik bedoel, dan zit het
1: dat gebeurt wel niet.
0: Dan ben je niet jullie aan het vieren. Of dan ben je niet het koppel aan het vieren.
1: Ja, want dan moet die man... Of ja, vrouw dan daar ook bij zijn. Ah ja, dan moet je die ook uitnodigen. Verwarrend. Sylvia uit Temse die zegt: gewoon een aparte barbecue voor de collega's van beide partners. Dan kan je je trouwkleed nog eens aandoen. Dat is ook wel leuk. En Andy heeft ook nog een tip voor jou. Die zegt: hey Joren, je trouw gewoon op de foute party volgend jaar. Dan zijn alle collega's er sowieso bij.
0: Ja, ik zal me een keer gaan spoeien.
1: Op het podium. Ja, nee, oh, zalig. Dan was er ook nog een berichtje van Ludo uit Lommel.
2: Dag Joren en Naomi. Ik ben pas getrouwd. We hadden ook veel volk uitgenodigd. Omdat de algemene kost van het trouwfeest heel hoog is. En hoe meer mensen je uitnodigt, hoe minder dat je zelf moet betalen. Want mensen geven gemiddeld meer dan ze zelf opdoen op een feest.
1: Ja. Ah, kijk. Ja, voor het dansfeest, dan moet je niet zoveel uitgeven aan hun.
0: Ja, maar dat is wel, hè, want ja, je moet ook rekenen. Mensen, want de kennissen en collega's die komen vanaf het dessert. Dat moet ik ook nog moeten bijzeggen misschien. Maar die komen vanaf het dessert, dansfeest. En dan moet je ook nog drank rekenen. En moet je ook nog een late night snack.
1: En
0: ik wil ook wel
1: drinken. Hè?
0: Ja, voilà, kijk. Dus dat gaat mij nog een noot kosten. Dit is Tom uit Antwerpen.
3: Ja, Joren, collega's uitnodigen. Op de trouw. Ik zit met hetzelfde dilemma. Wie wel, wie niet. Maar zo, ik heb er geen raad mee. Maar weet je wat? Jij nodigt mij uit, ik nodig jou uit. Deal?
0: Deal, vriend, absoluut. Zometeen Summer, 27 jaar uit Liedekerk aan de lijn. Zij nodigt helemaal geen collega's uit. En dat heeft ze op een handige manier opgelost. Hoe hoor je zo na Ella Langley? Just

0: is zo.
1: Lekker Indian Summer met DJ Licious en Hope.
2: Straks bij Joren en Naomi
1: bellen we met een sterrenchef. En dat mag je vrij letterlijk nemen. Want die man heeft iets met sterren. En met de ruimte.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
5: Ja, maar ja. Wie zit daar op te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
1: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Een goedemiddag. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. De bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van deze vrouw kwam om bij een verkeersongeval.
8: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd. Een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
7: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. De aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met de Oekraïnse president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de 3 landen samen komt er dus voorlopig niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Zij nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en de 3e in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
9: Iedereen heeft zijn centje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
7: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig deze namiddag. In het westen straks meer wolken met maxima tot 28 graden. Morgen wordt bewolkt met regen ook 19 graden. En woensdag wisselend bewolkt met buien en 18 graden.
10: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Groenendaal is dat 3 kwartier. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 13 minuten. En ook 12 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke 24 minuten. En het gaat ook traag op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook 19 minuten bij richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Dan richting Hasselt op de E313 tussen Ranst en Herentals-West 18 minuten. En op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie ook 17 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Music. Joren en Naomi.
1: Ciao, zit je op dit moment in de file? Laat dan even alles los, vrienden. Oh, het kan zo gemakkelijk zijn.

0: Lucas en Steve die zitten op hun gemak in Repeat of Niet, want ze gaan al voor de 9e keer mee. Maar hoe vind jij hen op maandagnamiddag? Ja, dat is misschien nog iets anders. Mag je zo meteen laten weten.
1: Joren en Naomi.
0: Nu in de show. Collega's uitnodigen op je trouw of niet. Ik zit op dit moment met... ik zit in dubio daarover. Ik kan zeggen hoe dat is. Ja.
2: Je weet het allemaal niet meer, Joren. Maar we gaan u helpen. Geen zorgen.
0: Dank u.
2: Joris uit Puur Sint-Amans, die weet ook raad. Hij zegt, Joren en Naomi, we hebben iedereen uitgenodigd van het werk, maar uiteindelijk zijn er maar 150 van de 150 collega's een 17-tal gekomen. Dus we kunnen wel nooit zeggen dat wij ze niet hebben uitgenodigd.
0: Ja, oh, dat vind ik ook niet mooi.
2: Pijnlijk ook een beetje.
0: Dat is ook pijnlijk. Waarom doe je eens moeite?
2: Ja, zeker als je daar dan je op voorzien hebt. Enfin.
0: Maar iedereen die ik hier uitnodig, kan zien dat hem er staat. Hè. Ja, maar ja.
2: Ja, ik kan niet dan die dag, denk ik. Anne en Tine die zegt, wij hebben al onze collega's inderdaad uitgenodigd voor ons huwelijk. En het grappige was dat niemand wist dat wij een koppel waren. En dat zelfs 7 jaar toen. De verbazing was groot toen ze een uitnodiging kregen. Dat moet echt een mindfuck zijn, toch?
0: Denk.
2: Stel je voor dat wij dat nu zo zeggen. Zo. Ah ja, hier is onze trouw. We zijn uitgenodigd. Allee, je bent uitgenodigd. Wij waren een koppel. Enfin, Amelie uit Izegem die zegt, ik werk in het onderwijs. De collega's vraag ik allemaal naar de receptie. Degenen die ik ook buitenschool zie, blijven ook voor het avondfeest. En David uit Sint-Truiden die zegt, Joren, wij hebben enkel familie en goede vrienden gedaan voor diner. Daarna hebben wij de rest uitgenodigd op dansfeest. Dat komt vaak terug. Hè. Dan was er ook nog een berichtje van Celine uit Boutersum.
3: Hey, wij hebben de collega's uitgenodigd die enkel in ons vast team samenwerken. Maar we hebben ook de regel gedaan van wie er uitgenodigd werd, zou ik ook graag uitgenodigd worden op hun trouw. Dus als ik niet teleurgesteld zou zijn, als ik niet op hun trouw word uitgenodigd, die nodig ik dan niet uit. Dag, groetjes.
0: Summer, 27 jaar, uit Liedekerke aan de lijn. Dag Summer.
4: Goedenavond, dag Joren en Naomi.
0: Zeg Summer, jij trouwt volgend jaar, hè?
4: Ja, klopt.
0: Proficiat.
4: Dankjewel.
0: Zeg, en jij gaat geen collega's uitnodigen?
4: Nee, dat klopt.
0: Oké, wacht. Dus jij hebt even de beslissing genomen voor jezelf, ik nodig niemand uit. Ook al heb je toffe collega's op je werk misschien.
4: Zeker, ik heb heel toffe collega's. Maar wij willen trouwen in een klein comité.
2: En wat is dan een klein comité? Neem ons even mee.
4: We zullen met 32 zijn.
2: Oh, dat is heel intiem. En hoe heb je dat dan opgelost?
4: We hebben de beslissing genomen om voor een destination wedding te gaan. Want we trouwen in Mexico.
2: Dat is wel een heel goed excuus. Daar speel ik ook een beetje mee.
0: Ja, dat is bij mij ooit ook nog een optie geweest, of bij ons, om in Italië te trouwen, het zuiden van Italië. Want dat vonden wij ook leuk. Maar ik wilde er dan wel graag iedereen bij.
2: Ja.
0: Dus dan was het zo wat lastig om mensen uit te nodigen en dan op kosten te jagen. Maar ja, de mensen die bij jou gaan komen of bij jullie gaan komen, Summer, dat zijn mensen die echt in de inner circle zitten dan, die 32.
4: Ja, dat klopt. Ja. Het is echt een heel dichte familie en vrienden.
0: Ja. En waarom Mexico eigenlijk?
4: Ja, we hebben daar niet echt een antwoord op. We zijn een beetje ons hart daar verloren. En we hebben altijd gezegd, als ze ooit trouwen, ja, dan zal het daar zijn.
0: Gewoon zo morantisch.
2: Maar ben jij ook al uitgenodigd geweest op een trouwfeest van een collega?
4: Ja, dat wel.
2: Oh-oh. En zou die dan zij of zij op zijn of haar tenen getrapt zijn, denk je?
4: Ik denk het niet. Okay. Iedereen weet het, hè, dat we in Mexico gaan trouwen. Ja. En ik neem ze wel zo'n beetje mee achter de schermen, het kleed en zo. Mogen ze dan wel al zien, dus dat wel voordeel dat ik er aan de mensen die meegaan.
0: En eigenlijk bewijs je dan ook een dienst, dan jaag je ze niet op kosten. Dus je hebt het ingepakt als zoiets van, zie een keer hoe goed dat ik dat hier weer gedaan heb. Jullie moeten allemaal niet komen. Je hebt allemaal geen geld dat je moet verschulden aan mij. Heerlijk.
2: Je hebt allemaal geen geld. Je kunt het je toch niet veroorloven.
0: Nee. Dat heb jij gezegd. Oké, bedankt. Merci voor de tip, Summer. Ja, bij mij is het toch ergens te doen rond het Mechelse. Dus dat is net niet ver
2: genoeg. Ik kan het misschien nog meenemen voor het trouwfeest van mezelf.
0: Voilà, kijk. Dus ik ben ook niet uitgenodigd.
2: Dat
0: weten we dan ook alweer. Summer, bedankt voor de tip. Fijne avond. En geniet van je trouwfeest in Mexico. Salut.
4: Dank je wel.

0: trouwfeesten en collega's, het is geen simpele rekensom. Maar wat ik mij dan afvraag, hoe gaat dat bij andere mensen in ons bedrijf die ook een trouwfeest zouden gepland hebben?
1: Ja, zo zijn er velen. Weervrouw Jill Peters is toch onlangs getrouwd?
0: Ah ja, dat is juist. Die is onlangs...
1: Zou Frank de Weerman daarvoor uitgenodigd zijn?
0: Dat kan ik vragen. Ja, dat vragen we zo meteen. Juist.
1: Oei, maar wel, oh nee, gaan we dat zeggen?
0: Ja, want wie weet is dat een ding, hè, daar op de...
1: Oh nee, en nu hebben we dat uitgesproken.
0: Je hoort de Repeated trouwens van Martin Garrix en Ed Sheeran en over Repeated gesproken. Ze zijn begonnen in een bruine kroeg. Toen kwam iedereen aan hen vragen, mo, zo tof, twee broers die samen achter de DJ-booth kruipen. Maar het zijn geen broers, het waren twee goede vrienden die net aan de start van hun voetbalcarrière stonden, maar dan toch voor de muziek kozen. En nu...
2: Repeat, repeat. Of niet?
0: Zitten Lucas en Steve voor de 9e keer in Repeat of Niet en je mag er je mening over geven via de Q-app.
2: Q-music. Q sounds better with you.
3: Weppa. Zij gaf het beste van zichzelf
2: in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
4: Everybody's open now, the clock's run up.
2: Samen gaven ze magische weekends weg.
4: Ja, het is yes.
5: Ja.
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
6: Oh nee, hè?
7: Alles, nee.
6: Dat is niet waar.
7: Niet alles.
6: Het strafste komt nog.
7: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
8: Maarten en Dorothee.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000.

0: 99 euro per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omodajcoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van 9.271 euro.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verica Bank.
3: Q Music. Joren en Naomi.

0: Bazaar bij Q-Music en begin opnieuw. Repeat of niet? Dat doen we eigenlijk ook met dit, hè. Dit stukje in de show. Doen we het nog eens opnieuw of zeggen we stop? Op dit moment zit All I Know van Lucas en Steve in de playlist, maar blijft dat zo? Dat is de vraag. Mag je zo meteen een antwoord op geven? En ik was aan het denken, over 2 weken begint de herfst officieel. De festivalzomer die komt dan echt ten einde. En Lucas en Steve die nemen ook heel even vakantie, want ze hebben er een drukke zomer op zitten. Maar dat vind ik dan wel cool. Ik vind dat zo, hè, twee mannen uit Maastricht die dan zo Thailand gaan onveilig maken. Ergens in het najaar. En Zuid-Korea.
1: Ja.
0: En zich dan ook niet te beroerd voelen om ook gewoon nog eens in Amsterdam op te treden. Ik vind dat leuk, ik vind dat cool. Maar goed, mijn mening doet er even niet toe. Die van jou wel. Repeat of niet, voor All I Know van Lucas en Steve.

0: Lucas en Steve in Repeat of Need and All I Know. Maar wat vinden we ervan?
1: Geert uit Maasmechelen vindt het een repeat. Dania uit Geel die zegt repeat. Summer isn't over yet. Iluana uit Bornum die zegt repeat. Stefania uit Tongeren ook. Glenn uit Schilde ook. Nina uit Dilsen-Stockholm die zegt ook repeat. Zo'n zomerse schijf laat de effectieve zomer net dat tikkeltje langer duren. Dus het is repeat.
0: Je hoort het nummer straks voor een laatste keer terug. Misschien wel voor een 10 op 10 dan. Bij Timo Pirada rond 20 over 9. Moet dit echt?
1: Ja.
0: Allee dan.

0: Dat was Lady Gaga. Ja, als het genoeg is, is het genoeg. Hè. Zometeen gaan we naar de ruimte. Want er wordt iets in de lucht geschoten. Waar je letterlijk van achterover valt. Daarvoor blijf je luisteren. Eerst naar Paulien van het Nieuws, want een nieuwe zoekactie in Onet in de provincie Namen.
1: Ja, speurders zoeken daar opnieuw naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Maar het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. En er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer opnieuw zal hervatten.
0: Voor het weer gaan we naar Frank, die ook meteen van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nog eens op de fiets rond te trekken. Dag Frank.
2: Hey Joris, Naomi.
0: Hallo. Hallo. Ja, hoe is het daar op de fiets, joh?
2: Ik moet zeggen dat mijn pijp begint uit te gaan. Ik ben nu aan het luisteren. Ik hoor José de Kouwer altijd zeggen van goede.
0: Zijn pijp is uit.
2: Okay.
0: Ah, ja. We dachten even dat je pijp uit was, Frank, omdat je even wegviel bij José de Kouwer. Wat zegt hij altijd?
2: Hij zegt altijd goed eten en goed drinken.
0: Ah, wel, kijk, doe dat vooral, ja. Maar vertel ons eerst. Ja, we zijn vandaag echt bediend natuurlijk, op ons wenken. Maar iets in mij zegt dat het voor de rest van de dagen toch wel wat anders zal zijn.
2: Dat klopt, inderdaad. Het gaat frisser worden, het gaat ook wisselvalliger worden. Op dit moment is het toch goed in het centrum en oost. In het westen is het toch al iets meer bewolking. Overigens in Diepenbeek is het vandaag 30 graden geworden. In het centrum was dat 27. Dat gaan we dus de komende dagen niet meer halen. Dat is een feit. Vanavond en vannacht is het zo dat al de bewolking dan gaat toenemen. Uiteindelijk raakt het dan betrokken. En morgen, ja, dan komt er een regenzone aan, maar het gaat allemaal wel traag. Dat wil zeggen dat we nog droog starten, dat in de loop van de voormiddag het westen aan de beurt is. Dus eerst de kustregio, dan West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. En eigenlijk rond het middaguur pas het centrum van het land. En Limburg en de Ardennen bijvoorbeeld, dat zal pas in de loop van de namiddag zijn dat het ook daar dus gaat regenen. Daar kan je misschien nog 20, 22 graden halen morgen. In het westen zal dat een 18 maximaal 19 graden zijn morgen.
0: Oké. Zeg Frank, we zijn in de show al de hele tijd bezig over... Ja, ik heb gisteren mijn trouwuitnodigingen klaargemaakt, dus die ga ik versturen, maar ook naar collega's. En ik vroeg mij af, nodigen mensen collega's nog uit? En ja, wij weten het goede bron dat jouw weercollega Gilles Peters, dat hij onlangs getrouwd is. Is dat bij jullie op de weersdienst ook zo'n gedoe? Krijg je dan van Gilles een uitnodiging?
2: Ja, ik heb een uitnodiging gehad, ja, maar ik was op reis, dus ik kon niet komen.
0: Ah,
2: ik heb wel een uitnodiging gehad.
0: Oké.
2: En als ik, getrouwd ben, of dat is al heel lang geleden, bij een kleine 30 jaar geleden, toen werkte ik in Engeland en ik had mijn trouw in België en ik had ook collega's vanuit Engeland uitgenodigd. Dus het is denk ik toch wel courant van collega's ook uit te nodigen. Natuurlijk niet iedereen bij jullie, dat wordt wat moeilijk.
0: Ja, want daar zit ik op dit moment. Waar maak je het onderscheid? Het is moeilijk toch?
2: Moeilijk, hè? Dat is moeilijk.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Ja, kijk. Ja,
2: en dan moet je nog opletten dat sommige mensen niet gaan zeggen van verdorie, ik ben niet uitgenodigd. En een ander dan weer wel. En waarom is die uitgenodigd en waarom die niet? Dus het is een heel delicate kwestie.
0: Oh, ik weet het. En ik zit het hier te bespreken op Nationale Radio. Wat dom van mij eigenlijk.
2: Ja. Niet zo slim. Nee.
0: Niet zo slim. Maar ja, kijk, goed. Ik pak elke strohalm die me wordt aangereikt, Frank. Hey, en zeg, proficiat, bijna 30 jaar, man.
2: Ja, bijna 30 jaar. Ja, dat klopt.
0: Wat is het recept voor een goed huwelijk? Ook belangrijk om te weten.
2: Mekaar vrijheid geven. Dus vind ik heel belangrijk. Ja, niet gewoon elkeen een hobby laten uitvoeren. Gerust eens alleen weggaan, dat mag. En ook natuurlijk heel belangrijk veel dingen samen doen. Hè, met de kinderen of met de vrouw. Dus dat is heel belangrijk ook. Dus eigenlijk een beetje de twee samen. Een beetje vrijheid, maar langs de andere kant ook veel dingen samen doen.
0: Prachtig. We hebben daar niks aan toe te voegen. Ja, we kunnen er ook helemaal niks aan toevoegen, want we zitten daar helemaal nog niet. Frank, bedankt en tot morgen. Salut. Veel plezier nog.
2: Dat is goed, tot morgen.
3: En 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpenring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout tel je 42 minuten bij. En ook 14 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke 34 minuten bij. En op de A201 tussen tunnel NAVO en Diem Industrie ook 22 minuten verliestijd. Dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groenendaal en Waterloo 22 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen ook 12 minuten. minuten extra. Dan op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 13 minuten. En ook 11 minuten kwijt tussen Grimbergen en Jetten. Richting Hasselt gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Herentals West 18 minuten. En richting de grens met Nederland tussen E314... Ah nee, nu zeg ik dat weer. Op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 13 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Maar eigenlijk klopt het ook. Het is ook tussen de E314.
3: Maar het is op de E314.
0: Ja, ik ben nu weer aan het rijden. Je moet jezelf...
3: Ik bedoel, ja, inderdaad.

0: Ons geld is al op. Zwaar, hè?
1: Zeker.
0: En dat die start van de school er nog eens bij komt, jongens, toch. Je hebt dan allemaal nieuwe spullen nodig. Enfin, je weet wat ik bedoel, een extra zakcentje is altijd welkom.
2: En dat kan, want er zit op dit moment €250 aan shoppingbudget in Winnemet. Dus als jij straks een beetje rijker wil worden, blijf dan zeker luisteren.
0: Zeg, bijzonder nieuws vandaag vanuit Kampenhout. Danny, luisteraar Danny, die was daar emotioneel echt niet goed van dat bijzonder nieuws vanuit Kampenhout. Ik laat het hem even zelf vertellen, want we hebben van hem een audioberichtje gekregen.
3: Goedemiddag allemaal. Dag Joren en Naomi. Ik ben Danny Schoewaerts en ik heb heel groot nieuws. Want mijn gaat de ruimte ingeschoten worden. En dat vind ik echt fantastisch. Want is nog nooit zo ver geraakt. En zal ook nooit verder raken, denk ik. Dus binnenkort kunnen ze op ongeziene hoogte van mijn proeven. Kunnen jullie ook eens proeven van Joren en Naomi? Laat gerust maar weten. Vele groetjes nog. Ja.
0: Willen wij eens proeven van zijn buurt proeven?
2: Ja. Ja, wat zou hij de ruimte in sturen vooral?
0: Zijn een hond?
2: Zijn vrouw.
0: Mijn puutje, ja. Zijn Pokémon-verzameling.
2: Die van ons.
0: Ja.
2: Ja, ik weet het niet.

0: Niks platter ist. Morgen begin ik aan een plat dak, ja?
1: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zijn jullie serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij. Snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault.
13: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
14: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
13: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
16: Keukenstap daar.
17: Samen aan tafel.
18: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
17: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
19: Vanavond bij VTM. Stress à volonté voor een nieuw huwelijk in Blind Getrouwd. En bij VTM 2, de 3 eerste van het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Zeg, als je in Kampenhout woont, dan woon je sinds vandaag, denk ik, in een wereldstad. Waarom? Ik zal het u uitleggen.
1: Joren en Naomi.
0: Kampenhout, die stond een klein beetje op zijn kop vandaag, want Danny uit Kampenhout, die mocht iets voorzien dat binnenkort de ruimte wordt ingestuurd. Hij stuurde ons een audioberichtje waar onder andere dit in zat.
2: En ik heb heel groot nieuws. Want mijn gaat de ruimte ingeschoten worden.
0: Ja. Alleen was nog niet duidelijk wat die puut nu juist betekende, Danny zijn puut. Klein beetje context misschien. Het Europees Ruimteagentschap is volop bezig met de voorbereidingen om alle Europese astronauten de ruimte in te sturen. Waaronder ook de Belgische Raphaël Liégeois. En die mogen ook een paar dingen van op aarde meenemen.
3: Ja, en Danny uit Kampenhout heeft dat mogen voorzien. Maar wat zoeken we? Er komen een paar gokjes binnen. Freek uit Ninove die denkt dat zijn appels de ruimte ingestuurd zijn. Jo uit Lieren denkt dat dat over pralines gaat. En Jens uit Geel die denkt witloof. En het enige juiste antwoord is witloof.
0: Ja, de witloof van Danny wordt de ruimte ingestuurd. We kunnen allemaal proeven van de witloof van Danny, maar dus ook de astronauten. Aan de lijn sterrenchef Wouter Keersmakers. Dag Wouter.
4: Goeiedag, Joren Annemie.
0: Hey. Je bent, as we speak, bezig met de voorbereidingen van witloof in hesperolletjes voor in het heelal. Vertel, wat moeten we ons daarbij voorstellen? En waarom doe je dat?
4: Waarom dat we dat doen is... die ESA heeft bijna 3 jaar geleden een oproep gedaan dat er een Belgische astronaut was en dat die mogen altijd 2 gritjes mee de ruimte innemen. Dat er koks geïnteresseerd waren. Wij hebben dat dus op geantwoord en wij hebben dat heeft wel even geduurd. We hebben het antwoord gekregen dat we mogen doen. Dan zijn we ook contact hebben gehad met NASA, ESA en dan ook nog met Raphaël. En daar bleek uit dat hij zijn lieve gezeten witloof, vlees en kaas was. Dat is eigenlijk een beetje zo in een notendop wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, en hoe ben je dan terechtgekomen bij Danny de witloofboer?
4: Ik heb al 33 jaar de Schone van Boskoop, die is al een restaurant. En ik werk al een jaar of 20 met het witloof van Danny, omdat dat absoluut een top is. Dat is echt Brussels volle grond witloof. Dat witloof wordt in de grond afgerijpt en gekweekt. Dat is nog totaal iets anders. Ik denk dat er nog 4 of 5 boeren zijn die het op die manier doen. Dus dat is echt absoluut een top.
3: Oké, maar wat ik mij vooral afvraag, Wouter, is hoe begin je aan witloof in hesperolletjes voor in de ruimte?
4: Ja, er zijn 2 manieren in de ruimte dat je kunt eten. Hè, dus verwarmen. En dat is op één manier vries drogen en dan warm water in een zakje met een strootje op drinken. Of anders is het in blik. In de ruimte zijn geen frigo's, dus ja, dat moet blik zijn. Dat wordt speciaal bestraald. Want dat blik, dat moet echt wel, ik zal zeggen, 10 jaar bij wijze van spreken goed zijn op kamertemperatuur, want er zijn geen frigo's in de ruimte. Dus wij maken die witloof meestal met een kaas, dat gaat in een klein blikje en dan wordt dat thermobestraald, dat dat dus 130 graden van binnen is en dat dat dus gedurende 3-4 jaar zeker goed blijft.
3: En dat is wel...
4: Dat is een beetje in een notendop. Maar heel dat ruimteverhaal is wel een beetje moeilijk, want die mensen die in de ruimte zitten, die astronauten, die proeven ook helemaal anders dan op aarde. Het gevolg is dat dat is echt wel heel speciaal, want het zit zo, als je op de het verschil tussen aarde en de ruimte is dat je tong in de ruimte anderhalve keer dikker is. Omdat de luchtdruk valt weg. Op aarde hebben we luchtdruk en daarom is ons tong dunner. En dat maakt ook dat die anders proeven. Ze proeven heel veel zout en ze proeven heel weinig pikant. Dus we mogen praktisch geen zout gebruiken ook in die bereidingen.
0: Ah, mag niet?
4: Praktisch niet.
0: Oké, goed. Ja, maar ik moet nu wel denken, als zo witloof, witloof en hesperolletjes en zo, met kaas erbij, zo'n lekker kaaskorstje daarbovenop. Gaat Raphaël dat ze ook zo kunnen eten?
4: Dat kaaskorstje kunnen we niet doen. Hè. Het zit in een blikje, dus we hebben een kaassaus gemaakt.
0: Ja.
4: De kaas zit ook zout en in de hesp zit ook zout, maar voor de rest hebben we geen toevoeging gedaan in de saus. Dat wordt... Je doet dat met melk en je maakt een bordessaus, maar dat is eigenlijk met melk op basis. Deze gaat niet, op basis van room hebben we dat gedaan. Hè? Dus het is een heel andere manier van koken. Ook omdat dat blikje 130 graden wordt verwarmd, begint alles erin te karamelliseren. Dus als je melk gebruikt, zit er veel lactose in, dat karamelliseert daarop. Dus dan zijn we dan room, er zit minder lactose in, maar dan hebben we room met 20% vetgehalte. En dan hebben we daar oude kaas bij, dan hebben we jonge kaas gedaan, maar dat ging ook niet goed. Het is een heel experiment geweest.
3: Oh my, wat een onderneming. En tegen wanneer moet het klaar zijn?
4: Morgen om 12 uur moeten we in Brecht zijn bij koeltjes en die gaan die thermobestraling doen. Dus morgen vroeg moeten we alles, wij hebben de blikjes hier staan, er zijn er een 250, die worden allemaal opgevuld en die gaan dan naar Brecht en daar doen ze de deksels op en worden die bestraald. Oh, en dan gaat dat, en dan wordt dat daarna naar Houston, gaat dat naar Houston opgestuurd worden.
0: Ja, ja, natuurlijk.
3: Oh, ja, natuurlijk, ja, dat kennen wij. Ja. En eet je zelf eigenlijk graag witloven?
4: Tuurlijk. De beste witloven is met kaas, vind ik. En ik denk dat heel veel mensen in België gaan zeggen wat ik zeg, is degene die je moeder klaarmaakt. En als je moeder witloof met spinkaas maakt, dat is toch altijd de beste. Het is toch fantastisch dat een streekgerecht, want ik weet niet, vorig jaar denk ik, bij Jeroen Meurs was in de enquête gedaan van het lekkerste gerecht en dat was witloof met spinkaas.
0: Ja, juist.
4: Dus wij als Belgen eten dat dus heel graag. En het is toch fantastisch dat dat in de ruimte kan geschoten worden. En nog een kleine anekdote daarop. De hesp is van Luc de Laat, de beenhouwer die hij maakt. De witloof is van de Danny, dat is in Kampenhout in Brussel.
0: Ja.
4: En de kaas die we in de saus gebruiken is Orval-kaas, omdat de ouders van Raphaël van Orval zijn. Dus wij hebben ook de communautaire kwestie. Er zit Vlaanderen, er zit Brussel en er zit Wallonië in dat blikje.
0: En zo valt het allemaal weer als een puzzeltje in elkaar. Merci om aan de lijn te komen, Wouter. En veel succes daar.
1: Dit is deze week...

0: Miley, of was het nu Lady Gaga? Ik weet het ook niet meer. Bass Persuades, de cute opschrijf van deze week.
1: Winnen met...
0: Er staat €250 aan shoppingbudget op het spel. Dat is lekker veel. Zullen we eens even aan het rad draaien?
2: Graag.
1: F.
0: Je kan winnen met een F. De F van...
2: Feta.
0: Ja.
2: Feest. Foei. Foef. Foef. Dat is mijn favoriet.
0: Het heeft nog lang geduurd. Winnen met een F. Roep het in de Q-app. Speel je zo meteen misschien mee?

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Omodachenko. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachenko.be of bij uw dealer.
2: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Een goedenavond. Een nieuwe zoekactie in Onne in de provincie Namen. Speurders zoeken daar opnieuw naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. De bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van deze vrouw kwam om bij een verkeersongeval.
4: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
3: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn en ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er ook volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen die spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Zij nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B is dat. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats die plaatsen zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
5: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
3: De Belgian Cats die krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. En 5 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 38 minuten bij. Richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jameke ook 35 minuten extra. Dan op de A201 gaat het traag tussen Tunnel NAVO en Diem Industrie 21 minuten bijtellen. En richting grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot ook 20 minuten kwijt. Dan op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diem 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Music. Joren en Naomi.
2: Ciao, misschien win jij zo meteen wel €250 met een F. De F van Fateless. Dit is New Religion.

0: Zeg, kunnen we wel eens even vooruit gaan in de show? Dus zo richting het einde van dit programma.
1: Oh ja, graag.
0: Iets voor... Iets voor 7 uur. Wacht, ik ga even mee.
2: De laatste nootjes.
0: Ja, ik wil zo meteen iets... ik wil iets proberen. Het heeft te maken met de laatste nootjes. Ik wil het een keer anders aanpakken.
1: Oei, ja? Wat ga je doen?
0: Ja, ik kan het nog niet verklappen, maar ja, ik denk dat het gaat wel, je kan het wel appreciëren. Denk.
2: Winnen met een F.
0: Het is weer tijd voor winnen met een F. Vandaag maak je kans op €250. Tenminste, als je 10 termen met een F, die met een F beginnen tenminste, kan opzeggen. En dat binnen een tijdspanne van 30 seconden. Aan de lijn Robin, 33 jaar, uit Kortrijk. Dag Robin.
3: Hallo, dag Johan, dan Noemi.
1: Hallo.
0: Robin, dit was jouw audiobericht zojuist.
3: Winnen met een F van Foeifoef.
0: Foeifoef. Wat is een Foeifoef?
3: Ah, maar ja, de inspiratie kwam van je medepresentatrice, ah, ja. Dus ja, ja, Foeifoef.
1: Ik zei foei en foef en hij maakt er Foeifoef van. Ja, waarom niet? Voilà.
0: Ja, wat is een Foeifoef voor jou?
3: Ja, ik laat het aan de verbeelding over.
0: Leuk. We spelen voor €250 aan shoppingbudget. Wat wil je daarmee kopen?
3: Wij gaan nog met verlaatverlof vanaf volgende week. Ik heb de vriendin al een paar keer horen zeggen dat er niets meer in de kleerkast te vinden is. Dus ik denk dat dat sowieso wel van pas zal komen. Zeker.
0: Ja, kleren voor het verlaatverlof. Ja. We gaan zo meteen beginnen, Robin. Waarom zei ik Robin? Het is Robin, ja. Ik was weer aan het twijfelen over de naam. Excuses, maar ik was helemaal juist. Robin, je kan niet passen zo meteen. Dus als je niet weet, blijf je gokken. Of je gaat op zoek naar het woord. En dan pas kunnen we verder. Goed?
3: Oké, goed.
0: 3, 2, 1. Daar gaan we.
1: Een frituursnack.
3: Frikandel.
1: Een vakantiebestemming.
3: Frankrijk.
1: Een vogelsoort.
3: Nee, volsoort.
0: Allee, op één been.
3: Flamingo.
1: Een politicus.
3: Frank en Theo.
1: Ja, een muziekgenre.
3: Fanfare.
1: Elektronisch toestel.
0: Oh, dat gaan ze graag horen. Dan. Kunnen we dat goed rekenen eigenlijk?
1: Fanfare. Ik zou dat goed gekeurd hebben.
3: Maakt zelf niet uit.
1: Ja, maar het maakt niet uit.
0: Het zal wel door. Oh, wat spijtig toch. Ja, dat is... Wat is 6 op 10?
1: Kunnen we nog nee, 5.
0: 5 op 10? Oké, okay, ja, 5 op 10. Hey, kijk, dat is met de hakken over de sloot. Maar het is gelukt om tot in de helft te geraken. Dat is toch al iets moois. En ja, goed. Laat de vriendin maar verder zagen, zou ik zeggen.
3: Ja, dus dat was nog iets in de kleerkast.
0: Ah, maar voilà, kijk, zo erg is het ook allemaal niet. Hey, bedankt Robin om mee te spelen. Maak er een zeer, zeer, zeer fijne maandagavond van. Salut, man.
3: Bye-bye.
0: De fanfare, joh. Zometeen Teddy Swims op je radio. En nu Imagine Dragons. Just

0: Normaal ben ik zo niet de grootste fan van emo-songs, maar dit vind ik wel echt, ik vind ze heel goed. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Dus ik ga een klein beetje reclame maken, momenteel op 28 in de Q-top 40. Vind dat veel te laag? Geef er eens een hartje aan met z'n allen in de Q-app. Merci, dank u. En zo meteen kan jij weer raden welk nummer wij als allerlaatste track in de show hebben. Dat doe je door de laatste nootjes van dat nummer te raden. En ik dacht, doet het anders. Want Naomi, jij hebt je troeve, talentvolle vrouw natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo ben je. Maar ook ik heb mijn talent.
1: En bon?
0: Er is iets wat ik kan en jij niet.
1: Klinkt onwaarschijnlijk, maar oké. Okay. Ja.
0: Ik kan fluiten. En jij?
1: Ja, ik kan dat inderdaad niet. Ju, je hebt gelijk. Ja, ik kan het niet. Ja.
0: Wil je nog eens proberen? Wacht, ik zal even...
1: Wil jij dat?
0: Nee, ja, ik wil dat je nog eens probeert. Oké, wacht, ik zal even... Ja.
1: Dat was het.
0: Ja, je hoort het, hè. ik ga mijn fluit gebruiken om de laatste nootjes alles te laten horen.
1: Oh, allee, Joren en zijn fluit. Dat wil je niet missen, dus.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je zelf telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als je elke cent telt.
6: Zal zeker wel zijn.
5: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
6: Mij van mijn padellenelleboog verlossen?
5: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Verica Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, met een haal.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Ramen, deuren, verandas.
15: Reinhards Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinhards.

0: Normaal kom ik altijd te laat. Maar nu ben ik er eens extra vroeg mee.
1: De laatste nootjes.
0: Want jij kan nu al horen wat het laatste nummer van deze
2: Sorry,
0: show zal zijn.
2: Ik heb een mopje, mag ik hem maken?
0: Allee, maak het dan.
2: Je bent te vroeg gekomen met je fluit. Sorry. Is dat erg?
0: Dat is hier wel een familieshow.
2: Ja, maar... Fluit, je bent gewoon te vroeg met je gefluit. Oké, vertel verder.
0: Maar de ge zat er niet voor, hè. Nee. Bon. We gaan de laatste nootjes nu al laten horen. Dat wou ik zeggen.
2: Ja.
0: En die knip ik voor één keer niet uit het echte nummer. Nee, ik ga de laatste nootjes fluiten met mijn fluit.
2: Ja, ja. Die fluit van jou.
0: Het is goed, hè?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: In uw mand.
2: Daar kan ik niet over meespreken.
0: Wil jij het eerst zelf nog eens proberen? Fluiten?
2: Ja, ja, ja. Allee, want ik ken het nummer ondertussen. Oké.
0: Okay. Oké, okay, ja, daar ga je. Ja.
2: Ik kan het niet, nee.
0: Kunnen we een ambulance bellen?
2: Ja, misschien best.
0: Bon, als je hier helemaal niks van uit kon opmaken, geen zorgen, het is helemaal normaal. Hier komt the real deal.
2: Oké.
0: Oké, goed. Eigenlijk kon je nog twijfelen, is dit het origineel of was dit nu Joren? Ja,
2: dat
0: heb ik
2: echt goed gedaan. Proficiat.
0: Echt waar, goed. Welk nummer herken je? Stuur nu in de Q-app. En zometeen moeten we het nog even hebben over Ruben van Gucht. Van Gucht.
2: Oei.
0: RVG. Dat en nog zoveel meer. Na Alesso en One Republic. Dit is In Your Flat.

0: vind het bijna jammer dat Pink niet fluit in haar nummers. Ik had met mijn fluit dan...
1: Had wel wat gedaan, hè?
0: Ja. Iets met Pink... Enfin. Hoe nu bij
1: Glee? In haar liedje gezeten.
0: Wow.
1: Oh, in haar liedje gezeten?
0: Wow.
2: Liedje, hè?
0: Paulien van Nieuws, blij dat jij hier bent.
1: Ja, ik hou er me van tussen.
0: Ja, dat is goed. Ja, oh. Bon. Het is 6:30, Paulien, een nieuwe zoekactie in Onet in de provincie Namen.
1: Ja, speurders zoeken daar opnieuw naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Maar het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. En Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij de Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog. Daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maximaal tot 19 graden.
3: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke 26 minuten. En op de A201 tussen Tunnel Navo en Diem Industrie ook 18 minuten bij. Richting Brussel gaat het traag op de E19 tussen UZA en Rumst. Een kwartier bijtellen, dat zou komen door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annalinker-Oever en Antwerpen-West ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Joren en Naomi. Zometeen in de show RVG. En nu Somber, My Body Isn't Ready.

0: Het lijkt wel de eeuwige nummer 2 in de Q-top 40. Somber, my body isn't ready. Want ja, Shakira wil niet weg. We zijn alweer aan bijna aangekomen aan het einde van de show. Dus tijd voor de laatste nootjes die ik daarnet al even live geperformed heb.
1: En ik krijg meer de performer.
0: Ja, qua lofzang kan dit wel tellen. Marceline zegt bijvoorbeeld: oh, zo goed gefloten, joh. Wat heb je toch een mooie fluit? En dan andere mensen zeggen: oh, wat prachtig. Ja,
1: ja, Tanja zegt ook dat je talent hebt.
0: Ja, en Ilka wil mijn fluit niet zien.
1: Ja, maar dat gaat erover.
0: Maar nee, gewoon de livestream van Q-Music.
1: Ja, dat zal daarover gaan.
0: Maar misschien moeten we nu eens naar de echte versie luisteren. Zullen we dat doen? Zeker wel.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Dus nogmaals, van welke song is dit het einde? Laat maar weten in de Q-app en misschien mag jij dat nummer straks wel aankondigen in de show.
2: Hot. Or cold.
0: Yes, thermometertje erbij. En vandaag kunnen we er niet omheen. The elephant in the room. En wat voor een. Gisteren op VTM en op VTM Go. De Verraders. Hey, je weet wel, het veelbesproken televisieprogramma met de veelbesproken Ruben van Gucht ook. En Ruben speelt op zijn geheel eigen manier vals, hoe we Ruben natuurlijk ook kennen. Allee, ja, ik bedoel, het is wat het is. Gisteren klonk het zo in het programma.
3: Ik heb de indruk dat het spel niet langer in de Ardennen gespeeld wordt, maar in de Wild West. En daar zijn geen regels van toepassen.
4: Ja, ik heb de boel geflikt.
3: Je moet weten, ik ben een machiavellist.
1: Oh ja?
3: Ik doe alles om een spel te winnen. Oh. Dat ga ik straks tegen Staf zeggen, voor mij zijn er vanaf nu geen regels meer.
1: Oh.
3: Ja, ik hou me niet meer aan de regels.
1: Nee.
5: Ik win ook heel graag, maar niet ten koste van alles.
4: Ja, ik ben anders. Bijvoorbeeld, een gezelschapsspel spelen en ik speel vals, vind ik er niks leuk meer aan.
5: Oh ja.
6: Jij wel, hè?
5: Ja.
4: Nee, ik denk, eerlijk, het winnen. Spelen. Vals spelen? Bewijs van, hè? Ik vind er niks leuk aan. Maar niks. Nee.
3: Ik ben zo vrij om de regels te interpreteren om het spel te winnen.
0: Hij kan het wel altijd goed aan zijn hand zetten en kan het goed uitleggen, vind ik.
1: Ja, maar kan hij het echt? Of zegt hij gewoon maar dingen en verkoopt hij het goed? Ik vind de inhoud niet altijd even goed.
0: Hij kan het goed verkopen, vind ik.
1: Als je het echt ontleedt, zegt hij ook heel weinig.
0: Ja, ik vind, kijk, hè, los van het vals spelen.
1: Ja, want daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja, daar gaat het wel om. Misschien moeten we het over een andere keer over Ruben van Gucht hebben. Ik vind het wel een toffe P. Ik vind het wel een grappige
1: maar
0: mens.
1: Dat is kijk, ja, goed recht, ja, tuurlijk.
0: Maar goed, vandaag dus, hij speelt alles vals. Maar is dat een dingetje? Dat willen we even in Hot or Cold testen. Vals spelen?
1: Ja.
0: Ja, volgens mij, als ik met jou een gezelschapsspel speel.
1: Ja, wat denk je dan? Wat er gaat gebeuren?
0: Ja, het ding met mij is, ik speel heel graag vals als ik weet dat er echt van die diehards tussen zitten. Die zou echt alles volgens de letter van de wet willen spelen. Mm-hmm. En dan ga ik het juist niet doen om ze zo net het bloed van onder de nagels te halen. Ik geniet daar wel van. Dat is een slechte kant van mij. Ik weet het, hè, maar ik vind het wel grappig om te zien.
1: Oh, ik zit daar zo een beetje tussen, want ik kan u wel zeggen, ik ben geen regelnicht. Allee, ik heb het zo niet super met regels, maar toch, gewoon voor de fun, vind ik het wel goed dat je ze volgt en dat je gewoon... Want die regels zijn er omdat het dan het spel leuker wordt en zo, daar is over nagedacht. Dus dat kader vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld bij parkeren, dan vind ik de regels minder belangrijk.
0: Ja, voilà,
1: maar,
0: dat niet
1: dus
0: juist,
1: daar
0: ja.
1: speel ik wel alles vals. Maar binnen een spelcontext vind ik dat wel goed, omdat daar is over nagedacht. Dat is gewoon de bedoeling. Dus ik speel eigenlijk niet veel vals.
0: Ja, als ik andere mensen zo'n beetje kan jennen, dat vind ik tof. Vals spelen is ook spelen, denk ik. Maar ben je een valsspeler of toch helemaal niet? Laat van je horen, vind je het hot or cold? De Q-app, daar moet je zijn. En zometeen, ja, Nelly Furtado speelt nooit vals. Say it right.
7: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
8: Maar dan is een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
7: Zij de zot, het geld groeit niet op mijn rug, hè.
8: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
7: Oh ja. En welk merk is dat?
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
10: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: Flexmobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Q Music. Joren

0: Ja, sorry, ik hoor niks op dit moment. Wacht.
1: Hoe kan dat nu?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Is er iemand aan het vals spelen?
0: Ah, nu wel. Mijn plug zat niet in het gaatje. Dus
1: Oké. Too much information.
2: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: Boah, ik zeg het hoe het is. Hè. Ik
1: speel... Je bent toch een raar vent,
0: ik speel niet... Ja, maar je zegt zo'n ding en daarna denk je... Oei, ja, ik had het anders moeten verwoorden. Of, hè. Hot or cold. En vandaag hebben we het over vals spelen naar aanleiding wat Ruben van Gucht gedaan heeft. Als zelf zou je het niet vals spelen noemen, denk ik, in de Verraders.
1: Ja, de regels vrij interpreteren, zoiets maakte hij ervan. Leslie uit Zwijndrecht, die is helemaal fan van vals spelen. Hij geeft een soort crash course. Hij zegt, vals spelen bij Uno. Twee kaarten leggen in plaats van één. Ja, of als er een 9 ligt, een omgedraaide 6 leggen. Of als je deelt, een plus 4 achterhouden. Of bij Rummikub alles bijhouden tot op het einde. Dan kan de andere persoon niets. En dan op het einde uitleggen, anders speel ik geen spelletjes.
0: Ja, ik snap dat. Oh, I love it.
1: Maar nee, allee, dan is er toch... Oef, dan begin ik er zelf niet meer aan, hoor. Bjarne uit Zeveren, die zegt gezelschapsspellen draaien om vals spelen. Dat is een mening. Pieter uit Ole, die zegt... Cold, ik volg Toby Alderweireld. Als je wint door vals te spelen, dan kun je daar toch niet trots op zijn. Wow. Stefanie uit Heers, die zegt... Not, ik kan zoal niet tegen mijn verlies laten staan als ik weet dat ze vals gespeeld hebben. Dat snap ik dan ook weer. En David uit Opwijk zegt het volgende.
3: Ja, wel, vroeger speelde ik ook wel een keer graag vals met gezelschapsspelletjes. Totdat mijn vriendin het een keer ontdekt heeft en ik het boft op mijn hoofd heb gekregen. Sindsdien speel ik niet meer zoveel vals.
0: Michael uit Hoevenen, een zeer goede avond.
4: Een goede avond.
0: Michael, ben je een valsspeler?
4: Nee.
0: Oké, nee.
1: Oké. Salut Michael. Dit is die waar.
4: Nee. Nee, eigenlijk zeker niet.
0: Oké, goed. Maar wacht, ik hoor toch ergens een dubbele lading in. Nee, eigenlijk zeker niet. Wanneer doe je het wel? Want ik voel dat je het soms wel een keer zou durven.
4: Ja, ik hoorde jullie eruit bezig over vals spelen en et cetera, et cetera. En ik dacht in mijn eigen, dat ik zie gewoon een briefje. Ik heb thuis zelf een gezelschapsspel van Monopoly. Maar dan de valsspelers-editie.
0: Oh ja, dat is de leukste.
4: In die Monopoly mogen valsspelen, ook wel rond de regels. En daarin wel natuurlijk. Maar dat is ook niet zo simpel dan het lijkt, zal ik maar zeggen.
0: En ben je er goed in?
4: Nee, ik zelf niet. Maar mijn vrouw daarentegen wel.
0: Oké. Dus eigenlijk is het een soort van relatietest ook. Je hebt je vrouw beter leren kennen.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Zou ik maar zeggen.
0: Als je er zo over nadenkt, dan toch wel, hè?
1: Een valse tik.
4: Je beschiet er eigenlijk wel van.
1: Ja, dat snap ik. Maar wil je mij even meenemen met dat valsspelen? Hoe werkt die editie dan? Want ik ken dat eigenlijk niet, die valsspeleditie. Nee, heb je dan regels over het valsspelen of zoek ik het al te ver?
4: Dus het Monopoly zelf, dat is gewoon hetzelfde als alle andere. Hè. Je gooit dobbelstenen, als je dubbel gooit, met je nog iets. Je moet één keer rondgaan voordat je eigendommen koopt. Het enige verschil is, op het bord zelf, in het midden van het bord, komen er iets van 6 kaartjes extra op. En op die kaartjes staat op, wat je mocht doen om vals te spelen.
1: Oh ja.
4: Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, ik heb er eentje vast, nu, dat staat op, steel geld van de bank.
1: Oké. Okay. Ah, nee. Secret missies eigenlijk.
4: Dus terwijl de mensen aan het spelen zijn, moet je eigenlijk onopgemerkt op dat moment, alleen als dat kaartje op bord ligt, hè. Je mocht niet zomaar iets pakken, enkel als daar opdrachten staan, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
4: En stel, het lukt mij om tussendoor geld van de bank te stelen zonder dat iemand dat door heeft. En vanaf dat de volgende persoon heeft geworpen, zal ik maar zeggen, kan ik zeggen, ah, het is mij gelukt, ik heb iets gedaan. Dan draai je dat kaartje om en dan zeg je bijvoorbeeld, omdat u gelukt is, krijg je nog iets van elke speler extra 100 cash.
0: Oh, love it.
1: Leuk! Dat vind ik wel tof.
0: Beloond worden voor valsspelen, geniaal eigenlijk. Hè? Je hebt dat bij Cluedo ook, hè? Dat is bij Cluedo ook soms. Ja. Ja, absoluut, absoluut. Hey Michael, bedankt om aan de lijn te komen. Fijne avond nog, man.
4: Dank u.
1: Bye.
2: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja... Cold.
1: Ja, je bent teleurgesteld.
0: Ja, luisteraars doen het niet graag.
1: Ja, ze zijn braaf, zoals ik.
0: Ah, maar een keer niet vals gespeeld is niet gespeeld, vind ik gewoon. Ik vind dat spijtig als dat niet kan.
1: Dat is een mening.
0: Bon, zo meteen spelen we het volgende spel wel correct. De laatste nootjes. Maar van welk nummer is dat? Als je een idee hebt, mag je het sturen in de Q-app. Antwoord hoor je na Dean Lewis.

0: Back to Music. I hate that it's true. Zometeen vanaf 7 uur. Team op je redden op de radio. Eerst zijn we nog op zoek naar het laatste nummer. En vooral, we kunnen dat laatste nummer ontdekken door de laatste nootjes te raden. Die klinken zo. We gaan naar Rosie, als ik het zo zie. Rosie uit Leuven. Hallo. Hallo, Rosie.
1: Hallo Joren en Naomi, goedenavond.
0: Ah, goedenavond.
2: Ze roepen naar de mensen, Joren.
0: Ja, maar ik dacht dat ik ze even kwijt was. Rosie.
1: Je was me even kwijt.
0: Zit je ook op de jaarmarkt in Leuven?
1: Niet meer.
0: Niet meer?
1: Ik ben ondertussen al thuis.
0: Ah, oké, goed. Is meegevallen, jong?
1: Ja, het was warm en druk, maar het was wel leuk.
0: Oké, perfect. Ja. Ben je nog klaar om het laatste nummer van de show aan te kondigen?
1: Zeker, laat maar komen.
0: Oké, ja. Welk nummer zochten we?
1: Ellie van Ritchie en Jaap Rezema.
0: Perfect. Je hebt 9 seconden zendtijd. Die gaan in vanaf 3, 2, 1.
1: Hallo lieve Q-luisteraar. Het is hier met Rosie van Leuven. U luistert zelfs naar Ellie van Ritchie.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Goedenavond, 7 uur nieuws met Jules.
14: Het is met die deal te doen.
13: Emiel, sorry.
14: Goedenavond, de nieuwe zoekactie in Onee in de provincie Namen. Speurders zoeken daar opnieuw naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Uiteindelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk tot na de winter nog zal duren. En opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115. In Indonesië betaal je 11 euro extra en in Turkije 6.
15: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij die geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
14: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minima straks rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maximaal tot 19 graden.
13: Dankjewel, Emiel.
2: vier files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je 15 minuten bij tellen. En dat tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. Op de A201 tussen tunnel NAVO en Diegem Industrie ook nog eens 10 minuten. 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte nog 1 file. Die staat op de E19 richting Brussel. Daar moet je er 5 bij tellen. En dat tussen Kontich en Rumst.
16: Music. Timo Pirella.
2: Maar ja, als de maandag al achter de rug is, dan kan het alleen maar bergop natuurlijk. Zometeen zelfs zwieren aan de kandelaar naar Jelly Roll.

als je het niet zou weten. Een chandelier, dat is zo'n grote kandelaar, zo aan het plafond. Dus Sia die zou daar heel graag een keer goed aan zwengelen. Ja. Met haar chandelier een hele goede avond. Het is maandag 7 september vandaag, de tweede week van het nieuwe schooljaar. Je bent nu hopelijk helemaal terug in dat ritme. Alhoewel, ik moet wel zeggen, het heeft ook wel goed nagezomerd vandaag. Wat een heerlijk zonnetje was me dat. Ik hoop dat jij daar ook een beetje van hebt kunnen genieten. Ik weet niet of je op alle werkplekken lekker buiten kan gaan eten. Ik heb dat wel gedaan, in de zon. Het was zelfs echt een beetje te heet aan het worden. Zijn er jobs waar je zo niet buiten kan eten? Misschien zo mensen die in de luchtverkeersleidertoren werken van de luchthaven. Daar zal waarschijnlijk geen picknickbankje staan buiten. Of duikers. Natuurlijk, als je een duiker bent, dan ben je vooral onder water. Swat, hopelijk heb je wel iets van vitamine D kunnen opnemen de afgelopen uren. Als dat dan toch niet het geval zou zijn, hey, don't you worry. De zon die gaat pas over een dik uurtje onder. En ik heb hier de ene zomerplaat na de andere bij voor jou. Zometeen dan bellen we nog met Carly Rae Jepsen. Eerst krijg je de Bauza en dat heerlijke Lose Myself. Een hele goede avond, fijn dat je luistert.

0: Wat een heerlijke hit is met dat, jongen, uit 2012. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Ook een heel leuke bijhorende videoclip als je meekijkt. En als je niet meekijkt en denkt van oei, waar is die Jorgen Lienzen opeens? Het is 17:15 op een weekdag. Ah wel, ja, die hoor je dus nog de hele week lang met Naomi in de avondspit tot Vincent Virus terug is van zijn papa-verlof. Dat is volgende week, zou die moeten terugkomen. Dus het zijn gewoon jij en ik, Timo. Hallo, aangenaam. We maken het hier nog gezellig op de radio. En mocht je toevallig afgelopen vrijdagavond naar mijn allereerste eigen radioshow hebben geluisterd, dan weet je dat er eigenlijk op elk moment iets zou kunnen gebeuren. Vanaf nu doe ik elke vrijdag en zaterdagavond een programma waar jij naartoe kan bellen. Met ook een nieuw spelletje op vrijdag. Het heet De Kleine Zelfstandige. En daarin ga ik op zoek naar mensen met een eigen zaak die in ruil voor een beetje reclame een prijs uit hun eigen business willen weggeven. In de eerste uitzending was het eigenlijk meteen al een beetje over de top. Want Christophe van Shiny Car For You in Rillaars, die heeft op vrijdagavond op de radio een auto weggegeven. Ja, ik weet nu niet hoe dat eigenlijk is afgelopen. Of die effectief ook overhandigd is, die auto. Dus ik ga zo meteen misschien eens even bellen met de winnaar die afgelopen vrijdag heel blij was.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promokoken. Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
18: Verica Bank. Hear me.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hallo.
1: Hallo, ben ik bij Rezoel uit Genk?
0: Ja, dat ben ik.
1: Ah, goedenavond Rezoel, met Timo van Q-Music, stoor ik jou.
0: Goedenavond, nee, je hoort me niet, zeg het maar.
1: Fantastisch, fantastisch. Zeg, ik wilde even vragen, ben je al een beetje bekomen van wat er afgelopen vrijdag allemaal gebeurd is?
0: Ja, het was even een shockmoment, maar momenteel ben ik wel, momenteel ben ik wel bekomen, ja.
1: Oké, ja, hebben de mensen jou daarover aangesproken ook?
0: Ja, er waren een paar mensen die ik kende, die me toevallig dan op de radio hoorden. En die vroegen van, ja, zit jij daar? Ik zei, ja, ik was daar van op de radio.
1: Ik heb de auto gewonnen op een vrijdagavond.
0: Ja, precies, ja. Dus dat was wel grappig dat mensen dat ook nog zo toevallig hoorden.
1: Weet je wat voor mij ook een beetje spannend was, Rezoel? Ja, normaal gezien heb ik het allemaal zelf in handen. Als Q-Music een prijs regelt, dan is het allemaal achterliggend, allemaal in orde. Nu heeft Christophe van Shiny Car For You, het Rillaar, zelf de prijs geregeld. Want ja, hij heeft natuurlijk zelf die zaak. Dus ja, het was volledig uit mijn handen. Heb je nog gehoord van Christophe? Is alles in orde gekomen?
0: Ja, ik ben vandaag de auto gaan halen.
1: Is het echt?
0: Dus ik ben er snel. Ik heb er zelf proactief contact opgenomen. Ik kon het vandaag gaan halen.
1: Allee, maar ik ben zo blij om dat te horen, dat je hem al meteen bent kunnen gaan halen. Gloednieuw zal hem waarschijnlijk niet zijn. Het was een Citroën C3. Wat ga je er nu mee doen?
0: Ja, gloednieuw inderdaad is het ook niet. Maar ja, goed, er zijn hier en daar wat opknapwerkzaamheden. Als ik dat allemaal geregeld krijg, dan ga ik een cadeautje aan mijn vrouw doen en maak ik haar blij.
1: Maar ja, dus, dat is toch wel schoon, hè?
0: Ja, absoluut. Daar ben ik wel blij mee.
1: Kei fijn. Met welke wagen rijdt jouw vrouw op dit moment?
0: Momenteel met zo'n Opel Corsa, maar die heeft bijna 300.000 kilometer, die is eigenlijk een vervanging toe.
1: Ah wel, dan kan een Citroën C3 misschien al toch al een kleine hulp zijn.
0: Inderdaad. Het is ook een diesel en diesel is tegenwoordig helemaal de zwarte lijst gezet, dus overschakelen naar benzine is ook wel een goede optie.
1: Geen slecht idee. Rezoel, ik ben zo blij dat jij degene bent die de telefoon heeft opgepikt en dat je hem gewonnen hebt en ik wens je nog een fantastisch fijne avond.
0: Ja, dankjewel. Dat gaat lukken. Dankjewel.
1: Voilà. Salut, Rezoel. Bye-bye. Ja, als jij zelf ook eens een keer wilt meespelen op vrijdagavond met de kleine zelfstandige, mag me altijd even een berichtje sturen in die Q-app. Elke vrijdag op de radio.

David Guetta en Aiken, dat kan niet misgaan. Vooral niet als het 7:01 is op je maandagavond. Zometeen even je Spaans bijscherpen. Kan alleen maar van pas komen natuurlijk. Ga je al een beetje beginnen oefenen voor volgende zomervakantie. Hè? Wie weet ga je dan wel een leuke trip maken naar Spanje. Eerst nog even naar de Vlaamse snelwegen. Daar staat nog één file waar je 5 minuten verliest. Die staat op de A201. En dat tussen Diegem en Diegem Industrie. Mocht je op eender andere plek in ons land stilstaan, wel, dan weet je dus bij deze dat daar sowieso minder lang gaat duren.

0: feit dat je nu naar de radio aan het luisteren bent, wilt misschien al wel iets zeggen. Maar ik wil toch nog even een vraag aan jou stellen. Ben jij iemand die veel streamt? Dan bedoel ik dus veel muziek streamt. Doe je dat wel eens zoals Spotify, Apple Music? Al ja, het kan overal eigenlijk, hè. Ik moet zeggen, ik doe dat enkel als ik ga sporten. Wat dus niet zo vaak gebeurt, ja. In de auto luister ik heel vaak naar de radio, behalve de afgelopen 2 dagen. Toen heb ik echt even heel veel muziek gestreamd. In particular, 1 liedje eigenlijk. Er is 1 liedje dat ik echt bijna hele dagen op repeat heb gespeeld. Omdat ik het, ja, ik heb leren kennen hier bij Q-Music, vorige week een repeat of niet. En ik vind het zo'n leuke tune. Dus ik dacht, die gaan we zo meteen toch even moeten draaien. Die komt er zo meteen aan. Ik ben er zeker van dat jij ook helemaal betoverd gaat zijn opnieuw. En als dat nog niet genoeg reden is om te blijven luisteren, we gaan ook doen van... Ja, dit komt er zo meteen ook aan.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings. Play it smart.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

ik heb net moeten toegeven dat ik de afgelopen dagen de radio bitter weinig heb opgezet. Ja, sorry. En dat komt omdat ik plots een nieuwe hit heb ontdekt die ik de hele, heel het weekend heb zitten streamen eigenlijk.

0: Ik heb hem wel op Q ontdekt, gelukkig, die nieuwe hit. Zat vorige week nog in Repeat of Niet. En het geeft me echt een heel goed gevoel, dat liedje. Het nummer komt van een 28-jarige Brit uit Wales. Hij is ooit bekend geworden door The Voice. En in die eerste grote hit die hij maakte, heeft hij meteen al een sample verwerkt van de enige echte Fleetwood Mac. Ja, dan kan het eigenlijk al niet mislopen, hè. Ik heb het over deze. Heerlijk nummer, Everywhere. Nu, ik ben ervan overtuigd dat jij eigenlijk ook heel hard gaat genieten de komende 3 minuten. Zo lang duurt het nummer. Waar je ook zit, in de auto, thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is Jamie Miller met...

Ik zag vandaag op Instagram dat Milo dit najaar gaat beginnen rondtoeren in Duitsland en Zwitserland. Dat gaat in november zijn, als ik mij niet vergis. En hij gaat dat doen zonder band. Alleen hij en zijn gitaar. Ja, want hij gaat al zijn grootste hits akoestisch brengen daar. Dat gaat natuurlijk fantastisch mooi zijn, dat weet je. Want Milo die heeft heel veel grote hits.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Het is 8 uur nieuws met Emiel.
7: Goedenavond.
6: Zo'n 80% van het gevangenispersoneel staakt vandaag. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt massaal het werk neergelegd. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. En er werden ook vandaag politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdag. Van 10 uur. Uiteindelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld €100 wil afhalen, kost je dat eigenlijk €115. In Indonesië betaal je €11 extra en in Turkije 6.
8: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij die geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
6: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima straks rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden.
9: Dankjewel, Emiel. En er staat ook nog 1 file van 5 minuten. Die staat op de E40 richting Brussel tussen Wetteren en Erpenmeren. En dat komt daar omdat er in de buurt een ongeval is gebeurd.
10: Music.
9: Ik zeg altijd, beter zand in je zakken dan zand in je schoenen. Hè, want er is toch niks vervelender dan dat. Ja, Pommelie Thijs weet er alles van.

Bruno Mars en All My Soul. Nou, zalig, het bijna 8:10 daarmee geworden. Ik was daar straks misschien net zoals jij aan het luisteren naar Joren en Naomi op Q Music, tussen 4 en 7 elke dag. En daar ging het over de trouw van Joren Linssen. Ja, volgende zomer dan stapt hij dus in het huwelijksbootje met zijn verloofde Anna. En afgelopen weekend heeft hij alle uitnodigingen gemaakt. Dat was hij plots aan het vertellen op de radio daarnet. Ik heb toch een beetje luider gezet. En dan denk je van, oh, zo romantisch. Hè? Maar op de radio ging het dan plots over, moet ik mijn collega's uitnodigen op mijn trouw of niet? Dat vroeg hij zich luid op af op de radio. Nu ja, jij weet dat natuurlijk niet, maar achter de schermen zijn Joren Linssen en ik eigenlijk naast collega's ook best wel goede vrienden. We gaan als een keer zo een happetje eten of we gaan eens naar een feestje of hier en daar. Nu, ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik heb dus nog geen uitnodiging ontvangen. Hè. Dus ja, het is te hopen dat hij die nog niet verstuurd heeft. Ik weet niet exact wat hij gezegd heeft daar straks. Heeft hij ze al verstuurd of niet? Want anders, toch maar gek dat ik nog altijd niks in mijn brievenbus heb ontvangen. In ieder geval, in het geval dat hij mij toch zou uitnodigen volgende zomer, misschien even goed om daar al over na te denken. Wat zou ik meenemen als cadeau voor Joren Linssen en zijn dan vrouw? Ja, ik ben er liever goed op tijd bij, want ik ben eigenlijk nog nooit alleen naar een trouwfeest geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja, wat de hel neem je eigenlijk mee als je zo naar een trouwfeest gaat? Je mag dat wel even droppen in de Q-app. Ondertussen gaan wij vooral...

Blijkbaar is Joren Lintzen bezig met de uitnodigingen voor zijn trouw. Ik weet nog niet of ik er eentje ga ontvangen. Ik heb er nog niks gekregen. Stuur heel veel mensen geen paniek. Het is pas volgende zomer. Het zal nog wel komen. Heeft wel iemand al een heel goed idee voor een cadeau? VIP-tickets voor Gaga en dan een meet-and-greet. Ja, daar kan ik misschien wel eens even over nadenken. Als je zelf een betere optie hebt, laat maar

0: gaat hier vanavond heel even over de trouw van Joren Lienzen. Want hij had het er vandaag zelf ook over op de radio. Hij gaat volgende zomer trouwen met zijn verloofde Anna. En hij was er vandaag over bezig dat hij afgelopen weekend alle uitnodigingen heeft gemaakt. En dan was hij zich ook luid op aan het afvragen, moet ik mijn collega's dan ook uitnodigen? Dus heel benieuwd of ik überhaupt word uitgenodigd. Daar gaan we even op moeten afwachten. Maar ik ben eigenlijk zelf nog nooit alleen naar een trouwfeest geweest. Dus ik heb geen enkel idee wat ik dan ook moet doen als ik stel dat ik echt word uitgenodigd. Er komen gelukkig wel veel goede dingen binnen in de Q-app. Het is eigenlijk vooral geld. Geld is het allerbelangrijkste, een envelopje of zo. Misschien een flesje champagne stuurt nog iemand. Maar dan heb je ook nog Stijn. Stijn, jij bent al vaak op trouwfeesten geweest, denk ik, hè?
1: Ja, ja.
0: En vertel eens, wat is dan zo het beste cadeau dat je kan geven?
1: Ik heb al eens een betonblok gegeven met geld in. Een emmer bruine zeep met geldstukken in, dus.
0: Maar hoeveel geld zit daar dan in, Stijn?
1: Dat waren allemaal 1 centjes en 2 centjes. Je geeft een klein bedrag dat je daarin zit en de rest stort op de rekening. Hè.
0: Ah, oké, okay, daar komt wel nog meer geld, want ik dacht al, anders is het maar gierig ook.
1: Ja,
0: hè.
1: Je kunt moeilijk van 100 euro of 200 euro aan klein geld in die emmer steken. Hè.
0: Ja, dat zou heel veel werk zijn, inderdaad. Zeg, wat is dan zo het hoogtepunt van een trouwfeest?
1: Al je cadeau afgeven, natuurlijk.
0: Om gewoon het gezicht te zien.
1: Ik gaf die nooit af met dingen. Als ik binnenkwam, maar ik gaf die altijd al zo met voor de dans af of zo.
0: En dan kwam je plots binnen met een blok beton.
1: Dat iedereen dat kon zien.
0: En wat is dan?
1: Ik had al eens in de familie een keer 2 varkens gegeven, hoor.
0: Wat?
1: Ja, 2 kleine varkens.
0: Maar dat kan toch niet? Maar naar wat voor trouwfeesten ga jij, Stijn?
1: Ja, goeie trouwfeesten.
0: Amai, zit jij ondertussen in de helikopter ook?
1: Sorry?
0: Zit jij ondertussen in de helikopter?
1: Nee, dat is
0: van
1: aan het werken, dus daarmee.
0: Ah, oké, okay, voilà. Ah, wel, zeg, veel succes nog, fijne avond. En ik denk, ik ga jou niet uitnodigen voor mijn trouwfeest ooit, denk ik, want...
1: oké, okay,
0: salut, man, ciao.
1: Ja, ciao.

ongelooflijk mooie Sienna Spyro. En Die on this hill. Ondertussen nog een berichtje van Oeshi uit Maasmechelen. Die zegt, hey Timo, wat moet je meenemen naar een trouwfeest als cadeau? Ja, ik kan het eigenlijk niet eens zeggen. Het zijn gedurfde speeltjes die ze wil meenemen. Zodat je een leuke eerste nacht hebt als gehuwde. Dankjewel voor de tip, Oeshi. Het is gelukkig pas volgende zomer, dus ik kan er nog even over nadenken. Maar ik neem het zeker mee. Ondertussen wel goed nieuws op de Vlaamse snelwegen, want je verliest ondertussen op geen enkele plek meer dan 5 minuten. Sounds better with you. Timo Pirela.

0: Chainsmokers, Halsey en Closer bij Q-Music. Ik las net echt juist iets heel interessant online. Het staat ook nog maar net online. Op HLN. De Britse prins George. Dat is het niet. De Britse prins. Nee, de Britse prins George. Dat is de zoon van prins William. Die is net 13 jaar geworden. En die gaat nu, net zoals zijn papa vroeger, naar de kostschool. In de UK. Hè. Allemaal goed en wel. Hij moet dan ook zo een rok dragen op school als uniform en zo. Hij moet er dan ook echt blijven slapen op internaat. En ik weet niet hoeveel een school exact in ons eigen land kost, want ik heb geen kinderen. Ik heb het ook nooit zelf moeten betalen. Het zal sowieso niet weinig zijn. Maar misschien is het even leuk om te raden in de Q-app hoeveel jij denkt dat prins George per jaar moet neerleggen om te studeren aan zijn kostschool. Ik hoop potverdikke dat hij daar ook wat te eten krijgt, want het is echt heel veel geld, toch?
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

De zoon van Prins William, hè, zijn naam is Prins George in de UK, die mag, net zoals heel veel andere kindertjes in ons land, dit jaar starten aan het middelbaar, aan de middelbare school. Er komen heel wat berichten binnen ondertussen, want in ons land betaal je, ik wist dat niet, blijkbaar 1200 tot 1700 euro per jaar voor de middelbare school. Maar ik vind dat echt heel veel geld. 1700 euro per jaar, joh. Dat is blijkbaar wel inclusief boeken, zegt Wendy. Maar ja, dan nog. Heel veel geld eigenlijk, hè. Nu, in dit geval, Prins George die gaat dus naar de kostschool. En niet zomaar de eerste, de beste. Nee, naar de kostschool waar ook zijn papa, Prins William, zijn onkel Prins Harry hebben gezeten. En ook de bedenker van James Bond is daar blijkbaar nog op school geweest. Het heet Eton College. Wat moet je doen op Eton College? Wel, je moet daar dus een rokuniform dragen. Dus iedereen heeft daar hetzelfde aan. Je blijft sowieso slapen. Je gsm, die moet je afgeven. En je krijgt ook geen kamergenoot. Dus ik denk dat dat daar wel een vrij eenzaam bestaan is. Nu, waarom is dat zo'n prestigieuze school? Wel, in 1815 hebben ze daar blijkbaar de allereerste voetbalregels ter wereld vastgelegd. Dus dat is daar allemaal ontstaan. Dan weet je wel, dat is de plek waar je moet zijn. En dan vraag jij je natuurlijk af, ja, maar hoeveel kost dat dan per jaar? Ah wel, 76.650 euro. Dus het is te hopen dat je af en toe toch wat warme soep krijgt op de middag, want anders is dat het geld wel echt niet waard.

Nog even 5 seconden stilte. Voor de achternaam van Miley Cyrus. Ja, want die is niet meer. Het was de Q-topschijf van deze week. Miley, ze heeft de Cyrus laten vallen. Dus ze gaat nu door het leven met een kortere naam. Maar ja, toch met een kortere artiestennaam. Het is wel nog altijd een fantastische hit. Maar er komt een berichtje binnen van Paulien in de Q-app. Die verstaat niet helemaal wat Miley Cyrus zingt. En ik moet zeggen, het klopt, Paulien. Ik kan het ook niet zo heel goed verstaan. Ze zingt dus in het refrein: The kids don't wanna dance. The kids don't wanna dance. Maar ik weet ook niet wat ze... Het lijkt alsof ze van alles zegt. Het is dat. En dan is er ook nog een berichtje van Frank. Ja, veel mening over deze hit. Frank die zegt: het doet mij een beetje denken aan Madonna. Inderdaad, nu je het zegt, zowel qua uiterlijk als qua muziek begint een beetje in de richting van Madonna te gaan. Dat is alleen maar een compliment natuurlijk. Dit is Damiano David bij Q Music. Q.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws met Emiel.
1: Een goedenavond.
2: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen.
3: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open. Dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
2: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen en er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond, 10 uur. En in de haven van Duinkerke in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Nederlandse krant Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen met maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Er staan geen files meer op de Vlaamse snelwegen.
4: Music. Timo Pirella.
0: Ah, met zometeen een van mijn favoriete hits in de Q-playlist. Eerst nog even nazomeren, ook al nu de zon onder is.

De drie Jonas Brothers, het zijn ook echte broers. Love Me to Heaven. Een heel erg goede avond. Je luistert naar Q Music, de enige juiste keuze die je kon maken natuurlijk. Wat je ook aan het doen bent vanavond. En wat ben jij eigenlijk aan het doen op deze maandagavond? Ik ben wel geïnteresseerd. Eén ding is duidelijk, je bent niet alleen, want er komen veel berichten binnen in de Q-app. Margot uit Berlaren bijvoorbeeld, die luistert Q tijdens het... tijdens het naaien, stuurt ze... Sorry, ik weet niet waarom ik dat grappig vind, dat is heel kinderachtig. Juf Lieve uit Dendermonde, die zegt dat ze net de eerste toetsen van het nieuwe schooljaar aan het verbeteren is. Amai, zeg juf Lieve, toetsen na één week school, dat vind ik wel heel heftig. Niet te streng zijn vanavond, dankjewel. En Arne uit Gent, die is net klaar met werken en die gaat vanavond toch naar de fitness, laat hij weten. Dat is goede dedication, Arne. Heel veel succes daar. Ik ben sinds 3 dagen ook weer goed aan het sporten eigenlijk. En dat is toch gek hoe snel je daar het gevolg van voelt eigenlijk zo. Hè? Meteen minder moe, uw t-shirt niet meer kunnen aandoen van de spierpijn en zo, al zalig. Als je zelf nog genoeg kan bewegen om te dansen, dan is dat exact wat je gaat doen de komende 2 minuten, denk ik. Op de nummer 20 in de Q Top 40. Dit is Juste en Sam Harper. Q,

0: Professor Green zou ook zo uit een Spider-Man-film of zo kunnen komen eigenlijk. En Emily Sunday, read all about it bij Q-Music. Zeg, je weet het misschien of je weet het ook niet. Elke ochtend kan je bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow van Q meespelen met het leukste radiospelletje van ons land. En ik zeg dat niet omdat zij mij gedwongen hebben om dat te zeggen. Nee, vier op een rij, ik vind dat zo simpel dat het gewoon geniaal is. Je krijgt vier woorden en je moet dan gewoon telkens het eerste woord zeggen waar je aan denkt. En als je dan dezelfde associatie hebt als Dorothee bij dat woord, dan win je. Oh ja, je moet wel vier keer dezelfde associatie hebben natuurlijk. Misschien even een kleine test. Wat zou jij zeggen, jij thuis, bij het woord scherp?
1: Peper.
2: Zout.
1: Veer.
2: Vogel.
1: Scherp.
2: Bot.
1: Fiets.
2: Fiets.
1: Fiets.
2: Auto.
0: Auto. Oké. Okay. Ik haal door erbij.
3: Oké. Snelle zwaai. Ja.
0: Oké. Okay. Peper.
3: Zout.
0: Ja hoor. Veer.
3: Vogel.
1: Scherp.
3: Mes.
4: Nee, bot.
0: Zo snel kan het ook gedaan zijn. Als je denkt, dat kan ik beter, dan moet je morgenochtend gewoon vier op een rij sturen in de Q-app. En dan maak je net zoals elke ochtend kans op 1000 euro en een matras van Beterbed. Wat wil je nog meer? Somber misschien. Wat dacht je daarvan? Dit is Homewrecker. Yeah.

0: Ik heb deze videoclip van Ariana Grande zo vaak gezien in de kebabzaak waar ik vroeger altijd naartoe ging met mijn ouders, dat ik altijd moet terugdenken aan de kebabzaak als ik dit hoor. Het was One Last Time bij Q Music. Met nu toch wel een zeer belangrijk moment. Ik weet niet of jij daar klaar voor bent. Ik wel, denk ik.
1: Repeat of niet.
0: Repeat of niet, dat spelen we elke dag. Daarin beslis jij welke nieuwe hits er in de Q-playlist komen en welke niet. De enige voorwaarde, ze moeten 10 keer een repeat krijgen van jou. En nu is het zover. Dit is de 10e keer dat Lucas en Steve met hun All I Know in de playlist staan. Dus de vraag is, ga je ze morgen, vanaf morgen, extra veel horen of toch niet? Dat ligt volledig in jouw handen. Het enige wat jij moet doen is nu even de Q-app openen. Misschien nog een keer goed luisteren. Een laatste keer even een oordeel vellen. En dan ofwel repeat, ofwel niet sturen in de Q-app. Dit is All I Know. Ik ben in ieder geval grote fan, maar ja, ik wil je natuurlijk niet beïnvloeden.

Dit is een heel belangrijk moment en jij bent erbij. Heb jij even geluk, zeg. Het is de laatste repeat of niet voor deze Lucas en Steve en All I Know. Als ze er nu door zijn, dan hebben ze 10 op 10 en dan hoor je ze dus vanaf morgen in de Q-playlist. En dan krijg je ook vooral een nieuwe hit bij Matthias van den Bulke in de ochtend. Oh, dat is wel spijtig. Allee, jong. Oh, dat is toen. Het was unaniem. Repeat of niet. Maar nu komt Thierry er toch even een stokje voor steken. Allee, Thierry, dat is wel... Oh, dat is spijtig. Hij zegt, ik vind het niet vanuit mijn bad. Hij zit dus in bad en hij zegt nee. Goedje, sorry, Thierry. Ja, Thierry, dat is wel echt ambetant, jong. Want al de andere reacties zijn kei positief. Ik ben ook echt grote fan van Lucas en Steve. Ze brengen heel veel positiviteit en dat is exact wat we kunnen gebruiken. Vanaf morgen zou er blijkbaar opnieuw een beetje regen kunnen komen in ons land. Dus dan kunnen we wel van die zonnige hits gebruiken. Ik zie hier... even kijken. Stefanie zegt repeat. Thibaut zegt repeat. Aisha zegt repeat. Amber zegt repeat. Het blijft maar doorgaan. Ja, ja, ja. Ze zijn meer dan welkom in de Q-playlist. En ik ben vooral heel benieuwd wie we dan morgen in petto hebben. Hè? Ik beslis dat niet, maar morgen weer een gloednieuwe hit in repeat of niet. Deze, die ken je al een hele tijd. Dit is Nate Smith en Fix What You Didn't Break.

0: Hallo.
1: Hallo, dag Michiel.
0: Is het met Timo?
1: Ja, het is met Timo. Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Zeg, wat ben je allemaal aan het doen, jong?
0: Oh, ik ben aan het zaaien.
1: Aan het zaaien?
0: Hoort u mij goed?
1: Ja, ik hoor u.
0: Oké, top.
1: Zeg, wat ben je aan het zaaien?
0: Gras, omdat morgen gaat regenen, moet nog vlug vanavond alles erin.
1: Amai, maar jij woont dan op de boerderij of zo?
0: Ja, ik ben een boerenzoon.
1: Amai, fantastisch, jongen. Op dit uur nog gras aan het zaaien?
0: Ja, want het gaat blijkbaar vannacht regenen of morgenavond.
1: Ja?
0: Als het regent, dit kan je niet meer zaaien. Niet.
1: Ah ja, dus het moet echt vandaag nog snel gebeuren?
0: Ja, best wel. Anders moet je weer een paar dagen wachten, dat is niet ideaal.
1: Ah ja, nee, tuurlijk niet. En zeg, over hoeveel oppervlakte spreken we nog? Wat moet je nog doen?
0: Ik moet nu nog 5 hectare nu. Ik ben nu al een stuk of 8 uur bezig. Dus, ja.
1: Oh, 8, dan mee. Wacht, is dat echt waar, Michiel?
0: Ja, ik moet nu ook nog
1: 3 uurtjes schuurtjes maken. Oh, amai, ik wens jou alle succes, jong. Ik heb nog heel veel goede hits voor u bij, gelukkig, want anders ga je dat toch niet volhouden.
0: Ik hoop het veel.
1: Amai, respect, jong. En voor wie is het gras? Is het voor de koeien dan, dat je het zaait?
0: Ja, voor de koeien, ja. Okay. Maar je ruikt en nu gras erin.
1: En wat zeggen die dan? Anders dank je wel.
0: Moe zeker, ja.
1: Michiel, nog een hele fijne avond. Salut, man. Succes, jong.
0: Ja,

0: Runaway. Ik heb nog wel wat goede hits tot 10 uur. Zometeen Leon van Averbeke op de radio. Maar ik dacht, het is wel gek. Er komt opeens heel veel goed nieuws binnen in de Q-app. Dus heel veel mensen delen hun goed nieuws van vandaag. Wat heel, heel leuk is om te lezen natuurlijk. Misschien als je zelf ook goed nieuws hebt gehad vandaag, laat mij ook nog even weten in de Q-app. En dan bel ik zo meteen gewoon even iemand op. Als jij dan zelf een rotdag hebt gehad, dan kan je toch aan iemand anders gelukje zelf optrekken vandaag. Dus in welk geval dan ook, mocht je iets leuk hebben meegemaakt, laat het mij even weten in de Q-app. Dan leg ik zo meteen nog eens even de telefoonlijn van Q-Music open. Ondertussen krijg je echt nog wel een goede hit zo meteen. Zoiets van No Stress.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta. Zos.

0: als je zo meteen begint aan de avondshift, is dit natuurlijk niet wat je wil horen als je gewoon gedaan hebt met werken vandaag. Dan is dat wel exact wat je wil horen. No stress, Laurent Wolf op de radio. Berichtje van Frankie. Oh, Frankie is goede punten aan het scoren, denk ik. Frankie zegt, het goede nieuws van vandaag is dat ik van mijn werk onderweg ben naar de liefste vrouw die ik mij kan inbeelden. Oh, Frankie, ik hoop dat jouw liefste vrouw aan het luisteren is. Rij vanavond. Allee, ik ga zwijgen. Even kijken, goed nieuws. De goed nieuws telefoon om 10:15. Hallo, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, zeg, je hebt morgen een grote dag op de planning.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens.
1: Mijn zoontje is jarig, wordt 1 jaar.
0: Oh, 1 jaar, dat is wel echt een magische leeftijd, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik word er een beetje emotioneel van.
0: Oh, ik kan het mij inbeelden, Vicky. Ga je nu al wenen? Het is nog geen 10 uur op de avond. Ga je al beginnen wenen op de radio?
1: Ja, sorry.
0: Oh, Vicky, sorry.
1: Het is ook mijn eerste kindje, dus...
0: Maar ja, tuurlijk, zeg. Maar, en wat ga je morgen doen?
1: Ik ga een lekker ontbijtje doen morgen. En dan gaat hij naar de kruis, want hij heeft gisteren vandaag zijn verjaardagsfeestje gehad.
0: Ja, oké, top.
1: Maar we gaan van het weekend een heel groot verjaardagsfeestje geven.
0: Zeg, en is dat een leeftijd dat je ook al moet trakteren in de crash? Of doen ze dat nog niet op die leeftijd?
1: Nee, normaal gezien moet het niet, maar mama heeft toch moeite gedaan om een mooi mandje te maken met fruitsapjes, zonder suiker, koekjes, wasapjes.
0: Amai.
1: En alles zo waar.
0: Vicky,
1: ja, ja.
0: Het kan niet op.
1: Nee. Het was en een mooi kaartje voor de begeleiders, want ze staan er toch al een half jaar voor klaar.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Voor mijn zoontje.
0: Hoe heet die? Liam. Ik zie het al. Liam, wat een mooie
1: Liam
0: naam ook.
1: Verbeke. Ja,
0: Liam Verbeke.
1: Liam ook van de DJ, hè?
0: Dus ja. Ah wel, de Liam die komt
1: Liam
0: er straks nog aan.
1: Verbeke. Ja, inderdaad. Hij is heel zot van Q-music. Als ik op tv zat, hij blijft er naar kijken.
0: Is het echt?
1: Dat is ongelooflijk.
0: Maar vooral naar Liam van Averbeke. Vooral naar Liam van Averbeke waarschijnlijk.
1: Ah,
0: ja, natuurlijk.
1: Ja, maar toch maar heel veel DJ's.
0: Ah, is het waar? Misschien dat het later zelf ook kunnen wordt dan, hè?
1: Ja, wie weet, hè?
0: Oké, fantastisch. Zeg, Vicky, hou de tranen nog heel even in. Het is pas morgen, hè, dat je echt alles eruit mag laten, hè?
1: Inderdaad.
0: Is het goed, Awel? En wens Liam ook een hele dikke proficiat van heel Team Q Music.
1: Dankjewel,
0: Vicky. Fijne avond. Bye-bye.
1: Voor u hetzelfde. Tada.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ex-Q-topschijf en hij blijft zo hard in je hoofd hangen. De nieuwe Alex Warren. Dit is Emerald.

0: elke zaterdagnacht bij Q-Music ook te horen, die Lost Frequencies. Black Friday, Pretty Like the Sun. Berichtje van de Silke in de Q-Web. Amai, Liam van Averbeke heeft al fans. Hij wordt al vernoemd. Al ja, kinderen worden al vernoemd naar Liam van Averbeke. Heb je het gehoord net?
1: Ik heb het inderdaad gehoord. Ik ben een beetje vereerd eigenlijk.
0: Trap toch? Ja? We hadden Liam Verbeke aan de lijn.
1: Het is ook wel een heel populaire babynaam. Ik denk dat al de afgelopen 10 jaar constant in de top 10 staat ook.
0: Liam?
1: Ja, toen ik klein was, was dat totaal nog niet populair. Maar nu wel. Dus ik ben een trendsetter. Dat wil ik daarmee zeggen. Allee, mijn ouders toch.
0: Ja, maar Liam is ook wel een mooie naam gewonnen.
1: Liams. Ja. Het was Liam of Matthias, blijkbaar. Het is Liam geworden door de zanger van Oasis, hè, Liam Gallagher.
0: Amai, maar Liam van Averbeke, dat bekt ook gewoon goed natuurlijk.
1: Ik vond het als kind wel altijd vervelend, omdat dat een heel lange achternaam is. En dan zeiden ze zo, al heel lang bezig, moet ik je toets invullen, heb maar een paar minuten tijd. En dan tegen dat mijn naam was ingevuld, was de toets al voorbij. Dat is niet waar, man.
0: Niet zeker. Maar Liam, dat rijmt wel op niks. Dat is dan misschien wel weer ambetant. Net goed eigenlijk, want dan kunnen de kindjes je ook niet plagen.
1: Ah, nee, dat is waar, dat is waar. Maar ja, wat zitten we eigenlijk eens even over mijn naam? Jij heet Timo Pireda. Dat is super origineel.
0: Ja, maar Timo, dat rijmt dan op limo. En daar werd ik dan wel eens... Ja.
1: Timo in de limo. Zo,
0: dat werd dan gezegd, inderdaad, als kind. Liam, jij gaat zo meteen op de radio. Wat ga je dan al doen vanavond?
1: We doen opnieuw nog één ding. Dus als er mensen zijn die nog iets moeten voltooien vandaag, een taakje of iets dat ze hebben uitgesteld tot het einde van de dag, dan ben je ten eerste niet alleen, natuurlijk, ik ook altijd. Hetzelfde met mijn radioshow, we zitten ook op het einde van de dag. Mm-hmm. Maar als je dus nog iets wilt doen net voor de 12 uur is, stuur dan een berichtje in de Q-app, dan bel ik je zo meteen misschien wel op. En als jij jouw ene ding kan voltooien voor 12 uur, dan krijg je van mij de allerlaatste woorden op Q van vandaag.
0: Oké. Dat is wel een
1: mooi deal, hè?
0: Mooi deal. Maar dan moet je wel heel de avond wakker blijven, want als je dan net wilde gaan slapen...
1: Mijn programma duurt maar 2 uurtjes.
0: Middernacht, als je morgen moet gaan werken, Liam.
1: Toch eens 5 voor 12. Je moet er iets voor over hebben, hè? En je mag zeggen wat je wilt. Op de radio.
0: Wauw. Dit is Freya Sky, dat zal ik zeggen, ze. Q-music. Q sounds better with you. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws horen van Emiel.
1: Goedenavond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen.
2: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot morgen ter plaatse. En het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden liever. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden.
0: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E17. Reken daar 20 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring dan richting Gent een kwartier erbij tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland op de Antwerpse ring 13 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En dan nog eens 6 minuten vanaf Antwerpen-West tot aan de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee. En heb jij nog een taakje voor vandaag? Een taakje dat je zo hebt uitgesteld, dat je eigenlijk echt wel zou moeten afwerken voor het einde van deze dag. Laat het dan zo snel mogelijk weten in de Q-app via een berichtje of een audioberichtje. Want zometeen kan je er de laatste woorden mee winnen van vandaag op de radio. Maar eerst muziek uiteraard.
3: Q-music. Liam van Haverbeek.
0: Van de man die op woensdag 10 februari op het podium van de Ancien Belgique kruipt, maakt hij vandaag bekend. Dit is Cameron Whitcomb.

Van Shakira, de nummer 1 in de hitlijst van Vlaanderen. De Q-top 40, uiteraard. Hey, hallo vrienden. Een hele fijne avond. Je luistert naar Q-Music. De eerste dag van de nieuwe werkweek is weer voorbij gevlogen. Ik hoop wel, eerlijk gezegd, dat die bij jou beter is verlopen dan bij mij. Want, goh, mannetjes, ik heb mij toch een klein beetje geschaamd vandaag. Ja, je moet weten, naast de Q-DJ heb ik ook nog een andere job. Ben ik nieuwsanker bij de regionale televisie in West-Vlaanderen, Focus en WTV. Dat is een hele leuke combinatie. Maar gisteren namiddag zat ik met een barbecue. Ook heel fijn, uiteraard. En heb ik de hele namiddag in de zon gelopen zonder daar eigenlijk bij stil te staan. Met als gevolg, je kan het al raden, ik ben helemaal verbrand. Ik had gelukkig wel, of ja, misschien net niet, mijn zonnebril aan. Maar nu lijkt het dus alsof ik constant mijn zonnebril aan heb, want mijn voorhoofd is verbrand en mijn wangetjes zijn verbrand. En ja, rond mijn ogen helemaal niets. Met als gevolg kon je deze middag en deze avond een tomaat zien op de West-Vlaamse televisie. Het was een klein beetje gênant, maar dat deed me wel aan iets denken. Namelijk, wat is zo het meest gênante dat jij al hebt meegemaakt op de werkvloer met de collega's? Maar echt zo iets van die dingen waar je nu nog voor schaamt als je eraan terugdenkt. Laat maar weten in de Q-app tijdens deze heerlijke schijf van Paul Kalkbrenner, Sky and Sand.

0: Romy die stuurt in de app dat ze ooit hete soep heeft gemorst over haar baas. Ja, dat is inderdaad ook vrij gênant, inderdaad, Romy.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Judith die hoeft zich niet te schamen, integendeel, want wat een nummer heeft ze weer al geschreven. You did not sign up.

0: The Bowser, het is 20 over 10. Je luistert naar de late night van Q-Music. Heel fijn dat je erbij bent. En we hebben het over gênante momenten op het werk. Ja, Eline uit Zonnebeke die stuurt. Ik heb ooit een presentatie gegeven voor de baas en heel professioneel naar het scherm willen wijzen met een stift. Was ik het dopje vergeten en nu staat er voor altijd een zwarte streep op mijn witte hemd en het projectiescherm. Amai, dat is inderdaad niet zo heel handig, Eline. Sandra Dessel die stuurt. Ja, ik heb ooit in een volle lift op het werk een heel discreet windje willen laten. Dacht ik, want dat bleek heel luid te zijn. Ontzettend gênant. Ik heb ook een leuk berichtje binnengekregen van Johan. Johan uit Antwerpen.
1: Ik werd dus achter de vuilkar.
0: Oké.
1: En het is te groot om, als je moet plassen, even tegen de muur aan te plassen. En ja, ik had een stomme kop. Bij een van de voorbanden loop te plassen. En dat bleek daar een camera te hangen. Voor de mensen die op de fiets zitten. Dat, dat de chauffeur dat kan zien.
0: Ah ja, dat
1: er hangt een heel klein... hoe zeg je dat? Een tv-schermpje. En dan kunnen ze dat zien. En ja, en ik met mijn volle ornaat plassen.
0: Ik snap het.
1: En mijn collega's hebben dat gezien. Nou, twee dan, hè.
0: Dat is inderdaad ook vrij gênant, Johan. Als jij ook nog een gênante verhaal hebt, laat maar weten. Laat ze maar komen, dan zijn we niet alleen.

0: Edge of Desire. Genante momenten op het werk. Daarover hebben we het. Je kent het ongetwijfeld wel. Goedenavond, dag Connie uit de Senderlo. Jij hebt ook zo'n momentje gehad, hè?
1: Ik was op mijn eerste werkdag daar. Dat was in een grote fabriek. En ik moest dringend naar het toilet, maar we wachten altijd even voordat ik vraag van het toilet te gaan. Dus het was echt super dringend. En ik wist ook niet waar het toilet was. Dus ik zeg, ja, ik moet dat vragen aan iemand. Hè. Dus ik vraag aan iemand, waar is het toilet? Ja, kinder, de eerste deur, de eerste wegje naar de rechtse kant bijvoorbeeld. Hè. En dan naar links. En ik loop naar het toilet. En ik zie die glazen deur niet. Hè. Dus echt.
0: Volle kracht er tegenaan, oh nee.
1: Ja, ja.
0: En hadden veel mensen dat gezien?
1: Ja, toch wel een paar.
0: Hij had onmiddellijk een naam gemaakt.
1: Behoorlijkste naam, ja. En pijnlijk ook.
0: Ja, waarschijnlijk. En dan een bel voor de rest van de dag, of wat?
1: Ja.
0: Oei, oei, oei. En werkte dat nog altijd?
1: Ik nam de herinnering mee naar huis, zal ik zo zeggen. Ja. Maar het wel, ik spreek nu over 30 jaar geleden of zo.
0: Okay.
1: Ik ben het toch niet vergeten.
0: Ja, en misschien zijn er mensen die dat ook nog zich herinneren. Hè? Dus hebben nog met Connie gewerkt en weten nog dat ze tegen de glazen deur heeft gelopen. Laten ze iets weten in de Q-app. Dat zou wel grappig zijn.
1: Wie weet.
0: En misschien om dat te delen, Connie. Fijne avond nog. Hè?
1: Ja, dat

0: Party Vibes van Olivia Dean. Met Man I Need, daarom is het ruim 10:30 op de klok. Een hele fijne avond als je luistert vanuit de auto. Dan kan dat waarschijnlijk vanuit de file zijn, want zo staan er momenteel 4 van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 staat de langste file op dit moment. 26 minuten extra rijden daar tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring dan richting Gent ook 26 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland om de Antwerpse ring staat er een file, of staan er 2 files liever. 13 minuten extra tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West. En dan nog eens 5 minuten tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
1: Het is ofwel flikken,

Sorry Papi blijft scoren in de Q-top 40 op plek 5 momenteel. En toch ook wel een van de hits van afgelopen zomer. Hè. Zometeen ook een legendarisch nummer van een al even legendarische zanger. Maar het had geen haar gescheeld. Of we hadden het nooit gehoord, dat nummer. Wie ik bedoel, hoor je na David Guetta en J-Lo. En eerst deze van Sia en Zayn, Dusk Till Dawn.

Bruno Mars die was bijna niet de funktour opgegaan. Ja, zo blijkt. Hij werd bekend natuurlijk met van die melige, dramatische nummers. Hij ken je nog wel. Zo van die ja, typische lieve schoonzoonliedjes. Laat ik het zo verwoorden. Niets op tegen. Het zijn nog altijd bangers zoals deze. Just the way you are. Zo wat liefdevolle, gladgestreken pop piano ballads. Of deze grenade. Heel dramatisch.

Italiaans-Amerikaanse Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Zou ik dus absoluut nooit willen, hè? Zo gehypnotiseerd worden. Oh, ik vind dat maar iets vies. Waar je dan weer niet vies van moet zijn tegenwoordig, dat is de betere country muziek. Want die is helemaal terug. En denk dan niet aan zo van die typische rednecks en een strooien hoedje. Nee, nee hoor. Tegenwoordig zijn het knappe jonge mensen die zich eraan wagen. Zoals deze vrouw. Dit is Ella Langley in de avond van Q met Choosing Texas. Trek die cowboyboots maar aan.

0: Goedenavond, 11 uur. Nieuws hoor je van Emiel.
1: Goedenavond. Premier Bart Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni ook in zijn beste Italiaans voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziare Carla, ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden die werden aangetroffen. Ook de afgelopen dagen werden al meerdere keren wapens gevonden. Vorige week trokken nog tientallen gewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder hen ook twee Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. In de Hogevenen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstonden onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot morgen ter plaatse. En op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich net geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in twee sets. Het werd 5-7 en 3-6. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden.
0: En onderweg zijn er momenteel nog 4 vertragingen op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting Antwerpen het geval op de E17, 22 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring zelf dan richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Liam van Haverbeek.
0: En zelfs laat op de maandagavond geven we er een dikke vette lap op. Dankzij Bebe Rexha en Faithless, A New Religion.

0: Nee, dat is niet nodig. Integendeel, kom er gezellig bij in onze late avondclubje. Met heel uiteenlopende plannen vandaag in de Q-app. Berend, goeie naam ook hè, trouwens, die stuurt dat hij momenteel nog aan het lopen is. Een training voor een halve marathon. Maar vent, zij zot op dit uur. Maar toch heel veel succes, man. Jorben uit Aalst heeft nog een mooie boodschap gestuurd op dit uur.
1: Hey, goedenavond, beste Q-luisteraars. Het is hier met Jorben uit Aalst. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn beste maat Giano, die binnenkort papa wordt. Ik weet dat hij dat supergoed gaat doen. Oh. En ik wens iedereen nog een fijne avond. En tot ziens.
0: Hey, was zo cute. Ik ken u niet, Giano, maar ik geloof er ook in. Als Jorben het zegt, jij wordt een toppapa. En dan ook nog Hanne. Hanne die stuurt een foto met, ik denk, drie vriendinnen van haar. En een verdacht lege fles wijn ook op de achtergrond. Ik zou willen zeggen, heel veel plezier daar, dames. Maar ik heb zo de indruk dat dat al snor zit. Over snor gesproken, dit is ook zo'n snor, ofwel...
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Something new on radio. Sienna Spyro en haar Great Expectation. Q.

this magic with you. Eet jij op je werk of thuis altijd samen met je collega's of met je gezin? En zo niet, dan zou je dat misschien beter wel doen. Want het is blijkbaar belangrijker voor je dan je op het eerste zicht, of ja, bij de eerste hap dan in dit geval, zou denken. Je hoort het zo meteen na de Black Eyed Peas. En nu is de Toy Story team, niet de Toy Story, de Toy Story. Amai, is toch een tongtwister. Enfin, je snapt het. Met het nummer van Taylor Swift natuurlijk. Dit is I Knew It, I Knew You.

Lig jij op dit moment wakker na te denken over wat je morgen misschien allemaal moet doen? Of ben je nog aan het werk, de nachtshift? Of heb je misschien nog een hongertje? Dat kan ook natuurlijk. In dat laatste geval, maak dan misschien vanaf nu de afspraak met jezelf om zo weinig mogelijk alleen te eten. Want er is namelijk een nieuw onderzoek dat aantoont dat alleen eten op lange termijn best wel wat gevolgen heeft. Op verschillende vlakken dan. Zo zou het best serieus depressieve gevoelens kunnen opwekken. Is het ook heel slecht voor je herinneringsvermogen? Vond ik ook opvallend. Snap ik nu wel ergens bij mij. Ik eet regelmatig alleen. Ik vergeet heel veel. En je eten smaakt blijkbaar ook een pak beter wanneer je het opeet met andere mensen bij je. Dus vergeet misschien ook onmiddellijk alle tips en tricks of wonderkruiden in je keukenkast. Het beste is gewoon een stevige portie goed gezelschap tussen de boterham.

En deze Stay High voel je toch tot in je kleren, hè? En daarom is het bijna 11:30 op de klok. Je luistert naar de Late Night Funky Music. We hadden het net over een nieuw onderzoek dat heeft bewezen dat het een pak gezonder voor je is om samen met iemand te eten in plaats van alleen. En Annelies uit Opwijk stuurt een bericht in de Q-app. Ja, ik snap het wel, Liam. Mijn mama die leeft ook helemaal op als ik bij haar ben om te eten. Dat zegt ze zelf ook. Dus zie, dat moeten we vaker doen, samen eten. Dat is ook nog eens gezellig. Wat iets minder gezellig is, is natuurlijk in de file staan, dat weet ik. Gelukkig staan er maar twee momenteel op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 23 minuten extra daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. In richting Antwerpen op de E17 staat er een file van een kwartier tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten mee.

Tom, Thijs en Jaap Reesema, die kunnen ook niet slapen, dus je bent niet alleen. Vorige week donderdag waren we op dit moment in de show. Vol spanning en blijde verwachting voor de nieuwe muziek van Miley Cyrus. En nu is het zover, het is uitgebracht. Ze heeft het zelf geschopt tot onze nieuwe Q-topschijf van deze week. Maar het nummer komt wel met een disclaimer. Je hoort ze zo voorbij komen. Eerst Kygo en Take Me Back.

0: nieuwe van Miley. Ik wil altijd Cyrus zeggen, maar het is dus echt gewoon Miley. Dit is een voorproefje van haar album Bass Persuade.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

aan die Stuart & Q heb, doe ik me een klein beetje denken zo aan de Bloody Mary-versie van Wednesday. Ja, ze is Lady Gaga, maar versneld, hè. Ja, ik snap het ook wel ergens. Maar goed, het is vooral een eigen nummer. En Jordi, die is wel fan. Hij stuurt meer Miley AUB. Komt helemaal goed, want het is onze topschijf. Die hoort extra veel voorbij komen deze week op Q-Music. Maar nu is nog Katy Perry en Dark Horse. Hoor je zo meteen naar deze Blink Twice. Dit zijn Shaboozy en Miles Smith. Hey, fijn dat je luistert.

0: There's no going back.
1: Ah, dat is toch een van de coolste eindes ooit in een nummer, hè? Katy Perry en Dark Horse. We hadden het daarnet in de show over pijnlijke momenten, of toch ja, zeker gênante momenten op het werk. Er zijn heel veel grappige dingen binnengekomen toen, onder andere Connie, die op haar eerste werkdag echt gigantisch hard tegen een glazen deur is gelopen. Oh, stel u dat voor. En dan staat iedereen zo te kijken, ah ja, dat is die nieuwe. We hebben onmiddellijk uw naam gemaakt. Maar het gebeurt bij iedereen, hè. Zelfs de groten der aarde hebben het, hebben zo'n dingen voor. Bijvoorbeeld Alex Warren, die gaf een concert nog niet zo lang geleden in Melbourne. En toen liep hij zo tussen de mensen, je kent dat wel, artiesten doen dat soms. En dan wou hij het trapje nemen terug richting het podium. En toen viel hij heel hard op de grond. En nu gaat hij vallen. Oh. En het publiek flipt helemaal, maar gelukkig was Alex Warren helemaal oké.

0: Goedenavond, middernacht. Of goeienacht liever. Nieuws krijg je van Emiel.
1: Goeienacht.
2: Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kampte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Kachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook al plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier Bart De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Verder bedankte De Wever ook Meloni in zijn beste Italiaans voor de samenwerking.
3: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
2: En in Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en dat hij het incident zal onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minimaal rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden.
0: En onderweg staat er nog 1 file op de Antwerpse ring, is dat richting Gent. Reken daar 21 minuten extra tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.